0: etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: Dan komt die machinon in. We brengen je de bal.
1: Komende waars bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Waars die de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij!

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en 9 keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: No in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Nou is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste

0: Dan komt die machinon in. Dan brengt hij de bal.
1: Kom maar de waar, zie bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Kronenpartij in Wommels.
2: Waar zie je de hele dag op radio?
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

Doe jest de tranen in mijn lied. Doe kist mijn hetslag en mijn zin.

0: soms in de grote vrouwt. Maar ik ben op weinigdij.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: Wat of waar hoort vrouwen het zin om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.

in blik. We hebben water zonder prik. We hebben sherry en rosé. We hebben hele potten thee. En de thee is really hot.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Daar komt die machinon in. We brengen die
1: komende waarschijnlijk bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Krullenpartij in Wommels.
2: Waar zie je de hele dag op radio?
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

Schouwspelplein. Met die mensen uit 1902 is het leven nog altijd zo traag. Wat voor weer zou het zijn

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
3: Goedemorgen en welkom bij Prelude op deze snijn 2 augustus. Een oren maar mooie, meest geestelijke muziek, onvregen van Jiddisch jubilea of ta bemoediging. Maar dadelijk ik weer een oetinking, die komt juist van Dussie Hofstra, dominee van de protestantse gemeente Indriels. Maar eerst de onvragen. Wiesje Haga van Lemmer is deze week 83 geworden. Lokwijske en een bemoediging omdat ze haar man Sietse in alles bijsteem had. Haar goede meewerkers van Prelude krijgen verske van Jan Volkers uit Hilaert, die het op 3 augustus zijn 23ste jiddie hopen te vieren. En voor IJzer van Ommen, ek uit Hilaert, die het op 6 augustus 24 hopen te worden. Beide Mali van het Lokwijske Marisse daar en soms erbij uitname van de PKN van Hilaert. Janke de Jong Sielstra van Drachten die had haar 84ste jiddie hoorn. Jo werd van het Lokwijske terug Jan en Ipi, Piet en Seike, ze vinden jou een trofzetter. En dan naar Ansie Oostra van Sruisterveen, die wordt mooi Jen Jontig hier. De hettelijke lokwijzen die komen van Willem, Ubel en Treinie. Feestjoerd in Snits, Corrie Jellema Wiebinga, die had Joerd haar 84ste jiddy. Lokwijzen van haar zwijgers en squashusters Aten, Jurjen, Pieti, Jannie, Gray en Janna Jellema. Ze wensen jou een leeftevol nijlibbezierta. En ze vreet je om een lied van haar favoriete koor Edoza. Dat koor uit Snits werd heel vaak onvregen en we draaien er ook vaak wat van in Prelude. En Joerd draaien wie Edoza, maar wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

Op muziek zetten terug de burgemeororganist TKP Besma, Edoza en Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En dan naar Jiri van Henny Boy de Boer. Ze viert Joert Hajeri, ze wordt 89 hier. De lokwensen die komen van Emmy Jonker. Ze lokwensket ook Ruud Bosma, maar zijn 80ste Jiri, takum tiesdi. En ek al verst Janny Dauma Procé, die het sneu 80 hier hopen te worden. Juster is Frans Fortuyn van Marm, 86 hier worden. Lokwensken van jouw zusters en zwegers. En Joert is ook Annie van der Wal Hoekstra van Burgum hier. Ze werd 82 hier. De lokwensken die komen van haar man Gerrit, de Bern, de Beppensissers en de Oerbeppensissers. En dan naar Yvonne Roorda, die werd lokwensken van haar jullie terug. Dwarpsgenoot Romy Bakker. Brechtje Veenstra van Snits die vreegt een liedtoon voor haar mooike Brechtje Hiemstra uit Westhim. En ze schreeuwt voor uw leven tante Brechtje, mijn namengenoot Dirk Grutskop ben. Op 4 augustus werd ze 95 hier. Joodsnijn 2 augustus vieren we dit bijzondere jubileum met familie en vrienden in het Hemsterhoes. En graag vregen wij het lied Ik zal er wijzen van Sela on. Dat lied spreekt zo mooi over Gods onwijzigers en trouw terug het hele lim. Maar dankbaar zullen wij waarom op een riek en zuinige lim. En wij dank je God voor zijn trouw. Van het lokwenske tante Brechtje en God zegen daarmee voor de komende tijd. Nog meer omvragen voor Brechtje Hiemstra. Jo werk lokwenske terug Rinke en Tsiskje Reinga van Abbegeer. Ze meest jo lok, zoens en zuinet daar voor het nije lebezier. En ik de lokwensken van jo squassers, Djoeke de Groot en Moike Sissers Henk en Fokkelien Hiemstra. Hier is Ik zal er zijn van de christelijke songgroep Sela.

De songgroep Sela en Ik zal er zijn. Het wie sneuren al, maar we kregen deze week nog een oorvraag voor de jury van Kobi Plantinga Wind van de Jouwer. De felicitaties komen van Ulkje Regeling, ek van de Jouwer. Sjoerdse Kalsbeek van Gaarst is Joert Jiri, ze werd Jen Santig hier. Roelie Lokwenskert Joop mij een mooi lied. De twalingzussen Jansje Vaatstra en Ietsje Procé die binnen sneuren Jiri. Ze hoop je dan 89 hier te worden. Jansje werd het in Schrusterveen en Ietsje in Burgum. Broers, zusters en squanzusters Lokwenskiem van Hette. De zusters en zwijgers van Jeltje Nauta van der Tal die doen een onvraag. Jeltje Nauta hoopt het 4 augustus 82 hier te worden. En de zusters en zwijgers van der Tal die willen haar een mooi en zon naar Libbezier daar weesje. Dini Holverda van Schiemelzeeg, die werd lokweeske om haar 90ste jiri, toch Hielke en Marie Elgersma van Westernijtsjerk. En hier is het christelijk Malisch koor Pro Regen van Dokken, maar de lichtstad met de parelen poorten.

Ferline hier vieren ze het 60-jarig jubileum. Het Malisch koor ProRegen van Dokkum maait de lichtstad met de parelenpoorten. We kregen een aanvraag voor Atsje Oostra van Seruisterveen. Ze werd man die 3 augustus jin 90 hier. Ze werd hem maar lokwensken terug Ineke en Wietse Postma uit Seruisterveen. En dan nog een aanvraag die we vlinde weken net meenemen konden van de band van Griet de Boer. In het berucht zit Us Mem, Beb en Oerbeppe. Griet de Boer Bartsma van Exmarre, die wordt op 28 juli 80 hier. Lokwenske van de band en Beppe Sissers. Jan en Atsje Terveld, van wie je woord lokwenske Gerrit Hofman en Jan Tekema, maar hier die. Gerrit Wennet in Bornburgum is 87 hier worden. Jan komt van wie je woord, is deze week 82 hier worden. Ze willen graag een fleurig lied van het interkerkelijk Shanty-koor, het Luchtbeken uit Houwerwijk. Dit is het nummer Zit net in Noord.

De Mardi score, maar dan in Shanti stijl. Heel wat oors als oors dus in prelude. Het luchtbeken uit Houderwijk. Verder maar een opvraag van Willem en Tjetske uit Drachten van Johannes Hengst uit Drachten. Willem en Tjetske die schreeuwen dat Johannes al een skoft in de Warrenhoven wennet. Hij is ziek, laat er een prot op bed. In het vlinde had er ik zong bij het interzerkelijk Mali score van Drachten. We hopen dat er één op de wraat een medicijn te vinden is wat hem verlichting brengt, zo schreeuwen zij. Juster hier richt Westra Reitsma haar 83ste jiri. En Thomas die helpt het witje Fokkinga Reitsma 80 te worden. Je moet beide lokweesken door de families uit Boetenpost, Jannem en Verwet. En een onvraag van Wim Veenstra. Hij schreeuwt, mijn goede vriendin Annie de Jong die hoopt het op 12 augustus 80 te worden. Dat wie in de toekomst nog maar een protte mooie voorstellingen beziekje kennen. Ik zou heel graag een mooi lied van Aafje Heines onvreetje willen. Dit is Dankzij Dierher.

Dank on jou, heer, oftewel dankzij dier her, zongen troch Aafje Heines. In Dokkum viert Jannie Eelkema Brouwer joert haar 86e jiddy. De neven en nichten Brouwer wolle haar je mooi lokwenskje. Ze schreeuwen haar zwarig voor u's, vielt als een ware met tekken. Laukje de Vries van Kolm, die is waars die 100 jaar worden. Lokwensen komen van jouw mooike zuster Arjen ten Haven. Arie Venema van Burgum werd lokwenske Marcin Jiddy, joert troch Pieter Hendrik. En morgen binnen Herman en Fopje ten Klooster van Ternaat 60 jaar trouwd. Andries en Tine Tienstra, die wilden hem van het lokwenske maar deze dag. En weeske hem nog een heel soort zoene jernta. Klaske Sielstra van de Jouwen, die krijgt een lied onbeen van de Klaverjasvrouwli, Aki, Ellie, Jelly en Hilly. Mijn man Chris werd op 4 augustus 1969 hier, zoals kreeg Tini Bronsma. Daarmee wil ik hem een protte lockdown wensje. Altijd ken graag een nummer van het Westerlauwers Molliescore. Hij zong er zelfs al jaren bij, alvast mijn dank. Hier is dat Westerlauwers Molliescore, maar op Psalm 116. God heb ik lief.

een van de meest persoonlijke psalmen uit de Bijbel. Psalm 116 zongen dus door het Westerlauwers Molly Score. Een aanvraag dan voor Betty Quaré, fabriek van Wiet Massum. Ze hoopt het morgen haar 82e hier te vieren. Je hoort een lokwenske terug Jan en Boukje Bauma Quaré en Rens Quaré. En deze aanvraag is ook een bemoediging. Lokwensing van Jan Posma van het Jereveen van zijn broer Kees in Drachten. Kees wordt snijn 89 jaar oud. De zegen van God op deze hoge leeftijd jou toegebeden. Een gezellige dag vandaag met vrouw en kinderen is de wens van je broer Jan uit Jereveen. Griet Wiebenga de Haan van Sint-Anne is 80 geworden. En ik Jan Posma uit Nij-Altena, die mocht deze week 80 kerstjes uitblazen. PCOB van het Beeld en het Jedre Menamerdeel lokwensing het Jan Beide. En tiesdie, dan hoopt Gerard Smeenk van Jesterwaarde 80 jaar te worden. Lokwensen komen uit Wienaam van Johan en Jannie Kort. En ze hoop je dat het komende jaar wat makkelijker wordt van je beiden. Nog een haast 80-jarige, Zoon Augustus, hoopt Edje Pera van der Vaart deze mooie leeftijd te bereiken. Ze werd lokwensen door haar zusters en zwijgers. Je fietsen en zwemmen nog alle weekends als ze. En ze vreeg om het lied Er komen stromen van zegen uit de bekende bundel van Johannes de Heer. En we draaien je het aan al wat oudere opnamen van het Beelds, Malies en Jong.

Er komen stromen van zegen uit viert terug het beeld Smallies en Jonges koor. Bouke en Annie die schreunen een berucht om prelude. In augustus is dus allerliefste Moepie en Beppe 84 hier worden. Vanuit Italië een hele dikke kroep via de radio. En na de vakantie komt weer een echte kroep brengen. En Beppe of Moepie, dat is dan ietsje dikstra van de Westrijn. En we blauw even gezien de Westrijn. Marijke van der Heijden is vreed niet hier worden. Een fysiekje van Jappie, Ali en Stefan. En dat vregen ze ook om de bemoediging van jouw dochter en squasson Haaien en Reni. Morgen dan hoopt Johannes Veenstra van Dan Waard zijn 80ste jiddy te vieren. Lokwensing van Jeep en Tine Veenstra van het Jereveen. Siep en Pietie Veenstra uit de Kniepen. En Gerke en Hilly Numan van Diehouwer. Elke Zaadstra wordt lokwensing van zijn 89ste jiddy terug Ellie en Willy Jan Wolf uit Uden in Noord-Brabant. En ik Geert, Klaske en Tjitske willen Elke Zaadstra nog van het lokwensing van zijn jiddy. Elke zijn broer Anne Zaadstra, die had ik hier die west. Hij is jin jontig hier worden. Lokwensing van de band, Piet en Sjoukje, Jacob en Ingrid en Pieter en Annette en de bandsband Ma Onhing. En een onvraag voor Homme en Jetty Bouma van Blijen. Jim wil alvast lokwensken met je trouwdag, dat is op 6 augustus. Je bent dan 62 hier trouwd. Lokwensken van de band Paken en Beppe Sissers en Oer Paken en Oer Beppe Sissers. En ze vregen je het lied Wat de toekomst brengen mogen.

0: Speciaal dus voor Homme en Jetty Bauma van Blijen, wat de toekomst brengen mogen. En dan een oorvraag van Klaas Douwers van Droege Ham. Tjerk en Wieke Boersma die schreeuwen zijn 77ste verjaardag. Hoopt broer en zwager Klaas Douwers op 6 augustus te vieren. Daar willen wij hem van harte geluk mee wensen. Anneke Sinema van Burgum die had morgen haar 91ste jiddy. Je wordt een lokwensje terug, Tine de Vries. Op 12 augustus dan is de jiddy van Saakje Dijkstra-Longstra van Dan Boort. En ook op 12 augustus is de jiddy van Piet Mierema uit Boltvoort. Beide werden van het lokwensje terug de broeren en zusters van de Longstra-familie uit Boltvoort, uit Leout, uit Emmen, Gietjerk en Dan Boort. Zowel Klaas Visbeek van Bolsert als Sjoerd Laanstra van Frinser, die gingen vlinne wieken haar jiddy. Hier werden beide lokwensen terug Jochem en Riemke Kuiper van Bolsert. Ze vregen om het lied Ik wil zingen van mijn heiland. En dat draaien we dadelijk naar de oetinking. En die oetinking die komt in zijn snij van Dussie Hofstra, dominee van de protestantse gemeente in Driels.
1: Ik fiets over het Skelpenpaad bij de Geolans. Nou ja, het is nog een asfaltière paad, maar we nemen het nog altijd het Skelpenpaad. Een jonkje stiet een visje en had beet. Zijn heid helpt hem de vis los te maaien en in een amer te dwan. Zijn heid lakert hem ta. De jongen gnieskert. Gniertje op de goede dagen van het goede, zei prediker. Want er komen nog genoeg minder dagen. Simmerdijs krijgt genoeg de kans om blij te wezen. Geniertje van het scootje zielen, het keertsen, lekker op de fiets, maar de rook van krekt mee en gas in die noos. Ben die het lightje en het weather in doeken, of gewoon maar een boekje in de tuin. Lesten zei iemand die depressief iertje mee, ik ga al zo lang net meer lightje kennen. Dat vond ik het verskwarrend. Wat slim. Want God had dus bestemmen van blijdschap. Gods eigen wezen is vreugde. Zo zei David het in Psalm 16. Jo wieze mij de waai naar het lippen. Oervloedige vreugde in jo nabijes. Doet Isaac Bennewaard, zei Sarah, God had mij leidje litten. Elk die het jet zal mij mee leidje. Want leidje in jet ek het beste mijn waar. En wat zei de engel op de velden van Bethlehem? Sjoch, ik verkondig je grutte blijdschap. Gods vreugde oerstreemt dus. Dat is prachtig en vreugde wollen we vanzelfs al hier. Maar soms slag het even net zo. Een vrouw zei, ik vind de winter mooier. Want simmer daar sjoch ik ze al hier maar zien twaan fietsen. Dat mis ik zo. Dan kist voor sissen. Kop op, een dag net laken is een dag net libben. Maar dan bist de minder treester. Zo neemt Job zijn vreun. Je bent binnen alle jaar minder treesters. Want ze begrijpen hem net. De grote kerkegaard zegt blijdschap als het hert van het leeuwen. Blijdschap die het net afhankelijk is van omstandigheden, maar omdat het wist dat God die leef had, trog alles hinnen. Hoe komt die vreugde nou in het gewone lippen op het spoor? Toch even stil te horen. En daar is de vakantie perfect geschikt voor. Even stil horen bij het wonder van het lippen. Bij dingen des oors in alle drokte samen of voorbij is. De laatste toerswellen zwierden deze week terug het centrum van Driels. Wie? Daar werd ik blij van. Rijndrippen op een bloeiende roos, een fleurige groet, een blik van verstoornhoring. De tjerkendoor die het ierpestit maar het tjerkenpaad en muziek komt u te meten. Christus komt u te meten. God laken de ta in alles wat de jong wordt. Als je lacht, dan ben je rijk. Dat is een heel oud verske van Louis Davids. Meer als 100 eer. En oesa wier. En als die lights of glimp aan een oor joust, deelst wat van die rijkdom. Als de uitlitten fleurige lights, maar ik de ironische lights. Heerlijk om lightje te kennen om de cels. En om de verwoord met al die meesken die het haar cels zo wichtig vinden. Lightje relativeren dat alle jaren. Soms is het lightje trocht die trennen hinnen. en bij tiden is er ik net zo volle om te luidschen. Maar dan kist misschien uitschen naar wat nog komt. Er is ik vaarwillen. De Bijbel is ik het boek van een vaarwillen. Het eindigt met een geweldig feest. Dat is daarvoor uitnodigen. En ons huid laat het ons alle hier

Naar de oerdenking van dominee Hafstra van Driels draaiden we Ik wil zingen van mijn heiland. Verder mei de onvragen van deze week. Jorrit Jorritsma van de Rensje Mageerst is deze week 82 jaar geworden. Je krijgt een lied aanbeend op de familie Buma en de Oontrouden. Volkje Venema van Oerterp is verleden week 75 jaar geworden. Je werd van het lok wensken door het personeel van de Leiden in Oerterp. Jorrit de Jong van Huddegriep die hopen Ties die 83 jaar te worden. Je werd alvast lok wensken door de vrouw, de Ben en de Pakensissers. Tamme en Janke van der Muiden van Tietzerk die wienen 30 juli 54 jaar trouwd. Via deze waard lokwensen van Jannie en van de familie De Graaf uit Apeldoorn, uit Drachten en Snits. En ook de lokwensen van Siebe en Gerry Haven van Snits, maar waard je hem al haast 54 jaar bevreunen binnen. Tamme had jarenlang voorzitter west van het Interkerkelijk Maliescoor van Drachten. En Janke wie de lady speaker bij de concerten. Hier is van hem het IMD Drachten, mooi gebed van een vader.

En dat wie het intercerkelijk Mali score van Drachten mooi. Gebed van een vader. We kregen een berucht van de Ben en haar partners en de Beppe en de oerbeppe-sissers van Wietske Nicolai Sielstra. Ze schreeuwen, us leven mem, squam mem, Beppe en oerbeppe Wietske Nicolai Sielstra, die hoopt het onkomende vreed, zo'n augustus 84 hier te worden. We willen haar dermaai van het lok wensken en wensken haar een lokkig en zo'n naai hierta. De Christelijke Seniorenvereniging van Balk die lokwijnsket Ali Visser, Ali Kronemeijer, Beitske Boukema en Ali Roskam Hayeri en weesket haar een heel goed en zon nij libbesierta. Een onvraag voor Durkje Staffelsma Vekkers in band. Jo binnen 95 jaar worden. De lokwijnsken komen van jouw mooie sisser Durkje Staffelsma van Drils. Ze schreeuwt dat jou een leven flinke tante binnen. En dan kregen we een onvraag van Tjitske Rispus uit Metselwier. Die werd op 4 augustus zon Zandgier. Ze krijgt de lokwensing van Thea, Greetje en Grietje. En die Grietje, dat is dan Grietje Andela uit Wommels. Tjitske Rispus vindt Psalm 84 heel mooi. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer.

Ze staat bekend als Willemijn van Urk. Willemijn Middelkoop de Munnik, maar psalm 84. En daarmee haar week voldien aan de omvraag van Klaas en Griet de Vries van de Gediek. Zij wonen graag Willemijn van Urk omvregen van Jouk Keegstra. Voor haar jiddie en ek ta bemoediging ek van haar man Geert. Yvonne Roorda van Biet Massem, die wie vreet jiddie, lokwensen kom uit Ljout van Leni en Pieter Kooistra. Een beruchtje van Paulusma van Holm. Op 1 augustus is mijn vrouw Boukje 82 hier worden. De wil weer haar molokweesje. Ik uit namen van de Bern uit Stiers en de Beppersissers Mike en Manon. Hier is het Lemstermaliscore, Mai. De haven van rust.

Het Leimster Mali-score met De Haven van Rust. En daarmee is het haast niet horen. Dat betekent dat prelude er haast alweer op zit. Onvragen voor dit programma binnen welkom. Maar de post, postbus 6689-03 JP in Leeuwarden. Maar het handigste is verzeld via de website omroepfriesland.nl. Om 10 uur dan sturen we weer een tjerketjenstuit op televisie. Onder mij 16 augustus binnen dat weer Hellingen. En joot is dat de tjenst van 15 februari van het jaar. Die komt uit de tjerke van Stiens, maar Johan Helfrich als voorganger. Hier op radio dadelijk tijd voor het nijs van de NOS. Daarna het nijs uit Friesland, het Waarbrugt en dan de muziek van Maidouwen. En dan had ik nog een aantal onvragen lezen. Morgen hoopt Pietje Dijkstra van Drachten haar 86e jiri te vieren. Lokwezen komen uit de pijn van Iep Sietsma Dijkstra. Jan van der Heijden van Nijskoort is 80 jaar geworden. Hij werd lokwezen terug de BN en de Pakenscissers. Koosje Petter Jongsma van de Jouwer, die werd 59 jaar. Lokwezen komen uit Reduzem en Grauw van de Moikes, Jansje en Aaltje. Uw beste vriendin Annie Dijkstra van Snits, die viert haar jiri op 4 augustus. Annie wordt dan 61 jaar, stit in het berucht van Corine en Jan Hedo de Boer. En voor haar aljaar draait wie ta besluit Karel Visser op het orgel van de Sint-Pieter in Grauw. Mijn naam is Jan Dirk de Haan. Ik wens je nog een hele mooie snijta.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
4: Gast het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
5: Ja, mij kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.

0: op ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet. En sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Noe in Friesland.
2: Tieten Science.
3: Goedemorgen en welkom bij deze kwarte editie van Nou in Friesland op Snijn. Maar dadelijk het waarbericht van Jan Jonkman, maar eerst Nijsuit, de provincie. Op verschillende plakken op het Ameland bin dit weekend Amelander vlaggenstellen. Dat waren de andere jaren ook geregeld. Er waren wel eens vlaggenstellen in Nesburen, Balm en Holm. En die stellerij zorgde het voor argewaasje bij de eigenaars. De politie roept mensen op haar te melden als ze wat vertochts zien hebben. Op de N381 tussen Appelskie en Hogesmilde is een autobestuurder justerjoen oor een ree hinnen rieden. Dat beest lijn in alle gedachten al die op het dik doet de auto droer hinnen riet. Die auto roem skeer op aan de onderkant en moest voortsleept worden. De plisje die had de ree voor het helje litten. De bestuurder van de auto is net verwoenen rekken. Vrijwilligers binnen de komende dagen dwaande om de stranden op de Waadeilanden op te rommien. Ze doggen mooi om de Jillekse Beach Cleanup Tour, die het simmerdijs bij alle Noordzeestranden deelt van Zeeland om te Maaskiemonzeeg. Alle jaren zitten speciale categorie smargers centraal. Dit keer binnen dat hele lietse stukjes plastic. Joort wordt het strand van Skiemonzeeg himmelen. Morgen en Tuesday is de Beach Cleanup Tour op het Ameland, waar is die op Skielge en toen is die op Vlieland. Twa kanshouwers waar de winst op de 124ste Vreule partij die treffelkoor was, die voort dadelijk op de eerste list. Het gaat om de keertspatoren van Wiet Massem en Sint-Anne, die juster bij de generalen nog tweede en derde waren. Topfavoriet Dron Riep begint waas die tjen Swijs, docht blikken uit de lotting die we juster joen in Wommels. De dag was die 43 patoren mooi en dat binden likkevolle als vlinier. En dan het ware Jan Jonkman, goeiemorgen.
4: Ja, Tiet, ik een hele goeie morgen.
3: Een mooie simmerdij, liek het mij te worden, of net?
4: Ja, dat zeker. Dat we hier vanmorgen betiteld. Zou ik in een mooie, heldere nacht. Het koelen vannacht wel goed hoor, hè. Want de minimumtemperatuur die lijn vannacht alweer in 9 rips in. Op zo'n 10 graden, die is er 11 graden. Dat ding de pijn, wie ik 11 graden. Dan bood ik zo'n 10 graden. Bakkenveen, 8 graden. En Akkerum, ik zo'n 10,5 graden. Maar ja, de zinnen weer er vanmorgen voetlopen waarbij weer een prachtige zinsopkomst. Maar wat deze over het veld heen. Ja, dan, en het weer rustig, ja, dan heb je een prachtige opkomst. Van een mooi begin van de dag. En de temperaturen die ben nu al oproemd als 16 graden. Nou ja, daar word ik een soort rondte voor de zinnen van midden enkele stapelwolk. Dus wat hege bewolking vanuit het zuiden. Maar dan hebben we temperaturen van zo'n 24 graden bij Waadeiland tot zo'n 26 graden meer de provincie. Ja, nou dan komt de wind. Dus word ik wichtig voor de sielerij. Die docht het vanmorgen eerst naar rechts gewoon. En die komt uit het zuidoosten, waar is nou zwak. Nou ja, dat kun je kent amper zwak niet meer, want het stiert huis gewin. Van een midden, dan schoot het hege drukgebied wat op en dan gaat de wind wat meer naar het eerste ta. En dan helpt die letter in het midden het zeldwarenpad van een midden nog wel even wat om. Maar door die zwakke wind viel het in het algemeen veel goed, nou, ik nog wat warmer om. Dus het zal wel eens even een drege sielerij worden. Jong is het ook nog lang warm, want het is jong nog lang noffelijk, want jong om 8 uur is nou dik boven de 20 graden. En dan komt er maar een eerstelijke wind, die komt ook een warmer lucht, dus kant op. En dat merken we vannacht ook aan de temperaturen. 18 tot 20 graden, dus minimum temperatuur vannacht. En we hebben een heldere nacht en we kennen dan uiten terug de maan. Ik was even bij een groetje.
3: Ja, die minimum temperatuur vannacht al zo heen geluid. Wat betekent dat dan voor morgen?
4: Nou, we kunnen wel stellen dat die wind, dan, maar die eerstelijke wind die brengt dan warmere, droegere tropische lucht is kant op. In de maand is nog wel eens even wat enkele wolkenfieldjes, maar dat stel net zo wat voorstellen. De zinnen die wieten wel varieën mee en die baant het dan fut. En dan is er daar een soort rondte weer voor de zinnen. Al bloedt het waardgebied wel wat gevoelig voor wat bewolking. Maar als we dan aan de temperaturen zien, morgen 28 graden per Waadeiland, dat zijn 30, 32 graden in het eerste en het zuideerste. Ingeluk, dus die het mooi wollenmatig, dat krijgt de eerste wind. Gemiddeld een krijgt 4, maar de zilk was uitzettelijk eens in 5 in zitten. Nou, dat is goed voor de verfrissing, maar ook voor de sielerij. In de nacht bloedt een kans op een spotje rein. En dan lezen de

0: temperatuur. Ik werd heen om de 20, zelfs de 22 graden. En in de bebouwing zou het nou wel eens wat warmer worden kennen.
1: En wat betreft dit dan al in je ervaren de wieken die erachteromheen komt?
0: Nou, we zullen, als we dat aan deze zullen, dan zullen we dat er een tongenstoring vanuit uit het zuiden, waar vanuit Frankrijk al starig op begint te komen. De wind gaat er over het nou om, naar het zuiden, zuidwesten. Ja, de lucht is dan wat vochtiger, het wordt wat broodziger en neer. We hebben dan nog eerst een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan steeds die hege temperaturen. Ja, zo'n 20 graden per waterland, dat zo'n 30 graden in het eerste en het zuideerste. Maar dan in de tweede part van de midden, begin van de jong, hebben we komen op een rijn of tongerbui. Al liggen die op dit stuit naar wat eerstelijk en zuid-eerstelijk van ons langs te lopen. Maar de komende dagen moeten we het wel even in de gaten houden. Weersje is dan verdroeg, maar een matige tot krachtige zuidwestenwind. Liggen de temperaturen om de 25 graden. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, dat waarbeeld hebben op Thomas Jikken, wel is het nog een graad frisser. 24 graden, misschien in de midden nog even komen ze op een spotje rein. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Nou ja, zag hier vetsend, de simmer had de wind in de zuilen. De zielerij net altijd.
2: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Racketeer van Cillian Nergaat. Maar het Staarvanger Philharmonisch Orkest onder leiding van Vince Mendoza. En Racketeer, dat betreft ze zo volle als Martsimi Wekker. En dan net in de. In de meeste van Wekker Martsimi, maar in de overdrachtelijke zin van Martsimi Wekker. Want. Ik mat oors stinken of ik mat oors vielen. Daar komt het op deel in dit stuk. Een hele goede morgen. Welkom bij de muziek op de Snijd Morgen. Ik heb wat muziek, mooie muziek uitzocht. Strauss komt voorbij. Maar Jesse Norman, Joseph Kaufman, Sjongt Ombra die Noebe. Ik had het derde deel van het pianoconcert van Brahms. En Ryuichi Sakamoto. Ik hoop dat al je kind. Maar er is genoeg muziek. Hier is Mercedes Sosa. In het lijst van haar lippen had ze een paar platen om. Mooie collega-artiesten in duetten. Dit is een noemer mooie Juan Manuel Serra.

Mon émouvant van Charles Aznavour, wie dit. Daarvoor Jerry Mercedes Sosa en Juan Manuel Serra in Aquarellas Pecas Cosas. Dan gaan we naar de klassieke muziek. King Arthur Suite van Handel, Jerry hem dadelijk. Alison Balsam op trompet in die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En daarna de bekende Nocturne, nummer 2 in C-sharp, die al je wel kennen van de film De Pianist. Fantastische, mooie film. Maar dit keer, Jerry, je hebt een orenbewerking. Want er zit een viool bij. Luister zelf.

Nocturne nummer 20 in C-sharp van Chopin. En dit keer spelen op de piano toch Rafa Blachitz, de Poolse pianist, maar uit Zuid-Korea binnen Bonzori Kim. Zal ik het zeggen? Bonzori Kim zit op de viool en... Zij is sinds van de betere violisten. Zit aan de Juilliard School in New York. En is een volle vrege artiest. En dan treedt ze vaak op met deze Poolse pianist. Ja, Strauss. De vier laatste lieden van Strauss. Die ken je natuurlijk al je wol. Ik draai ze een enkele keer. Omdat ze prachtig is. Maar weer vrij lange stikken. Dat kun je net zeggen van Zu Eigenum. Dat is de opus 10 nummer 1. Ik gaf hier de viering van Gewandhaus Orkester Leipzig. Jazz in Norman natuurlijk, ontleding van Kurt Mazur. En ik zie haar een keer optreden in Den Haag. En ten eerste door het heel lang voordat ze opkwam. Dat is dan eindelijk echt zijn bij diva's, echt van dat kaliber. En maar dit wordt wel heel lang. Wie haast oren oren voordat de grote dame het podium opkwam. Maar goed, dat jij erbij. En ze joeg daar een recital en het was werkelijk fantastisch. En op het eind van dat concert zong ze dit als Taïefte. Zu Eigenum.

Laura Di Nuber van de Revicii. Je zong het toch, Jonas Kaufman, een orchestra della Accademia di Santa Cecilia. Ja, ik moet je wel eens een opmerking horen. Een concert, hoor bijzonder iets mee, Hinneken in Friesland. Ik had dit keer een tip die wat verder voort is, en dat is in Amsterdam, maar ik wil dat je hem toch mooi aan. En dat is het Grachtenfestival. En net te verwarren mooi het Prinsengrachtfestival, want het is op 22 augustus. Dit is een oorfestival. Een tal van concerten trok de hele stad. En dat begint op zo'n augustus, mooi de opening. En op 8 augustus is er al een heel bijzonder concert. Artist in Residence Arjan Linker. Je houdt in het Aziatisch paviljoen van het Rijksmuseum. En daar houdt hij een Noord-Indiaas concert, eigenlijk mooie ragas. En dat al hier in die Aziatische kunstcollectie. Het is een unieke combinatie van klassieke tradities en muziek. Maar ik op een unieke plek natuurlijk, in het Rijksmuseum. En dan nog wel in het Aziatisch paviljoen. Ik in een in het Begijnhof, in de English Reformed Church, lees ik een prachtig programma te zien. En zeg ik het nog even in Uthelli. Beethovens vijfde symfonie. Verrassend arrangement. Je kende dat Lustrie of Meyrinnen. En dat je tijdens een route terug het Flevopark. Dus Beethoven 4 kilometer. Op 9 augustus is dat. Het wordt afsluiten. Maar hier nog in het Stedelijk Museum. Bartok en Arvo Pärt. Die had natuurlijk bij de kunst die daar te zien is. Ik mooi. Maar ze sluiten dit allemaal in heel mooi concours eigenlijk. Maar meesken die op het conservatorium zitten en die getalenteerd binnen. Ik zou zeggen, surf even op de website van het Grachtenfestival. Er is ben ik heel soort gratis concerten in de parken. En Safi Voort is het nou ik weer net. En altijd een mooi waar is in je industrie. In het Vondelpark nog hele mooie muziek. Nou, dat is om te bevelen. Ik heb hier Brahms, pianoconcert nummer 2. Helene Grimaud en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Andris Nelsons. Ik draai het derde deel, maar de meest ontroerende cellopartij die Brahms ooit kunnen had.

Derde deel, het pianoconcert van Brahms, het twaalfde pianoconcert. Hélène Grimaud op de piano en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Andries Nelsens. Aix-en-Provence, daar komt ze oorspronkelijk wel, Hélène Grimaud. En ze wendt nu in New York, waar ze zich bot inzet voor het bestingen het leven van de wolf. Ze is een natuurliefhebber. En dan komt van deze pianiste. Ik heb hier muziek van Ryuichi Sakamoto. Ik ken hem vast al van Merry Christmas, Mr. Lawrence, een film met David Bowie. Ik heb hier muziek uit de Japanse televisieserie, historische televisieserie, Yae no Sakura. Yae's kersenbloesem budget dat. Een serie van 50 afleveringen over het weergebeurd levensverhaal van Nijima Yea. Een moedige vrouw uit de Azu-regio. Zij verdedigde haar kasteel mooi en geweer. En dat wie in die tijd uitzonderlijk voor een vrouw. Letter waren ze verpleegkundige en zetten ze zich in voor het onderwijs in Japan. Dit is de themamuziek van Ryuichi Sakamoto, uitvierd door het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Bos.

Ja, is Kersenbloesem. Ja, Yaino Sakura. De serie bij de Tokong. En muziek van Ryuichi Sakamoto. Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Bos. Graag om dadelijk het twaalf uur mooi douwen. Hier is Yves Dutheil, Pour l'amour d'un enfant. Om dadelijk.

0: Dan komt die machine onderin, dan brengt hij de bal.
1: Kom maar waar, zie bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Krullenpartij in Wommels.
2: Waar zie de hele dij op radio?
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij!
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, ons gauw.
12: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Rosalia La Perla. Een hele goede morgen. Welkom bij de muziek op de Snijntemorgen. Ik had nog een mooie hoere muziek van je bij een verskate stikken voorbij komen. Maria Davé Biuca. Jorge Dallaris, Jasmin Levy, Zassen nog volle meer. Hier is Katie Melua, A Love Like That.

Bijzo de Zodade van Maritza. Mooi titel Paris. Avava Inuva, dat is een Algerijnse lied van een Kabylische Berber. Nou, dan weet je precies waar ik het hoor. Het komt uit het Algerije, uit een berggebied. Het is een heel oud lied. En het wordt zongen in de Berbers taal. Eigenlijk een traditioneel wiegelied. Het werd zongen door Idir en hij had er nog een zangeres bij. Maar ik vond het zo'n prachtig, dromerige lied. Avava Inuva.

Zassen Pablo Alboran, sous l'échelle de Paris. Ja, ik gaf hier twastikken achter mijn koor van dezelfde zongeres. Hij is Jasmin Levy. Ze is ben in Jeruzalem in jongetje 74. En ze is verrot wie het verneemt. Want zij is een van de belangrijkste vertolkers van de Ladino-muziek. En Ladino-muziek is Judeo-Spaans. En dat weet ik wel, de muziektraditie neemt van de Sefardische Joren. Dat binnen de Joren die via Spanje, Portugal, de diaspora, die in hadden. Ze zongt vooral de Ladino-lieden, de flamenco, Arabische en Midden-Oosten invloeden. Klassieke en verhaalde muziek. En ik had hier twee live-opnames van een heel oorkaliber. Want hier zongt ze de tango. En de tango uit Zuid-Amerika. El violín de Bejo en I Todavía te quiero. Het binnen twee live-opnamen van Jasmin Levy.

Een live concert van Georges Dallaris vlak onder de Acropolis. Petaxis zong hij en dat met Zwitser volle Dovjost Fort of Dobisten het meer. Een hele ontroerende tekst van iemand die verstolen is of de net meer is. Prachtig lied. Hier is Maria da Fé, Portugese fadista.

Aan Takemi was met Doha. Maria Defe. Prachtig, prachtig, mooie stem. Ja. Misschien weet je het nog. Of is het compleet nice voor je. Maar in de jaren zestig was er een jongeres. En die heette Anita Bryant. Amerikaanse jongeres. Een soort... Amerikaanse, huisvrouw, moeder. In ieder geval conservatief, zeer conservatief. Zij zong in de jaren zestig een lied en ze vierde campagne tegen de rechten van de homoseksuelen. Zij vond dat homoseksualiteit bestreden willen moest. En daar gebruikte ze daarbij het christelijk geloof als argument. Dat zong ze. Nou hielden wij hier in Uslo een ikkesjongeres. Zangeres zonder naam. En die toch bij zichzelf. Dit matte wij net haar. En die zong op haar manier dit lied. Luister, Anita.

0: Sorry dat ik besta. Ja. Annie M.G. Smit, Harry Banning. Britta Maria, die zong dit op en neer. En komt de musical, heerlijk, duurt het langst. En ik draai dus nummers natuurlijk, dat snap je wel, voor de Pride. Op dit stadion in Amsterdam is. Juste de fantastische Kennel Pride. Is gelukkig zonder incidenten gebeurd. Zelfs de premier wie erbij. En het is nog een weekend Pride in Amsterdam, de World Pride. En het is Iepere Troch, Kenyon Maxima. En daar ben wij alweer heel erg grutskop. We hebben grutskop binnen. Is het programma wat je naai komt. En dat vertelt René Koster wat er al hier in Bureau de Vries is.
1: Ja, goeiemorgen onthouden. Ja, Bureau de Vries in Simmertiet is eigenlijk in twee parten verdeeld. In het tweede uur hebben we het Simmerpeteer, een lang peteer met een min of meer verneemde Vries. En dit hier mij als thema de konteling. Dus iemand die wat mij maken haar bij terug het leven volstijn verloren is. Jood is het peteer met Jacques Monash, tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die de konteling maken van Litwassische linkspoliticus naar een Rjochse opiniemakker, want dat is er op het heden. Nou, wat erachter zit en hoe dat komt, dat vertelt er al je in het Simmerpeteer in de tweede oeren van Bureau de Vries. In de eerste oeren treien pronkjes uit het archief. Het pompenbleed als habitat, neem ik het maar even. Er is een beetje dat libbet op dat pompenbleed. Nou, hoe fris was het, hè? Daar praten we over. We staan stil bij de Nijlittenskip van Diet Huber. Het meest bekend nog van het bennenboek Tutte mij de linten. Ja, het is alweer een beetje oud, maar toch. Het jet bij de Friese klassiekers. En bij die klassiekers jet ik de vrienden hier verstongen Sjouke Lausma. En van die prachtige riegen die hij maakt, Sjouke Lausma onderwijs, weer heel lieve van Simmer, ik alle weken niet in. Dus ik daar dadelijk weer een aflevering van.
0: Mooi. Nog voor uitsturing wat dat dan geeft.
1: Dank u wel.
0: EMT zal hier een hele mooie snijn, maar er een mooie dui van. Ik ging er uit met Gloria Gaynor. En dat draag ik op aan alle queer meesken in Friesland. En we kunnen nog een week vieren. En wat zou ik zeggen? Houd moed. Dat is een beetje te volle van het goede natuurlijk. Maar wees waakzaam. Ik denk dat dat wel terug is. Tak een week, dan ben ik er weer. Ontzettend.

0: Is alles mooi om voor de vakantie?
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Ons gauw.
13: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering. Kompas.frl.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
15: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
0: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
25: Proddefrie is een spitse de eren bij het woord pompenbleert. Waar je het omdenkend voor een bijzonder besje in die categorie?
26: Het typische gedrag van de pompenbleertwitsnuut is dat de mansjes, hè, die aan de achtereinde hazen twee witte achterliers aan hangseltjes. En dat stekten ze nou dan loodrecht omheen. En dat sjost eigenlijk zelden. Dat nemen ze de obeliskhouding en dat dier dat beestje krijgt.
25: Het verneemde bennenboek Tutte mij de linden, mij de linten, zeit het jou nog wat. Wij staan er dadelijk bij het bureau bij stil. Mijn respect voor het nijlidenschip voor auteur Diet Huber.
27: Een fleurige, maar het Friesk maar lebende vrouw die het, ik eer hier voor het onrecht dat dien waard. En die toch ik het paard naar de ben daar heel wat iepen maken het en ik in een hoed van ben kroepen voel.
25: En de hele simmeral jerven we weer naar die mooie peteren die Tjauke Lausma spontaan onderwijs terug de provincie maken. Ik joe het weer in.
28: De binnenmoorden die we altijd wilden, hebben we thuis ook wel in, op plaats wel. Maar toen de buitenmoorden, dat we in de vakantie en die metselaar zou komen, die komt net. Dan kennen we zelf ook wel de buitenmoorden. Nou, die hebben we dingen dan. Je scheurt dan niks aan, hè. Ik loop er wel aardig rug, dus.
25: En uit Olven hebben we weer alle tijd voor het simmerpeteer. Simone Scheffer gaat dan in peteer met Jacques Monas. Onder meer over zijn politieke konteling van Roeg wij zijn links, nee, rjochts. Dit is Bureau de Vries. Goeiemorgen.
29: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
25: De pompenbleert wietsnut. We hinder hier eens nog nooit van jet. Maar alleen nogal om de namen is de moeite waardig om er meer over te weten. In 2016 ging Aukje de Hoop daarom op een paard met Peter de Boer op ziek naar het verhaal van deze libel.
26: Het typische gedrag van de pompenbleert wietsnut is dat de mansjes, hè, die aan de achtereinde hazen twee witte achterliers aan hangseltjes. En dat stekten ze nou dan loodrecht omheen. En dat sjost eigenlijk zelden. Dat nemen ze de obeliskhouding en dat dier dat beestje krijgt. En dat had ik zelf eigenlijk bijna nog nooit zien. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En dan draait het zich om.
30: En waarom doet er dat?
26: Dat is bepaald balsgedrag zien hoe de oormansjes. En ik om vrouwtjes in te letten van dat hij geweldig is.
30: Heeft een libel altijd een territorium, binnen het territorium beest?
26: De pompenbleedwissend is de enige gruttere libel die het... Ja, nou doet er het weer. Dan steekt hij een achterlier weer schuin omheen. Is de enige grotere libellensoort die zijn territorium op een pompenbleert had. Dus dat maakt het hem ook uniek. Er is maar één oorlibeltje die dat doet, dat is de grote reetheegjuffer. Maar dat is een heel liets tin jufferke.
30: Maar dat pompenbleert is zijn territorium?
26: De omjouwing van dat pompenbleert is zijn territorium. En wat eigenlijk zien, wat er daar doet, is hij bewaakt.

0: het Gitsa. Dat beest bewaakt zijn territorium omdat hij weet dat de vrouwtjes daar graag ei afzet willen. Dus hij hoopt dat er dan een vrouwtje del komt, dat hij mij haar peren kan, zodat de eitjes daar afzet worden kunnen en dan weet hij dat dat zijn nageslacht is. En daarna beschikt er of nog een vrouwtje en zo'n beestje leeft maar 2-3 weken.
1: Oh!
0: Ja, of er komt een witvleugelster langs en hij wordt opfretten. Zo, dit is ongeveer zijn lippen. He, de genen trog je aan. En dat doet er zo goed mogelijk.
1: En dan zet hij dus al, of hij wordt opfretten.
0: Ja,
1: die oogjes blauwen er in het wetter. En hier?
0: Ja.
1: Of 2 jaar? Wat is het?
0: 2 jaar. Als ze genoeg fretten krijgen en ze willen net opfretten, trog vis. Dat biedt
1: maar die bel die nou zuggen, die pompelet wie nu, die is je 2 jaar alleen. Al komt, zeg maar, dat is al een
0: dat weten we net. Ja. Ze kunnen ik vragen wie ik u te waar hebben kan binnen.
1: U te weer hebben.
0: U te weer hebben, ja. Dat weten we net. Dat weten we vol als ik nou dit hele pet got uitziekje op larvenhutjes. Zo, die zitten hier in de oevervegetatie. Zo, die larven die op een gegeven moment binnen die grut, dan gaan ze naar de kant. Die larven die kroepen dan op deze stengeltjes, dan barst die larvenhut iepen. En uit die larvenhuid sloept de echte libel, die pompt zijn vleugels op en dan vlint er voort. Maar wat achterbloot is de lege larvenhuid. En als ik larvenhuidjes hier nou vind van de pompenbladwitsnuit, dan weten we dat er 2 jaar al hier wie en zich voorplanten had. Vinden we die net? Ja, dan is dit een recente kolonisatie van dit petgod.
1: Dit is echt een walhalla, of net? Van libel?
0: Dit neemt letterlijk een walhalla. Wel leuk dus dat Wutbroekst. Dit petgod is van Staatsbosbeheer en dit is 5 jaar geleden online. Dat betekent dus dat mensen zelf zo'n habitat weer omcreëren kunnen. Want waar we eigenlijk naar zoeken is hoe de Friese wetter de vroeger waarschijnlijk altijd uitzien hebben. Zoals wetter helder is, kan zinnenlicht op een boom komen en kan plantjes onder wetter groeien. Als wetter te voedselriek wordt, dan zitten te volle meststoffen in, dan wordt wetter troebel en dan krijgt alleen nog maar pompenbladen. Pompenbladen horen de zinnen ik nog het zin. Dus de meeste Friese wetteren, vooral in de Grutte Marne, die hebben helemaal geen onderwette vegetatie. De Orde Veen zit bijvoorbeeld nauwelijks onderwette vegetatie. En dat had alles te krijgen met hoe wij ons landschap broekt hebben en nog steeds broeken. In feite van de natuur vissen te intensief. Maar toch is dit weer om. En dat vind ik fantastisch. Je zit er ongeveer, schat ik, 34 tot 40 soorten libellen. Wat op zich al uniek is, want in heel Nederland komen er maar 70 voor. En in heel Friesland, dat hebben we uit van 54. Waarvan een stuk of 10, 15 gewoon zwervers binnen. En wat wel leuk is, he, toch de klimaatverhoring, de oude 110, 15 jaar, he, daar ben je het allemaal wel over eens. Werd het toch komt, er is nog wat discussie over, maar ik weet het wel, dat komt toch huis. Libellen zijn hele flexibele wezens, organismen. Ze kunnen vliegen, ze hebben dus geen last van versnippering van het landschap. Ze stijgen op bij Nice, Perpignan. Barcelona litten zich opvieren in de loft tot 1200 meter hichten of een kilometer hichten. En haar sterke zuidelijke stromingen. En ze binnen 3 dagen hier. Nou ja, vroeger gebeurde dat ik wel. Maar die beesten, ja, toen kwamen er gewoon een normale Hollandse winter. En dan zie je die larven leven in het wetter. Hier is erop en dan is ze deer. Maar tegenwoordig, vooral sinds 2000, hadden we een serie winters gewoon. Werd er nauwelijks iers lei. Dus die beesten die planten zich hier gewoon al vat.
1: Hey Peter, hoe lang bestaan al dwaande Malibel?
0: Ik ben in 1999 van het Friese Geer begonnen te werken. En daar wie je behoefte, daar had ik eerst een onderzoek naar wilde bijen. Want dat is ik een groep werd het heel. Of dat is een groep werd heel min met Jit, kijk, dat is maar de vlinders. Maar daarna wie er behoefte aan de kunde om te zien wat zit er eigenlijk in uw natuurterrein aan libellen. En toen ben ik in 2001 begonnen voor hun. Elk terrein van het Friese Geer te inventariseren, waar ik ze nog steeds zeer dankbaar voor ben. Want toen ben ik begonnen om het te leren en te zien. Toen heb ik al die natuurgebieden onderzocht. En langzaam maar zeker ben ik me steeds meer bezig in Holland met die libellen. En het mooie is, iedereen denkt dan van, nou, die man die weet het. Maar ik zie hoe het ik weer mij de eigen te klapperen of mij de eren, naar mijn eigen.
1: Knipperen.
0: Ik leer elke dag. En ik wil mensen altijd waarschuwen voor mensen die zichzelf expert nemen, lozen net.
1: Want?
0: Die weten het. Dus die ben clear. Die leren niks meer. Dus ik wil ervoor waken dat ik een expert ben. Ik doe 15 jaar libel, dus ik weet wat meer dan oor. Maar ik zorg elke dag achter die flinten

0: schitterende mansje. Vroege glazenmaker.
1: Een mooie grutten.
0: Een hele mooie grutten. Zie je, die gaat nou achter de Lietzelibellen aan.
1: Oh.
0: Want ja, ze pakken alles wat ze kennen.
1: Je bent dus in 2001 ongeveer begonnen met onderzoek. Maar waarom ben je met trogong, zeg maar? Want dat onderzoek wie op een gegeven moment af het Friese geën in begonnen.
0: Ja.
1: Maar waarom ben je met trogong, met libellen?
0: Pure fascinatie. Ik denk, de natuur is een boek. Dat is toch lezen kist. Maar dan moest de taal eerst leren te begrijpen. Dus terug naar beesten te zien. Elk beest vertelt hij iets. En die vertelt hij net in je dag alles. Dan moest hier en hier een zien. En dan moest hij naar eigen gedachten nou stilzetten. En na 15 jaar naar libellen te zien, ken ik nou. Ik hoef dus geen chemische wetterkwaliteitsmetingen uit een laboratoria hier op loslid om te weten dat de pH hier zo'n is, de zuurgraad. Dat het water matig voedselriek is. Dat het gebufferd wetter is. Dat zag ik aan de libellen, aan de samenstelling, aan de oontal, maar ik aan de flora, hè, dus de vegetatie. En aan de vogels die je brieden. Zo, elk beestje neemt die mij in zijn wrald. En ik word mij zogen in die wrald. En dan nemen ze mij mee. En daar word ik toch fascineerd. En dat wil ik uitdragen aan de mensen die dan dat juist wil. Ik hou nooit weer op mij praten. Sommige mensen vinden mij droog. Ik snap helemaal niet waarom. Ik ben gewoon super enthousiast. En ik ga weinig tier. Dus alles wat ik zussen wil, dat stamp ik in 10 minuten er terug in. En ja, dan denken mensen, goh, het is die jongen droog. Maar thuis zeg ik helemaal niks. Vreemd maar aan mijn vrouw.
2: Ja, bijzonder. Peter de Boer over zijn fascinatie voor vlinders. En in dit geval ik libellen. Tien jaar lang praatte hij hier over mij, Aukje de Hoop. Muziek nou, Deacon Blue. It hits me where it hurts.

0: Ja, leuk nummer van Deacon Blue. Hit Me Where It Hurts. De literaire nijlittenschip van schrijfster en illustratrice Berendina Huber, beter bekend als Diet Huber, is Waddene beschreun en publiceerde in een boek dat in april 2015 uitkwam bij Tresor. Het weer doet destijds reden van Bureau de Vries om eens wat dieper in het libben en werk van Diet Huber te doeken.
1: Diet Huber is altijd het famke bleuen die mij verwondering naar de vrouw zich.
2: Dat wie net meer van boppe orde verwoeksenen die het in de bern praat, maar bern mooi de bern.
3: Ze weer zo verscoren enthousiast joh in haar summer meer als een oer onderlijn.
4: Diet die koe haar zelfs maar een Karelse soort nemen.
1: In het Hollandse circuit hien we Annie M.G. Schmid. In het Friese circuit wie dat Diet Huber.
2: Dat anti-autoritaire, daar maak ik wel door.
4: En neemde haar zelfs een tutte. Een tutte, maar wel een tutte met de linten.
5: Tutte met de linten.
6: Tutte met de linten. Poes vol centen.
7: Poes vol kattenbreeën.
2: Slofke
8: nou, slofkerieën, rok maar risseltjes,
4: proek maar frisseltjes, gotjes in de wanten,
9: gotjes in de hoos,
10: gotjes in de eren, gotjes in de noos.
7: Was net met mijn jaren?
6: Kroep maar in de fjern.
4: Goeie joon, goeie moon.
2: Tutte maar de linten komt eroon.
11: Wat Diet Huber zeit, zeit tutte maar de linten. Het is de titel van haar eerste boek met gedichtjes en opzisfeskes. Nionke Skruister van Friese en Nederlandstalige boeken wie Diet Huber ek illustratrice. Ze illustreerde al haar boeken zelfs en kan een echt multitalent neemt worden. Ze verstoor in 2008. In Jontje Fjouwer Santig zei ze in een interview van Doe Nog de Rono.
12: Als liets bandje begon ik al mijn gedichten. Dat zijn hele, heel wieze gedichten. Mijn eerste verschrikkelijke gedicht. Een heel dramatisch vers is dat van een koning die het volle iert. En toen ging het deur. Hij stikte. En toen kwam er in het graf en heb ik het graf tekend. En ik heb de deerkist tekend. Dat is weer heel dramatisch. En ja, van mijn eigen plezier of eigen lol, hoe je dat in het Fries.
13: Ja.
12: Eigen nocht.
13: Ja.
12: Ik een hele bult schreeuwen, ook romans en ik weet net wat van verhaaltjes en versjes heel vol.
11: Collega schreeuwster en Diet Huber zaakkundige Jan van der Weg.
14: Zij komt uit een twatalige huishouding. Haar huid wie Hollandstalig en haar mem Friestalig. En dat is ik wel aardig om te nemen. Haar mem wie een zuster van Jensje en Andries van der Sloot. En Bouke van der Sloot wie dan weer een zoon van Andries. En ze, daar kun je ons zien dat dat artistieke element, dat creatieve element, wel wat in de familie ziet. He, en dat is wel heel aardig. En zij is dus echt twatalig opgegroeid, maar ze heeft wel vaak uitering jong, hoe rieke talen het Friesk weer en hoe fijn dat ze daar mijn werkje kon.
12: De Friese taal, die interesseert me zij. Ik ben wel heel trok geriept nou. Het is eigen, omdat mijn memmes taal is ik. En ja, ik ben er wel mee opvoed, met alle orde verteltjes en vesjes en zo. Ik vind het ook een hele mooie taal om in te schreeuwen, om je nu te drukken. Er is ook een leuke woorden in. Ja, als ik alleen nog maar in dat wetboek zit te lezen, hè, ik zit nogal wat te studeren. Dat vind ik zo fantastisch, die klank. En het is inspirerend. Ja, ik vind het Fries heel fijn om dan ook naar mij te beginnen, want ik heb het zien hier net yet.
14: Ze heeft dus zingen hier in Zweden wennen, maar haar huishouding. En trollen zijn hele bekende figuren in het Zweedse volksverhaal. Dus ze heeft maar een trollenboek aan de gang geweest. Maar toen gingen ze weer waarom naar Nederland. En ja, al heel gauw, ze ging een soort beskwalen los. Dus ze hield wel contact met haar jonge lezers. Vernaam ze dat die eigenlijk net wisten wat trollen waren. Dat was een heel onbekend begrip. Dus dat manuscript is eigenlijk in de kast gekomen. En toen heeft ze één element eruit gehaald, dat wie een vleende beem en dat is de Teltse beem worden. Maar als je een grote grijne eren, dat de verhaaltjes en de vestjes uitkomen.
15: Van deze eren
9: bestien alleen nog maar enkele peren. Kalongje, kalingje, nou liet ik ze hingje. Flap. Daar hongen op hetzelfde stuit twa enorme eren tussen de bladen te bingelen. Ze hingen dezelfde kleur en krekkers bij de bladen rond de ribbels erin. Riet nou maar eens wat soorten van eren dit binnen, zei de beem grutsk. Beemeren, tink. Mees jonkje, dit binnen teltje eren. Teltje eren kennen alle teltjes, of verhaaltjes, hoe ze het maar nemen worsten, in een vrouwt opheinen. En de veskezek. Ze waaien de samarien, als men ze hing je lid. Ik ben een teltje beem, en die ben er net volle meer. Neem dat maar van mij, jongen. Van uw hele familie stond er misschien nog zo'n stik als tien op een vrouwt. De meesten van u's binnen fort flying. Waar ben die dan heen? Weet ik het, zei de beem. Misschien wel naar een andere planeet, dat net zo leven is van televisies en radio's en auto's en vleermachines en zo. Teltje bij hem hoorde net van te volle lawaai, joh. Kerst ook vleeren? Vanzelfs. Teltje bij hem hoorde ik net van een vers plak. Wolf van verroring en gekjaaien en zo'n soort dingen. En van vertellen vanzelfs. Vooral als er eens op een stuit wat te volle teltjes in eren waait binnen. Dan joek het zo onder die bladen, dan zie je wie gauw in die het goed hartje kent.
13: In hoeverre weer Zweden voor haar een literaire inspiratiebron?
14: Nou, Tove Jansson. En dat wie een Fins-Zweedse schrijfster. Dus ik een tweetalige. Ik een dubbeltalent. Ik illustreerde haar boeken ik zelfs. En die had een heel soort invloed op haar hand. Vooral in de beschrijving van de natuur daar. De Zweedse natuur. En daar wie ze heel optuin oor. En dat had zich meerdere keren aangejoen. Dat toch wel van een heel soort invloed was. Ja.
13: En hier de natuur. Want dat is toch heel anders als in Nederland. Hier de natuur. Zoals dat waarom in haar boeken? Letter?
14: Nou, dat zoen je die Teltse BM nemen kennen, die BM die het vleende koe. Maar dat komt in een veske sabot net zien.
12: Dat is ik een vrouw, die heb ik in Libbe, hè, die middernacht zien en die winter, maar dat noorderjacht en zo. Dat is zo fantastisch, dat is heel geheimzinnig. Het weer er heel eens, men zei, er waren al je echte wilde dieren, nou, er waren elanden en beren, er is ook nog een beersketten, 30 kilometer verderop bij huis. Het weer heel spannend. En rendieren, die leiden samen bij het dorp in de winter en kwamen ze naar de kust daarheen.
14: Ze heeft een heel aardig verhaal geschreven. Dat is in een bondel uit 2010 bij de AVOEK uitkom, een winterboek. En dat ging over dat haar man en zij op bezitte binnen ergens. En thuis is een Zweeds famke, dat is dan de oppas. En dan komen ze waarom en dan zien ze het noorderlicht. En dat heeft ze heel mooi beschreven. Ja, dat is een mooi verhaal.
9: Het waren kleurde walen, roze, rede, giele, grieneftige, rijgfine, doensjende gedien, die het omheen klimmen in de nachthemel en de sterren onzichtbaar meidje, de hele loft in bezit nemen. Verbijsterd zagen wij hoe het een heel leger van spookeftige, geheimzinnige, onhoudend om elkaar heen draaiende en hield die verorende farmende dik dat we langs maten volslijn aansluit. Maar een libbende morren van heeg in de loft ont op het dik zelfs op nog geen 50 meter afstand. Bert vindt het wut, noorderlicht. Hij stuurt de auto naar een P-plak, ticht erbij, zet hem del, loekt de kijkers uit het slot en steekt ze in de boezen. Zonder een wut stappen we beide uit en bleef een jonker de auto steen te sjen. Je boeten heerst een volslijne, diepe stilte die u al heel in de macht kreeg. We kraaien elkaar bij de hoorn, vielen uw lieds. Als betjoend stwarren we naar dat onbegrijpelijke schouwspul dat hem daar op zijn liedse afstand van uw zegen afspielt. Het hoort maar aan. In alle kleuren van de rijnbogen verpleert ze haar die doensjende, draaiende, geheimzinnige wijzes van rechts naar links, hastig, als binnen ze onderwijs, als willen ze opjagen door een onzichtbare macht. De kjeld maken dat we op een stuit in de auto vlechtje matten, maar we sjoggen en sjoggen maar. Twa figuren achter een autoruit die haar een beversen azen wijs kraabje om alles dochs vol hier te kennen. Hoe lang is het door het? Wie weet het net. Maar het moment komt dat de morgen oer de dik tinner wordt walen kleuren verblikken, verdwijnen, want de laatste gedienfladder hastig oplost in het neerd. En dan leidt hij weer heel gewoon de dik, als wie er neerd bad. De dik dat we nou weer op rieden kennen, gewoon een hoes.
11: Zo'n hier, na haar verstjern, is het persoonlijke archief van de schrijfster rubriceren en waddenen troch tresorarchivaris Bartel de Vries. Tresor vregen Jan van der Weg om hem te helpen.
14: Twee jaar lien vregen Jelle Kromi. Hij zei, zuster ik aardig iets om hebben om het archief van Diet Huber te waderen. En nou, ik zei, dat lijkt me wel een mooie uitdaging. Heb ik nog nooit eerder bedaan gehad. Dus dat wil ik best eens beziekje. En dat lijkt er eerst op dat dat een jaar worden zou. In je midden in een weekje weer dan. Maar het is op twee jaar uitdraaid. Want daar zie je het zelf verschrikkelijk soort materiaal in. En je wil het dan niet goed doen vanzelf.
13: Ja. Kun je wat voorbeelden nemen van materiaal wat je vond?
14: Nou, begelijks een heel soort kranten. Leoute kranten, Fries Dagblad. Want ze houden situatie hier in Friesland goed bij. Dat weet ik een heel soort mensen die dan wel eens een telefoontje kregen, onder andere mijn persoon. Als dat snijdt hem aan om jouw betovende telefoon ging, dan wist ik wel, oh, dat is dit. En dan wien je de verloop ik net al, want dan moest alles even bedel. Nou, en die kranten het zal je bewaren. En ja, ik bewaar ik wel een heel soort, maar dan knip ik het uit. Maar dat die zijn er lang net altijd. Dus er wien hele kranten bij. Nou, dan moest ik ontknippen. No? Dus,
13: maar dan moet je eerst zitje van, wat het ze nou bedoeld? Waarom had ze die kranten bewaren?
14: Ja, precies, precies. Nou ja, dat had je de situatie in Friesland een beetje bijhouden, dan weet je dat wel. Hè? Dan maak je die combinatie wel met dit haar commentaar en wat daar leidt. Dat is vaak van die Hollanders die dan in mijn instituut stik komen voor dat Friesk. Nou, altijd maar weer dat Friesk. Nou, dan komt ze in de pennen. Hè? Of ze bewaren die kranten en er komen ontekens van haar in handschrift bij. Dus dat is wel heel nieuwsgierig. Om te beschermen. Ja.
13: En uiteindelijk heem dat dus bondelen in een boek. Hoe wordt zo'n beslissing naam om dat te bondelen? Want je kent ik zeggen, het staat bij het resort, je kent alles fijn op internet. Ja. Player.
14: Zit ik op internet, dus dat komt wel goed. Maar, men tocht hier in tresor van, dit is zo'n omvangrijke inventaris. Dit is alleen nog maar nieuwsgierig om daar een boekje van te maken. En daar konden wij dus net alleen het inventaris in kwijt. Maar zowel Bartelt als ik had er ook nog een inleiding bij schreeuwen. En er zit een heel soort illustraties in van het materiaal. Dus het is net een tware boel dat je zei van, nou, het is alleen nog maar zo'n inventaris, maar jullie hebben schreeuwen. Het is gewoon een mooi boek om ik te zien. En dat vind ik wel een pluspunt. En dat werd Jerry kijk tegen dat tresor dit dien heeft.
13: Wat weer de onleiding, de Vries, om dat toch te doen?
15: Het is zo dat wij ongeveer twee jaar lang het archief van Diet Huber in bewaring kregen van de familie. En dat we een hele berg papier, dat zit in 26 verhuisdozen. En daar hebben Jan en ik mee aan de gang geweest om dat te inventariseren. En ja, omdat Diet Huber bekend is als een heel belangrijke persoon uit de literaire wereld. En ik het feit dat het archief heel wat wichtig materiaal bevat. Papieren, handschriften, illustratiemateriaal enzovoort hinnen. Wie dat de aanleiding om te besluiten om deze inventaris uit te brengen. Voor mensen die het onderzoek doen willen naar het leven en werk van Diet Huber. En die zadwaande hier dus mij ontslag kennen. Alle stukken die ben beschreven en die ben dus op zo'n manier op te vregen voor de interesseerden en de mensen die het onderzoek doen willen.
11: Tresor had ik een lietse uitstalling hoe Diet Huber inrichtte. Er is een grote poppen die Tutte Madelinten voorstelt. Er hingen foto's, prijzen, er binnen boekomslagen, zelfs maken hoornpoppen en vitrines met krantenartikels en brieven. Bartel de Vries.
15: Brieven van Annie M. G. Smit.
13: Daar hier is een connectie mooi met Annie M. G. Smit.
14: Ja, zij had haar opvolger bij de bannerrubriek van het Parool. Dus dat, en zij had natuurlijk in Amsterdam onder kunst en evenwichtskwallen het geleerd. Dus zij had een verste soort contacten gehad. En zij had, denk ik, Annie Schmid een brief schreeuwen, maar klachten over minder recensie. Want die schreeuwt van, nou dat is maar één vent die dat zegt en alle andere mensen vinden het mooi. Daar hoef je niks van aan te trekken. Dus dat is wel heel grappig. Ja.
13: En binnen verder nog hoe inkomsten had je zuggen naar Annie M. G. Schmid en Diet Hubber?
14: Ja, ik zet dan Ik ben stout van Annie Schmid. Dat is een heel bekend verske van haar. Nee, Stutte Madelinten. Dus ik dat recalcitrante inzet. Hè? En dat, ja, daar heeft ze dus echt wel invloed van ondergaan, denk ik. Ja.
13: En een beetje die onzin gedichtjes?
14: Ja, precies. Ja, zeker. Ja.
13: We zullen meer brieven lezen. Ik zag ik een Hanskreunen brief. En er staat eronder Klaas Westra, 11 jaar Drachten.
14: Ja.
13: Prachtig. Ben dit haar skruwen.
14: Ja, reactie op haar squalbezietes. Dat met de geweldige happeningswest hebben. Dan hier ze die grote koffer die hier ik staat. Die hier ze mij. Daar zie je het nou je popmin en verklaars kleden. En dan wie ze maar die band aan de gang. En die waren dat Satro inspireerd. We hebben ook wel briefjes. Dat ze zelfs een verhaal maken hebben. Dat ze mij sturen. Wat vinden jullie ervan? En zo, hè? Dus, en dit is dus ik echt zo'n duidelijk zo'n brief van Ben. Dit is dus nu een Jochen en Santos. Dus dat is al een hele orde neer. Ja.
13: En wat voor brieven nog meer?
15: Dat is een brief van Astrid Lindgren. Dat is een, de bekendste, dacht ik, schrijfster uit Zweden. En dan had Jan denk ik uitgevonden dat zij daar zelf weer contact mee gewoon had. En dat blikte zich uit verschillende stikken. Ik, de dochter van dit, ik hoor haar dat herinneren dat het contacten weer. Dus dat is toch wel heel mooi dat zo'n bekende schrijfster als dit Huber zulke relaties zien in Zweden.
13: Ja, José is het nou heel rustig, maar ik denk dat je soks vinden in het archief, dat je net zo rustig binnen.
14: Nee, ik heb het nou nacht net verslipt, is wat al te gek, maar het was wel heel geweldig om dat te vinden. Ja, prachtig, want je vindt altijd toch niet van, het ze het zingen hier in Zweden wennen. Zo ze nou toch, ik is mooi Astrid Lindgren contact. En dan denk ik achteraf, dat ik haar zelfs vreegje maakte natuurlijk, maar ja, dit wie al zo droog, dan krijg je haast niet rond om daar om te denken. Maar doet we die brief, oh, ik zei bad. Tot nog maar ze zien wat ik hier heb. Prachtig. Nou, ja, dat vonden we heel schitterend. Want ze had het door het klompendompenboek van Diet. Dus het verste Zweeds manuscript was dat ze opstuurd had. Want Astrid Lindgren die werken bij een verneemde Zweedse uitjouwerij. Dus het lijkt wel een beetje in de reden dat ze het erheen stuurde. Maar ja, dat is hem dus net worden blijkbaar. En Diet en Astrid die tekent ik mooi het onderscheid tussen haar beiden. Diet wie echt een meesgemeens zit. Nou, die wil maar mensen contact hebben. En als de Lindgren zei, nou, ik wil wel graag dat ik in eens een plakje hier dek schreeuwen koe. En dat is krek het verschil. En dat Zweden toch wat reserveerder win als Diet. Diet is natuurlijk een heel spontaan meisje. Hè? Ja. Dus dat zijn wel hele aardige dingen om te vinden.
13: En als het even naar literaire overeenkomsten tussen Lindgren en Diet Hubber, ben die er?
14: Jazeker. Nou, werd dat recalcitrante, hè? Een Pippi Langkou. Dat is een schitterend voorbeeld. En als die Tutte daarnaast zegt, nou, dat ben echt uit dezelfde sfeer van denken komen die wij. Yes.
13: En dat is ook wel opvallend, want ze zei libben in een tijd dat nog net zo gebroekelijk weer.
14: Nee, precies. Dat is dat ik dat vernijende element van haar. He? Dat het net meer het brave moralistische is van voor de oorlog. He? En dat bij een voorhouden waard wat ze dwam was en wat goed wie. Nee, zij spot er maar uit. En dat hindert al je niks, nou? Nou, ze het wel een liefskromke moralisme, maar ze keerde dat dan altijd krekse om dat het net echt braaf is. Dat het toch, ja.
13: Nee, je hoeft net alleen nog maar te lezen om er wat van te leren.
14: Nee, bepaald net. Nee, het wil je echt genieten. He, dat taalspul, het wetsje met taal, dat wie haar grote
13: aardbeer. Het gie ek oor haar.
4: Beppe dit. In Amsterdam, daar zeggen ze mevrouw, madame. Een jas had ze van kleurde lapjes, de boezen zitten stiefel grapjes. Haar jas die fladdert in de wind, daar zit wel 14 boezen in. Maar wat er in die boezen zit, geen Amsterdammer die het weet. Wij weten wel hoe het meisje heet. Het is gewoon Us Beppe, dit. Die vrouw met haar te gekke jas, dat is Us Beppe. Eerste klas. Als je bij Us in Friesland komt, in Peersens moddergat of heeg, dan binnen wij samen mal met haar. Ze scoddet alle boezen leeg. Een boezen vol met grapjes van Jan en alle man. Een boezen vol met wutjes, maak het ze feskes van. Een boezen vol met bien.

0: vlinders, die doen sjoerde dik. Een boezem vol mijn bezemstokmuziek. Een boezem vol mijn liedjes van tieren, lieren, lier. Een boezem vol mijn doosjes van fotjes van de vlier. Een boezem vol mijn megen, die hebben broekjes aan. Een boezem vol mijn hoenen, die speel je saxofoon. Een boes vol gekkigheden en leidje bij de vleet. Kom Beppe op visite, dan is het altijd Kate.
1: Ja, wat een mooi eerbetoon om Diet Huber. Via een radiodocumentaire uit 2015, maakt het troch Keertje de Vries. Friske muziek nou van Sietse Haima, dat ik nijstijl is mij.

0: Ja, wat een prachtige tekst, dit nummer. Dat ik neist, deel lize mij van Sietse Heima. Deze simmer verhelje we peteren dit Sjouke Lausma hier een lang maken van uw rubriek Sjouke Lausma onderwijs. Bij een opnameapparaatje gieden erop uit en trof dan meesken die in de tuin werken, een blokje omgingen met de hoen, een eindje te fietsen wienen of wat ik maar. En dan volgen peteer dat oer van alles en nog wat geen koe. Sjouke is net meer onder ons, maar zijn verhalen bliuwen.
1: Sjouke Lausma is onderwijs.
2: Het is nog net zo druk hier in het dwarfhoes. De Twolle.
3: De Twolle, nee. Nee. Nee, je spul even wat kleerzetten van een jong nou dat.
2: Wat moet er gebeuren?
3: Nou, ja, zo wat biljetten hebben we hier in de Twolle.
2: Je zit in treien?
3: Treien hebben we, ja. We hebben flint hier een treden hebben gekocht. Hebben we zelf gekocht. Dit betalen de Twolle net, maar de biljetclub. Die heeft deze treien, dus nou staar jongen. En daar ben ik nogal prijzige dingen, want als je die zorgen, dat in een, dat in een. Nou, die zitten teer om 8000 euro. Mag je beiden. Maar dan komen we deze vriend hier weer naar in. En die hebben we op een kap teken ergens uit Gelderland. En die hebben we mij erop helemaal in de veekarren.
2: Ja, en jij hebt blauwboeren vanzelf hier. De veekarren.
3: De blauwboeren hier, ja. Ja, ja dat wollen. Je weet het wel. Dat is, nou, van vroeger weer dat. Daar moesten we erop zitten, te melken. En nu zitten we hier wat.
2: Het melkenstoeltje weer dan.
3: Het melkenstoeltje, ja. Ja.
2: Ja. Een houten dingetje op je poort.
3: Ja, nou. Ja. Ja. Later toen we wat grutter boer waren, dan gingen we zo in die koffijers nou. Hoorden we weer zo'n geskadel hield het in.
2: Oh ja, die boenden men op mijn kont.
3: Ja, die boenden even op mijn kont, ja. Ja. Dat was weer vol aan de offerken, no? Die leert me bangelie.
2: Maar ja. Jouw heek boer wist?
3: Ja, ja. Vroeger, toen ik een jaar of 20 weer. Toen, ja, toen zei we gingen 14 keer eigenlijk zo aan melken op.
2: Ja, dat weet ik niks.
3: Dat jongens te min. Ja, ik enige schadel altijd maar die prem naar het bootland. En je moet rekenen, ik kwam in het ja, dan zie je wat van de wereld.
2: Dat ik. We moesten jou opkomen.
3: In Vught. Waarom even het land? Nou, ik ging er nooit in trein zitten. Nou, want toen in de trein daarheen, ja, dat weer wat vanzelf. Nou, ja. En toen later ik naar Duitsland, heb ik 14 mannen zitten. Zeedorf. Dan zie je wat van de wereld. Ik dacht, ik ben thuis kwam, ik in Amerika, daar wil ik boerenvind worden. Maar ja, toen weer kreeg ik ruilverkabeling. En, ja. Toen konden wij voor opschouwing naar Amerika komen. Nou, dat weer dan zijn die laatste pleerske, wij zijn hier vlakbij.
2: Kent je hier, wat?
3: Je kent je hier uit het Wolle, waar het raam. Je hebt me. Het oude huis die er nog. Maar het pleerske, dat, de rutsje scheuwen nog van buiten, zeg maar. Kijk, dan krijg je een beetje zin, maar. Toen kwamen we een grotere pleerske, we voor het 40 kei hebben. En dat wie. Nou, ik laatste maar niet eens en ik kreeg bericht daar. Zo. Ik zou dan bloot thuis.
2: Je bent net naar Amerika geweest.
3: En gaat maar de baby op langer
2: dat.
3: Spiet
2: je dat net achterna?
3: Nee. Nee, oh heet nee.
2: Maar nog 40 jaar niet meer in de genoot, hè?
3: Ja, staar gewoon, dat wie in 60. Dus daar gewoon even bijkepen en wat dan. En mijn broer en we hebben. Ja, we hebben aardig borken, dat jouw niks dat is.
2: Waar ben je op houden?
3: Een 100 cent ongeveer. We gaan wel even mee, maar die superheffing, dan moet je weer even wat zaakje nou. En.
2: Maar nog zit er familie op een pleet?
3: Nee. Nee, want daar hebben we net één. Mijn broer die had 6 vampjes. Ja, zo aan nou zijn er in je maar. En wij hebben 3 vampjes en de jongen. En die jongen die woont het boer worden. En die vrouw, nou ja, je weet wel hoe het gaat, dat, die hebben alle wel over ideeën. Dat wij zijn, we gaan de kans en wij houden op. Om hier wat nijbouwt.
2: Je weet niet nooit het mooiste huis van Tersoor.
3: Dat zei je soms wel eens. En ik vind zelf ook wel. Maar we hebben een mooi plekje. Hè? We zijn er dankbaar voor. Ja.
2: En nou altijd in het dwarfshuis?
3: Geregeld, ja. Geregeld is even, hè, ja.
2: Je bent bestuurslid van de biljetclub?
3: Nou, nee, net eerst. Nee, net eerst. Ik doe wel een soort hiervoor, maar. Ik zet ze even de plaatsen, moeten we even. Zo'n maat zo aan de kant, als er een grote vergadering is. Nou, dan is er het westtoneel of dit of dat. En dan zet je ze aan de kant. Maar die denken, je weet zo wat een ton, dat is een hele huis alleen.
2: Ja, wat meen je nou dan? Maat ze nou weer wetterpast in?
3: Ze moet even wetterpast in, van die jongen komt er een ploeg, ik meen ervan. Haasloop komt hier.
2: Oh, zijn.
3: Een treital, ja. Ja.
2: Hing je dat ooit dacht, toen je boer win?
3: Nou, nee, ja, dit weer mijn leven nog wel wat, ja. Dat is ik een soort vrijwilligerswerk erbij hier. Nou, hij nou hier, ik zeg, we hebben uitgebouwd. Eerst weer het hier want daar. En een jaar of, ja, hoe lang is het lint? Ik heb een mooi schof geleend. We hadden een mooie zelf wat ondergang, een vrijwilligerswerk. En mijn broer en ik, die borken nog wel. Maar dan metselen we deze morgen ook naar mij, no? Ja. En zo denk ik dat...
2: Ach. Je hebt geen alles.
3: Nou,
2: maar metselen opri?
3: Ja, ik wil metselen. Ja, ja, dat neem ik wel. Maar toen gingen we die... De binnenmoorden die we altijd wilden. Hebben we thuis ook wel niet, wat plaats wel. Maar toen de buitenmoorden. Dat we in de vakantie en die metselaar zou komen. Ja, die komt net. Zo, dan kennen we zelf ook wel de buitenmoorden. Nou, die hebben we dingen dan. Je scheurt er niks van, hè. Ik loop er wel aardig rug, dus.
2: Maar deze zit nog aan de plak. Oh, je laat wat kriet.
3: Ja.
2: En... Er is hier dus net een zesstander, maar beleid hij dan even stiekem?
3: Nee, maar ik heb thuis dan wel in en die is altijd warm. Dat...
2: Hey, thuis een keer?
3: Ja, thuis heb ik een beleid in. Ik trouwens ik altijd al hand vroeger op een plaats. Die grote plaats, die stijl ging je weer. Nou, daar heb ik een lied beleidje. En toen hebben we een Lipbostaal hebben kaart hier in het dorp. En daar heb ik toen al een grote hand, zeg maar. Een grote beleid onder. Dat,
2: onder een melkput.
3: En, nou ja, daarnaast. Maar toen, ik zei al, toen hebben we de plaats verkocht. En ja, ben weer in Wennekom. Ik zou het kennen al, maar dan maar we een biljet hebben.
2: Maar ben je er altijd alleen onder de gang? Of komt er nou, een hele boermandel?
3: Daar komt ik wel in, maar... Maar dat was vaak zijn dat ook even 30 beurten. En bij jij hem dan weer over 100 te komen. Nog 30 beurten.
2: Ja, en je wint altijd, hè?
3: Ik win altijd. Thuis al nog. Ja.
2: Speelt de plak. Dan kan je hem los.
3: Ja, wees. Domme.
2: Oké.
3: Actie.
2: Doei.
3: Ja, goeie. Ik ben wel wat droog, zeker.
2: Ja. Ja, ik zei even de radio
3: ja?
2: Binnen.
3: Oh, nou, ja.

0: Ja, het was een mooi stemmig slot van een heel stemmig lied van Celine Dion en Luciano Pavarotti. I hate you, then I love you. En ons afvier ik de eerste oeren van Bureau de Vries. Mij treien pronkjes uit het archief. Nij tolven werden nagelnijen bijdragen in de farm van een simmerpeteer. Juwet praat Simone Skeffer daarin met het jedere PvdA-kamerlid Jacques Monas. Onder meer oer zien Orski van de sociaaldemocratie.
1: Natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment is wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland, daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die beweging. Nee.
0: Dat er meer dadelijk naar het Nijs van Tolvoeren.
2: Dan komt die machinoor in, dan brengt hij de bal.
3: Komende waars bij Omroep Friesland.
4: Traditie, spanning en topsport.
3: De Krullenpartij in Wommels.
4: Waars die de hele dag op radio.
3: En van 12 uur al ik op televisie.
4: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Nijs uit Friesland. Op verskate plakken op het Ameland binnen dit weekend Amelander vlaggenstel. Dat waren de Aronieren en geregeld. Er waren vol vlaggenstel uit Neswaai, Buren, Ballem en Holm. De stellerij zwaar het voor argewaasje bij de eigenes. De politie roept meesken op om haar te melden als ze wat verdocht jongen hebben. Op de N381 tussen Appelski en Hogersmilde is een autobestuurder juster joen oer een ree heen rieden. Het best slaan in alle gedachten die op het dik doet de auto eroor heen riet. De auto roen skeer op onder onderkant en moest voortsleept worden. De plisje had de ree voor het helje litten. De bestuurder van de auto is net verwoene rekken. Vrijwilligers binnen de komende dagen dwaande om de strand op de Waadeilanden op te romjen. Ze doggen mooi onder jaarlijkse Beach Cleanup Tour, die het simmerdijs bij alle Noordzeestranden delgiet van Zeeland om te Maaskiermonzeg. Alle jaren stiet een speciale categorie smargers centraal. Dit keer binnen dat hele lietse stikjes plastic. Joert wordt het strand van Skiermonzeeg himmelen. Morgen en Tiesdi is de Beach Cleanup Tour op het Ameland, Waasdi op Skielge en Tongsdi op Vlieland. Twa koershavers van de Weenst op de 124e Vreulenpartij treffen koorwaas die voor dadelijk op de eerste list al. Het kit om de keertspartoeren van Wiet Massem en St. Anne, die juster bij de generalen nog twadden en tredden waren. Topfavoriet Dron Riep begint waas die in Swijs. Doch het alle geblieken uit de latting juster Joen in Bommels. De dag waas die 43 partoeren mooi, dat bent er liekevolle als Vlietnier. En dan het waar. De zinnen is erbij. Er is kwalijk wind. Het duurt een graad als 24. Morgen ek geregeld zinnen. De temperatuur kan dan oprinnen naar 31 graden. En ek tiesdi is het warm. Dan wordt het 30 graden.
0: Dadelijk in Bureau de Vries weer een van uw simmerpeteren. Dit hier mij min of meer bekende Friesen die een konteling in haar lippen mij maken. Joert Git Simone Scheffer in peteer mij oud-kamerlid Jacques Monas.
15: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is er voor Els.
16: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
20: Ik rin hier bij de haven van Grau. Mijn hartpersoon vindt dit een heel mooi plak. En die hartpersoon is Jacques Monas. Ja, je kent hem uit de politiek vanzelfs. Hij neemt hemzelf een echte sociaaldemocraat. Maar hij heeft al een skoftling de partij verlitten, de Partij van de Arbeid. Heeft er een heel soort werk voor die in het. En ik voor in de Tweede Kamer zitten het. Doet het er ook hier vandaan. Het er een eigen partij oprijocht, Nieuwe Wegen. Die kreeg ik in zitten in de Tweede Kamer. En daarna is er oren dingen dwangen. Maar je zag hem overal wel verschillende mijn meningen over allerhande politieke zaken. En met name een migratie is een van de zaken dat er hem drok. Hoe mak het? Ik ben benijd naar het verhaal van Jacques Monas, die het jarenlang in snit wennen. Maar no Friesland verlitten het. En ik neem aan dat er hier wel ergens op een terrasstoel zit. Dus Jacques Monas.
21: Bureau de Vries, simmerpeteer.
20: zitten, Jacques.
1: Mooi, joh, Wolle. Ja. Zeg maar.
20: Boeten.
1: Ja, dag.
20: Ja, maar Wolle op een plakje dat we even wat rust hebben. Nou, daar kunnen we wel even zitten, hè. Maar dit is een plakje was wel heel mooi vies, hè?
1: Ja, zeker. Dit is een van mijn lievelingsplekjes. Ik heb daar nog, ja, als voor de mensen, als je theehuis uitloopt, op die stijgen in de hoek. Toen ik 14 jaar was, was het mijn eerste zeiltocht. Heb ik daar gelegen, dekteentje, butergas met een vriendje van me. Ja, dat was de eerste keer. Mensen keken heel raar op. Twee jongens van 14 dat

0: het meest wat is het? Westelijke punt. Nou, dan een theehuis, toen het nog niet, voordat het afgefikt is, altijd even wat eten. Dus zorg dat je goed aanlegt met een 6 kwadraat. Want druk terras, die kijkt allemaal mee of je het wel kan zeilen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan weer terug. En dat is elke zo'n prachtige tocht over de Weide Ee en dan door de slootjes. Dus, ja, ik vind Gouw gewoon een heel mooi dorp. Ik ben in Sneek gaan wonen, omdat we toch dichterbij met de kinderen bij de middelbare school wilden zitten. Maar ik vind dit wel een van de mooiste plekken van Friesland. Het heeft alles.
1: Zullen we zitten?
0: Ja, best.
1: Wij krijgen al het verhaal, Jacques, van deze steiger en als 14-jarig jonkje hier op trektocht met de zeilboot. Ja. Laten we even beginnen met de start van die leven. Waar wie die eigenlijk?
0: In Rotterdam, vlak bij de Coolsingel. Ik ben in een ziekenhuis geboren. En daar heb je, voor mensen die Rotterdam kennen, krijg je op het Hofplein waar het Hilton Hotel aan ligt. En daarachter de Coolsingel. En vlak daarvoor, waar het spoor over de weg gaat, had je vroeger het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. En daar ben ik terechtgekomen omdat ik er niet uit wilde. En toen ben ik uiteindelijk met een keizersnee gehaald.
1: Toen al een moeilijk figuur.
0: Ja. Misschien wel.
1: Nou, het was,
0: dit heb ik niet zelf bedacht, maar in de overlevering was dat een groot feest in de familie, hoe ik er ook uitkwam. Want het heeft best wel even geduurd voordat mijn ouders een kind konden krijgen. Ook een paar miskramen. En, dus het was, ik was de oudste, ik ben de eerstgeborene, maar ook de oudste in het... in zeg maar, de aanverwante familie. Dus het was wel, ik werd toen nog een beetje gezien als een soort van verlosser.
1: Oh, ja. En wat voor familie
0: en schandalig verwend dus.
1: Schandalig verwend.
0: Ja, is echt schandalig verwend.
1: Wat voor familie bist in Grutbracht?
0: Twee hele verschillende families die bij elkaar zijn gekomen. Van mijn moeders kant was echt een beetje de wat chiekere gereformeerde ARP-tak. Met een opa die... Ik droeg toen echt de Nederlandse geschiedenis in me. Mijn opa is erop uitgetrokken naar Sumatra. Heeft daar een tabaksplantage is daar begonnen. Is vrij succesvol geweest. Totdat het in de jaren 30 helemaal afbrandde als een loodse. En toen eigenlijk berooid weer terug is gekomen. Nou, natuurlijk nog wel wat in Nederland. Maar daar heeft hij toen plotsklaps alles moeten achterlaten. Maar wel heel duidelijk een gereformeerd ARP-gezin. Dat heeft mijn moeder ook echt meegedragen in haar hele leven. Het geloof en godsdienst. En mijn vader... Van mijn vaders kant is zeg maar de Joodse kant. Mijn opa was Joods. En die is toen met een katholieke vrouw getrouwd. Nou, dan heb je de zonde in zonde getrouwd. Want voor de Joden gaat de erfopvolging van het Joods zijn via de moeder. Maar goed, mijn opa was, als je het over eigenzinnig hebt, dan was mijn opa wel daar een toonbeeld van. En die is vrij succesvol in zaken geworden. Is uiteindelijk door zijn eigen vader de zaak uitgeschold van: jij bent te succesvol, ga maar op je eigen benen staan. Dat heeft hij ook gedaan. En toen wist hij één ding. We hebben dus heel erg de oorlog meegemaakt. Mijn opa, ook toen ik klein was, waren het... ook wel de stoere verhalen, hoe ze de Duitsers hebben weten te omzeilen, hoe ze bijna gepakt werden, hoe mijn vader niet in de gaten had dat mijn opa in het eigen huis ondergedoken was, tot hij hem een keer 's nachts bij middernacht plotseling in de keuken tegenkwam. Mijn vader die op hongertochten is geweest, die was net geen 16, dus hij kon niet afgevoerd worden. Ze voerden hem nog niet af naar de arbeidseinsatz in Duitsland. Mijn oma is toen formeel gescheiden van mijn opa. Dus die had het meer over die rotjood. Als de Duitsers vroegen, waar is die man van je? En zei, dat weet ik niet. Terwijl die tussen de planken in haar eigen huis zat. Ja, zo is dat toe gegaan. Dus dat soort, al die verhalen, zo kan ik een heel veel verhalen, die vertelde mijn opa en oma dan, als we er op bezoek waren, als een beetje stoere verhalen. Als jongen van 7 of 8 vind je dat mooie, stoere verhalen. Als een beetje Holland onder het Haagkruisachtige verhaal. Dus, maar dat heeft wel natuurlijk een enorme invloed en indruk gemaakt.
1: Zij is dat Joodse verliezen, dat het wel, en die verhalen van toen, dat het impact op de hand.
0: Ja, zeker. Maar het is niet zo dat mijn opa was niet een wat dan heet seculier. Hij ging niet naar de shul of zo. Maar ze zijn wel opgegroeid in de Joodse cultuur van voor de oorlog. Hè, die er toen was en ook na de oorlog. Voor zover die was afgebroken. Dus er was wel heel veel humor. Joodse humor in huis. Verwijzingen.

0: naar dingen uit Joods geschiedenis. Duitsers zijn echt tot in de jaren 90 bij ons moffen geweest. Om een klein voorbeeld te geven. En nu, ja, op een gegeven moment zei mijn kinderen, waarom noem je dat moffen? En toen dacht ik, misschien wordt het nu ook maar eens tijd om het gewoon Duitsers te gaan noemen. Weet je wel? Bij voorbaat was je tegen elke Duitse voetbalploeg. Tot op een gegeven moment, ik weet het nog wel, Bayern München wederom Europees kampioen wordt. En mijn kinderen en ik daar zwaar de balen van had. Mijn kinderen, ze waren toch ook gewoon de beste. En dacht ik wel zo, ja, daar gaat het ook wel om. Ja. Dus dat is ook wel langzaam. Dat soort dingen zijn allemaal echt wel vervaagd. Het is ook niet zo. Ik kan bijvoorbeeld één ding. Waar wel bijvoorbeeld een confrontatie in zat, is begin jaren 70. Toen woonde we inmiddels in Dracht op de Gaukeboerenstraat. Mijn vader was chirurg in Nijsmenningen. Er kwam een nichtje van mij met een Palestijnse vriendin op bezoek. Want dat leek haar een heel goed idee. En mijn vader, dat was natuurlijk, dat moeten mensen als ze hier naar luisteren wel onthouden. Het was nog wel de tijd van dat de Arbeiderspartij, dus de Sociaaldemocraten, de vrienden van Joop den El, zeg maar.
1: Perez was het.
0: Nee, het was nog eerder. Ik denk dat we praten over de tijd Goldemeier. Dus er was een enorme broederschap tussen. Want mijn vader was gewoon een van de weinig linkse chirurgen op dat moment. Zeker in Friesland, maar überhaupt in Nederland. Maar goed, dit was wel natuurlijk dit is de tijd dat er vliegtuigkapingen waren. Ja. De PLO ook mensen neerschoot. En je had een Palestijnse terroriste, kaapster. Die heette Laila Khaled. Dus die. Mijn nicht kwam bezoek met die Palestijnse vriendin. En die begon te proclameren dat Laila Khaled een vrijheidsstrijder was.
1: Oh.
0: En mijn vader is echt een hele amabele man. Moet je echt van goede huid. Je kan bij mij wel ruzie krijgen, maar bij mijn vader ruzie krijgen. Dan
1: was het toch maaldwaan.
0: Ja, precies. Dan moet je toch echt eerst even bij jezelf op bezoek gaan. Echt een humanist, puur sang. En maar binnen 5 minuten stond ze buiten de deur. Ja, dat soort dingen, weet je, die onthoud je. En dan, ik was zelf 10 of zo en ik zat erbij toen dat gebeurde. En ik was een beetje vroeg geëngageerd. Dat heb ik dus ook meegekregen van mijn ouders. En dat zijn wel momenten die vergeet je niet. Nee. Die hebben me, dat zijn wel.
1: Die ik vormen.
0: Ja. Ja, die vormen je ook.
1: Want hoe oud was je toen?
0: Nou, toen dat gebeurde, ik denk dat dat was 14 of zo. 14, zoiets, ja. Daar ergens rond die tijd.
1: Ja. We hebben toen.
0: En om een ander voorbeeld te geven, 2 jaar daarvoor woonde ik in Tanzania. En mijn vader was chirurg in een ontwikkelingsziekenhuis in Mwanza. En daar waren Nederlanders, een van die Nederlanders was een ingenieur. Die was getrouwd ook met een Nederlandse vrouw, maar zij was van Joodse komaf. En precies toen wij daar waren, vond die vreselijke aanslag plaats tegen de Olympische ploeg van Israël in München. Ja, dus dat was het gesprek van. We weten nog heel goed, toen ik opgehaald werd van de lagere school, hoe mijn moeder en Rachel, hoe die daarover aan praten waren. Dat tekent je wel.
1: We hebben toen wendingen in het leven. Dit is net echt een wending, maar wel van een hele grote invloed.
0: Dat is van een hele grote invloed. Wat er in die tijd, ik heb er al even naar verwezen, wat wel een hele grote wending is geweest, dat mijn ouders hebben een jaar in Ethiopië gewoond. En dat was niet in een tijd ik ga even skypen of zoiets. Nee. Ik bedoel, als je wilde bellen, dan moest je dat een maand van tevoren bij wijze van spreken voorbereiden. E-mail bestond niet. En daarna hebben we ook nog 2 jaar in Tanzania gewoond. En dat heeft wel, vooral die laatste 2 jaar, dat zijn echt wel wendingen in mijn leven geweest. De eerste keer was ik vrij jong, rond 5 jaar, naar Ethiopië. Maar dat is wel het jaar waar ik mijn leven een beetje begin te herinneren. Dus ik heb wel heel veel, ook verschrikkelijke beelden, ook heel veel mooie beelden. Maar ook omdat mijn vader werkte in een ziekenhuis. We zijn veel het land ingetrokken. Dus dat is één. En daarna zijn we naar Tanzania gegaan, de laatste 2 klassen van de lagere school. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat was voor mij verschrikkelijk, omdat ik werd weggetrokken uit een prachtig Hollandse jeugd. Met vriendjes met wie je voetbalde. Een hele leuke school. Leuke vakanties. Dus dat is het laatste waar je als kind uit weggetrokken wil worden. Ja. En dan in een tijd dat je geen e-mail hebt, geen Je kan WhatsApp. Niet skypen, WhatsApp. Dus als je contact hebt, bijvoorbeeld, en nu praat ik over Tanzania. Als we contact hadden, dan was dat op zondagavond rond 6 uur. Dan ging iedereen rond een soort van telefoon zitten. En dan werd er gebeld met mijn opa en oma. Naar Nederland. Dat was 1 keer in de week. En dan luisterde je op een hele vage radio naar de uitslagen bij Langs de Lijn. En dat was een beetje je contact met Nederland. Dus je weet ook, dat was. Bedoel, je weg was ook echt weg. En dat markeert je niet alleen omdat je als gezin die reis maakt. En je wordt op dat moment anders dan de anderen. En dat heeft positieve en negatieve impact. Maar het heeft mij ook wel. Ik denk ook wel een enorme sociale impact heeft gehad. Op de ellende die je hebt gezien. De bedelaars, de leprozen die in het ziekenhuis lagen. Of gewoon. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment moesten we met spoed een gestrande Nederlander in Mwanza 's avonds ergens ophalen. En terwijl we er. Hij stond bij het busstation in Centraal in Mwanza. Dat ligt aan de zuidkant van het Victoriameer. En terwijl we daarheen reden we langs de markt. En toen zag ik daar echt. Rijen van mensen, daklozen liggen. Onder andere de bedelaar, de blinde bedelaar, die ik elke dag wel zo'n beetje in Mwanza door de straat zag lopen. Ja, dat soort confronterende momenten, die bepalen gewoon, ja, die hebben zo'n ongelofelijke impact op je. Maar ook in Ethiopië, dus dat is weer een paar jaar eerder. Dat was als we maandag naar school gingen, dan liepen de chain gangs met gepakte dieven in lompen. Zo aan ons voorbij, terwijl wij de andere kant op liepen richting school. Dus ja, dat zijn wel beelden die zijn onuitwisbaar.
1: Maar kies die herinnering, wat het hij als BND dan?
0: Nou, dat je wel, dat het me wel heel erg aangreep. Dat je heel erg aangreep en ik denk dat later me dat ook wel heel erg gemotiveerd heeft. Maar tegelijk, de ironie is dat ik daardoor ook heel erg kritisch ben op ontwikkelingssamenwerking. Ik ga zeker niet mee met allemaal rechtse mensen die zeggen schaf maar af. Maar ik ben wel heel erg kritisch en misschien wel nog kritischer over hoe het nu georganiseerd is. En net doen alsof we op deze manier nog tot in de eeuwigheid doorgaan. Ik denk dat we daar echt heel veel, dat ook progressieve partijen daar slagen en missen. Dus in die zin durf ik wel te zeggen dat ik een beetje weet waar ik over praat. Want ik ben later ook voor mijn werk in Nigeria geweest, Namibië geweest, Zuid-Afrika geweest. Ook heel veel ellende meegemaakt en gezien. Maar goed, dat die sociale impact, die is er. En dat je oog hebt voor je medemens, dat men met de paplepel is ingegoten. Dat was daar als nergens beter zichtbaar dan in Tanzania en Ethiopië.
1: En Wilstein Heights in die saai, want toen zei dus van. Ik wil hier later.
0: Ja, in Tanzania. En toen was er ook een. Over sociaal-democratie gesproken. Toen was er een. De president van Tanzania was Julius Nyerere. En dat was een van de enige. Niet zo'n beetje de enige. Niet-corrupte president. Afrikaanse politicus. Dus hij was een hele inspirerende man. Die had ook een soort. Dat heet het Ujamaa-project. Dus helaas ook gefaald. Maar toen zei ik tegen mijn vader. Over 15 jaar kom ik terug. Als ik. Een vak heb geleerd. En toen zei mijn vader, over 15 jaar hebben ze jou niet meer nodig. Nou, wie de beelden op de televisie ziet, ziet dat het nog steeds. Er is wel heel veel vooruitgang hoor. Maar er is ook nog zo ontzettend veel armoede en ongelijkheid. En ook totale overheidsinefficiëntie en ontwikkelingssamenwerking. Wat volgens mij echt naar 3.0 moet gaan doorstoten. Wil ze toekomst hebben.

0: Wright, die net politiek engageert, voor links, zei ze.
1: Ja.
0: Wat maken dat zo, zei dus van, ik wil wel politiek?
1: Ik denk dat ik... Ja, ik had dat ik denk, bij mij veel meer speelde van... Als je echt wat wil veranderen, moet je de politiek in. Nou, of dat waar is of niet.
0: Maar hoe oud was je toen ze dat dacht?
1: 12, 13 jaar.
0: Oh, echt?
1: Ja, toen ben ik, ik weet nog wel, heb ik me aangemeld voor een telia-cursus. Dat had je vroeger. Parlement en politiek. Nou, dan kreeg je een handboek thuisgestuurd. Dat was geschreven door een hoogleraar, die heette Jan Vis. Dat werd later een D66-senator. Maar nog veel leuker was dat hij werd mijn hoogleraar staatsrecht toen ik in Groningen ging studeren. Dus daar was het eerste cirkeltje rol.
0: Wanneer was het echt actief?
1: Nou, het eerste echte actieve moment wat ik me kan herinneren, ik zal ongetwijfeld als bij een afdelingsvergadering zijn geweest, was een verkiezingsavond 1977. Roemen voor de echte sociaaldemocraten en PvdA. Een roemrucht jaar voor de verkiezingen van de NL. En toen was er een hele grote bijeenkomst in de Lawei, in de oude Lawei. En daar spraken Max van der Stoel en Wim Duisenberg. En dat zijn eigenlijk altijd wel mijn grote helden geweest. Terwijl het niet echt mannen. Statuten van formaat. Maar het waren geen volksmanners of mensen die de zaal opjutten. Het waren bevlogen, maar ze waren heel realistisch. En zelfs Max van der Stoel met zijn mensenrechten en internationaal recht.
2: Ontwikkelingssamenwerking.
1: En Wim Duisenberg van, ja jongens, het geld moet wel verdiend worden. En als je het uitgeeft, zou je toch ergens weer anders moeten gaan compenseren. Dus ik heb dat nooit een rechtse. Ik vind dat gewoon een heel sociaal-democratisch principe. En ik denk dat de mensen daar ook heel veel mee hebben. Van het huishoudboekje moet gewoon kloppen. Ja. Zeker in die tijd was dat natuurlijk de term. Dat die twee ook wel mij altijd wel hebben geïnspireerd. Anderen moeten er maar over oordelen. Maar ik heb wel altijd dat realisme. Binnen de sociaaldemocratie, dat is wel altijd de tak geweest waar ik me bij thuis voelde. Ook toen in die tijd speelde discussie over de eenzijdige ontwapening van kernwapens. Nou, ik was er best wel voor om te kijken, schaf er twee af of zo als signaal. Dat was het compromis wat NL toen vond. Maar eenzijdig afschaffen terwijl de vijand ze heeft. Dan ben je niet loco, zoals ze tegenwoordig zeggen. Dan ben je niet lekker. En dus ik behoorde wel altijd tot veel meer de realistische stroming. Toen al.
0: Meestal kan ik zeggen de meer rechterkant van de sociaaldemocratie.
1: Ja, en dat is zeker. Daar heb je helemaal gelijk. En dat is natuurlijk het jammeren.
0: Naïvelingen.
1: Ik doe daar ook even hard aan mee, hoor. Maar dat is natuurlijk het jammeren, omdat met die stempels, en nogmaals, ik trek de schoen zelf ook aan, met die stempels, en dat zie je nu vandaag de dag weer helemaal terugkomen, wordt ook meteen elk debat gedood. Ik bedoel, dan hoeven we ook niet meer naar mekaars argumenten te luisteren. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, daardoor is het meer de rechterkant, omdat die meningen natuurlijk meer aansloten bij de partijen van het CDA en de VVD. Terwijl ik het zoiets heb van wat het wezenlijke verschil is van hoe het geld besteed wordt.
0: Mm-hmm.
1: Als links is gewoon de portemonnee opentrekken voor alles wat je tegenkomt. Ja, dat is niet houdbaar. Maar goed, ik begrijp heel goed, omdat als je dat dus niet goed terugpraat, niet gaat zeggen wat een onzin, ja, dan word je vanzelf van rechts uitgemaakt.
0: We zitten hier al in de politieke verhalen, maar dat giet hoe wendingen in het leven van Jacques Monas. Drachten vanuit Rotterdam in Afrika. Hoe doet een jonge jongen dat?
1: Nou, ik niet alleen, maar ik was wel waarschijnlijk de aanvoerder van het verzet. Dat vond ik verschrikkelijk.

0: van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goeie middag op deze 9-2 augustus ontzijzoren een reis terug de tijd met de mooiste muziek. Uit welke jaren? Ja, dat bepaalt de tijdmachine. En dat is in het eerste oren. Jochentje Zon 80, daar gaan we dit oren heen. En Geert van Thun, die zit bij de vrije formagewedstrijd in Wietmassum. Keertsen heb ik het dan over. En die partij is om tolenvoeren uit te zetten.
2: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
3: Bjester baarlijke opbromming. Bennerie de boer. Goed kwot en het joer.
2: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
4: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Snijden in Friesland.
11: Maar Diana de Groot.
12: Het is

0: Julie en Claire komt deze week in Jochtjes aan 80 fjouwerplakjes en komt er mooi op nummer 5 in de hitlist. Maar zien, Helene.
1: Dat wie doe.
0: Een hele goede middag en fijn dat je er bent. West, ik zit in je eigen huis op de camping in het Boetenlaan, maar Omroep Friesland is altijd dichtbij. En een bekend recept op de snijte middag. Elk oren stiet een oor-iertal centraal en dit oren is dat Njochentje Zon 80. En dat is het hier van de grutte brilmonturen, de streepte bloeskus, de colberts en de truien maar de schoudervullingen. De beenwarmers, die binnen er ik nog. En troch Madonna, wur ik de fisknet shirts en de rokjes, de corsetten, de felreerde lippenstift en een heel soort jermban en kettingen een trend. Een combineertje mooi heeg toepeerd, blondeert hier. Heerlijk. Netjes teende. Een extreem kjeldfront komt de dags geen alversterrentocht in Jochtjes Zon 80. En Nederland is een maand lang in de ban van de uitviening van ontviering van Albert Heijn directeur Gerrit-Jan Heijn. En letter blijkt dat hij direct na zijn ontviering al vermoord is. Dan de muziek van deze week.
2: Dit is de top 3 van Doe.

The Pet Shop Boys, my It's a Sin. En Tony Esposito, my Papa Chico. En op noemer in de vrouw die het vannacht in Amsterdam wie voor een speciaal optreden van een jaloeren. De fans die moesten wel wat geduld hebben. Want ze kwamen oren letter op het podium als oorpraat wie. Jelve treien nachts wie het. Maar de show die wie geweldig als de bruggen door de lijst. San 60 hier is ze nou. Een stikje ouder als in Jochetje San 80. En de muziek, ja, die klonk toch ik nog wel ambitieus. Op noemer in Madonna. And who's that girl?

0: En doet ze juster op dat podium stien in Ivan's Live in Amsterdam. Toen hellen ze ik nog even Kylie Minogue erbij op het podium. Hartstikke mooi. Het is hartkwartier oer in. 5 kwartier ben ze onderwijs. Het keert ze in Wietmassum. Geert van Thun, een goeie middie.
1: Ja, goeie middie, Diana.
0: Het is voor het eerst erin, naar de PC, dat ze op het veld staan.
1: Ja, dit is eventjes alle huldigingen, et cetera, verwerken. Wat dan praat ik natuurlijk over het patroon van Menno van Swiet en Rick Mennis met Jesse Steenstra. Eventjes alle commotie verwerken. En dan praat ik over meerdere keertjes over de formaties die het al hier tastaan komen binnen voor het komende jaar. Dit jaar wordt er gewoon een keer met de patroon, zodat we die nou wend binnen. Maar van die ooit zo'n 20 is het peloton op een kop gaan. Maar al die nieuwe patroon, dat waard toont hier al hier eventjes. En nou, eventjes, er wordt een hele dag helemaal bellen. Er zijn mensen volslaan gek van worden. Er zijn mensen die ik zwier teleurstellen. Oh, Jekke, neem bij Gleeks en Erwin Sielster. Die zei, ik ga er mee op. Neem bij Gleeks en Remmel Baumer. Die zei, ik ga hier mee op. Ja, dat is wat er binnen de gevolgen van het formeren in het keersen. Nou ja, we komen er dan wel even op waarom in de rit van de middie. Maar ja, nou moet er wel gewoon keers worden. Het is net oors. En dat gebeurt dan ook. Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kooster. Dat betoel valt bij Gleeks ook uit elkaar naar dit hier. Dat hier geen problemen met Paul Dijkstra en René de Haan. Dat is alweer toevallig een patroon dat bij elkaar bleef. 5-4.
0: Nou, de verbinding bij Geert, die valt gewoon even fut. Nou, dan komen we er dadelijk nog even op waarom. Welke patroon er al hier mooi doggen en waar het waar keert ze mat.
2: Dat wie doe.
3: Dat wie doe.
0: Want we hebben de list van Jochtje San 80 erbij pakt. Ik ken voor zelfs net alle vestjes draaien uit die hitlist. Ik zie je er wel wat mooie van die uit. Maar daar is ik nog inspraak. Ik lis 12 platen nog niet voor. En daar moet je kiezen welke het wordt.

0: Ja, het zijn twa boys, om het samen te zeggen. De Pet Shop Boys, my It's a Sin. Of de Beastie Boys, my No Sleep Till Brooklyn. Welke wost ook graag jaren? De meeste me ta appen via de WhatsApp. De meeste ik in de polsjen op de app op die telefoon. Er staat een poll en ik kist heel makkelijk A of B onklikken. Dus let het me weten welke platen stel jaren was die van de Pet Shop Boys of van de Beastie Boys. Dan geven we even naar het nijs van Jochet Jansson 80. Want de studiefinanciering die had de politiek ook dit hier dwaande. In Jochtje 86 is de basisbeurs invierd, werd toch elke student recht had op 300 goenen als het thuis wennet en 600 goenen als hij op kermis wennet. Maar nou wil minister Deetman deze studiefinanciering behouden ont maximaal 6 jaar.
1: Minister Deetman overleefde de scherpe kritiek uit de Tweede Kamer op zijn beleid bij de studiefinanciering. De oppositie wilde hem naar huis sturen.
2: De Kamer, gehoord de beraadslaging, keurt het beleid van de minister van Onderwijs en Wetenschappen in zaken de in- en uitvoering van de wet op de studiefinanciering af en gaat over tot de orde van de dag.
1: Maar de motie kreeg geen meerderheid. De minister mocht blijven zitten. Maar de moeilijkheden rond de studiefinanciering zijn nog niet opgelost.
3: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit
4: Jochetje Son 80.

0: ik drink hem ik zonder suiker. Lekker. Dadelijk maar even Jensie erbij pakken. Misschien hebben ze dat in Witmassum. Ik in Tuskenwol dien. We hebben contact met Geert van Tunen.
1: Ja.
0: Ja. En daar heeft verteld, dat konden we nog correct even mooi pikken. Dat per tour nummer 1 geen moeite hier. Jan Sipma met Paul Dijkstra.
1: Nee, dat is correct en tevens juist. Hoe is ex-collega Evert van den Bergswezen? Paul, zwarte koffie, ik gewoon trouwens. Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter van Straten, die in de rol met Vivomir en Sois Fjouwer. Toen zit maar dus terug naar de tweede list in de Macedalis Keert. Dat werd een leuke confrontatie. Zijn Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Want die won weer met 4-2 en Sois 12 vrij eenvoudig. Van Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Dat Petour dat pakte op de PC nog een hele verdienstelijke Lietse premie. Maar binnen Jeno dus in Witmassum in de eerste omloop dag. Remmel Bauma, Jorn Las van BM Evert, Pieter Tolsma. Die keer is het Jim Peter van Zuid en Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Het is daar een spul in het vadiel van het Petour van Remmel Bauma. Maar de Petour van Zuiden had wat waarom die in. Die had weg een botje pakt. Het is daar op dit stuit spul om het eerst. Nog wel in het vadiel van Bauma. En dan de PC-winnaars en de alleswinnaars. Zoekhassezen. Menno van Zwieten, Rick Minders, Matthijs Steenstra. Zijn Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Dat Petour, ook een verdienstelijke Lietse premie op de PC overigens. Ja, en dan maakt ze de confrontatie om met die absolute nummer 1. En dat doen ze net onverdienstelijk, wat ik zei. Het is eerst een Griekse, pakken nou ook een size voorsprong. De eerste botje weer voor Petour van Corné Tuninga. Ja, wat docht al die huldigingen met zijn Petour, zo'n je zei ze kennen. Dron Riep het huldigen, Burgum had huldigen. Je bent het middelpunt van een hele grote belangstelling. Je krijgt een hele grote complimenties. En je bent eigenlijk een alleen nog maar dwanden met het genieten van de overwinning op de PC. Dat bracht Rick Minnes, maar zat je bekend is. Het klaverke Fjouwer, dus de week was zeker wat te vieren. Nou ja, en dan moet je dus weer gewoon aan de bakken. Dat is misschien wel eens even dreig. En dan is het Corné Tuninga die ter wel van profiteren wil. Maar dat is nog heel betiend in de partij, want voorlopig steen ze nog altijd eerst een gelijk.

Ik uit de list van Jorritje Zonentachtig, Billy Idol en Sweet 16. Nog even een paar leuke feitjes uit het nijs van Jorritje Zonentachtig. In Washington giet het Nationaal Museum voor Vrouwen in de Kunst iepen. Het is nog heel dit een van de weinige vrouwensmusea in de wereld. Daphne Jongejans, zei die namen daar nog wat. Het is de eerste schoonspringster van Nederland die het Europees kampioen wordt op de 3 meter hege doekplank. Maar het zie een prachtige sprongen verslacht ze de eerst Europese concurrent. En pas op in deze vakantietijd op drokke en toeristische plakken, want de illegale oplichters Google-truc Balletje Balletje is heel populair. Welke plaat kan ik dadelijk verder draaien?

0: Ja, kiest van een wat huddere versie of toch van een wat softere versie van de Pet Shop Boys. Het is dus de Pet Shop Boys of de Beastie Boys. A of B, welke kin ik van die draaien? De meester dan met jou sturen via de WhatsApp. Dan komt het hier in de studio binnen. Dan kist ik de polbroeken in de app op die telefoon. En dan komt het hier ik hartstikke makkelijk binnen. We gaan nog even verder met Nijs uit Njoggetjen Zon 80. Want ik, Erik Enema, die erin doekt.
1: Ja, goeiemiddag Diana. Nijs uit de Skroon hier. Dat is toch ook Rutte. Hij is het casino Heerenveen op klaarlichte dag vrijwel leeggehaald. Zo, dat is even wat. In Heerenveen is gistermorgen het gelijknamige casino aan het burgemeester Cuperusplein op klaarlichte dag door onbekenden leeggehaald. Bovendien zijn er vernielingen aangericht. Volgens de politie zijn de daders, 3 mannen en een vrouw, met een busje verdwenen. Missie, een geheimzinnig wat er nou precies gebeurd is. Een ontromming, wordt het nou in het verhaal? Ik wil niet eens. Het is waarschijnlijk zo'n 8,5 van jongeren gebeurd. Mogelijk, zo neemt de politie vooralsnog aan, hebben de daders gebruik gemaakt van een sleutel die toegang geeft tot de gemeenschappelijke trapopgang, waarna een ruit van het casino werd vernield. Nou ja, wat dit raaier stellen dan? Een gokkast, een blackjack tafel, maar size doet een fiches, treien dubbele koperen lampen en een enkele lamp, een complete stereo-installatie, het schilderijen, toezengroene onjeeld en wat huishoudelijke voorwerpen. Merkwaardige inbraak, maar ja, je zit er net op te wachten natuurlijk.

0: Een weekje, ja, dus hier is nog op plakje 5. Maar deze weekje doe in 1989. Op plakje nummer 9 in de hitlisten. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Snijn in Friesland.
0: Johannes Draaier uit Zondel is Nederlands hutfietskampioen worden. En vertelt verslagjouwer Sjouke Lausma dat hij nou op een profcontract hoopt.
2: Had ik het goed gedaan, praat door jou met Gisbert van PDM en mij van de Kruis. Ja, hoe die toekomst, hè?
3: Dat is het begin in ieder geval. En nou, we hebben een oriënteringsgesprek.
2: Er worden jonge zaken neer?
3: Ja, misschien wel nou, ik weet het nog niet. Het is maar even een ouwasje. En er is nou van alles mogelijk natuurlijk.
2: Dan heeft het een keertje mee zijn. Het is nou of nooit. Dat wie naar de vredeskoers. Maar dat is denk ik nou, hè? En net nooit.
3: Ja, het is nou, ja. En ik ben er zeker blij mee, want ja, dit is toch het doel. En je zei het al min of meer in studie ver op het spul. Want ja, ik heb een goede studie. En het is gewoon jammer dat ze dat dan in werking krijgt. En ja, dan proberen ze het op een andere manier om van je hobby in je werk te maken. En het leek het er nou op dat het slagje zit. En daar ben ik hartstikke blij mee.
2: Hoe een PDM? Ben je dan nog meer gegaan?
3: Ja, er ben vast meer gegaan, want ja, hier komen ze toch al wel.
2: En was dan nog dit seizoen?
3: Ik wil graag dit seizoen nog, ja. Ik heb ook gewoon een uitkering van sociale dienst. Maar ja, op de deur word ik zelf wel eens een beetje vertjengen. En ja, zo is het gewoon.
0: En zo is het. En Grut Gelijk het er Johannes Draaier dus in Jochentjen Son 80. Ik heb waarom naar de list. De muziek uit Jochentjen Son 80. En daar komt Nijbin op nummer 33. Seven Wonders van Fleetwood Mac.

0: Muziek van Fleetwood Mac en The Seven Wonders. Dan mag je nog even stemmen op welke plaat ik dadelijk nog even voor die draai ik in. De Beastie Boys of The Pet Shop Boys. Die gaat er tussen. En de Pet Shop Boys die gaan aardig on de lering. We ben ik nog even in het verhaal van Johannes Draaier doekt, Jaantje en ik. Want we winnen eigenlijk van een scherig. Het er dat profcontract nou lang om let kriegen? Nou, dat het er kriegen. Maar hij het er net lang van profiteren kin. Want hij is op 26-jarige leeftijd verstommen on een hertonval mogelijk veroorzaakt zich in de geruchten. Ik weet net dat het hutmaken is. Troch doping. Een triest verhaal van deze Johannes Draaier. Ja, Geert.
1: Dat kleefde wel aan hem.
0: Dat kleef, ja.
1: Ik weet het echt net precies. Nee. Ik zal er geen uitspraak
0: over. Nee, zeker net. Dat doggen wij net. Geen doping hoop ik bij het Keertsen. Nee, dat doggen ze daar net. Maar hoe is het? Maar het tour van Menno van Swieten.
1: Ja, vliegend er terug. Vier om hier pakken ze Corné Tunningen, Joram Elsinger, Klaas Pier, Volkers. Maar dus hoppakee, terug naar de twaalfde list. En dan is het dus even een afwachtje. Waar moet je dan het Keertsen? Ja, dat wordt de winnaar van de partij. Dus Remmel Bouwman, Joram Las van Beem en even Pieter Tolsma. En Peter van Swieten, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Het weer 4-2 in het vadiel van de patoel van Remmel Bouwman. Dan denk je, nou, trop pakken je minder. Maar zo is het net, drie spelers uit. Het patoel van Peter van Zuiden pakt een bosje. En dan is het 4-3. En dan kinder ik weer alle kanten uitwaaien zelfs. Dus dat moeten we maar even afwachten. En dan ek de nummers Njongen en Tjien los hier in Wietmassen. Werd Brent Jesse van Beem. Dat is dus het jongere broerke van Jorn Lars van Beem. Daarnet is Joert. Hij werd vervolgens door Juri de Groot. Keers maar Nick van der Walt en Jelvin Kaper. Heel mooi, jong patoer. Wie dat en die Mattertje en Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dat is de partij die het krijgt die het eindzet. Dus zullen we voorlopig nog maar even net al te volle conclusies om verbinden. Maar dat betekent dat we dwanden binnen met de laatste partij op de eerste list. En we dadelijk eens op maatje kennen van de eerste op de tweede list. En dat koelt wel eens een hele leuke confrontatie. Weer tussen de toeren van Johan Sipma en Martin Bergsma. Maar eerst maar even eens afwachten. Goed die partij, want Tessil de keer weer een matten tussen Bouma en Van Zijden Norint. Voorlopig daar dus de 4-3 vastsprong voor de patoel van Remmel Bouma.
0: We zetten even de loveboat eronder. Oh, ik zou heerlijk uit de ethisch, hè? Ja, dat is ook nog wel eens een romsje en wollen trouwens. Die serie The Loveboat, prachtig. Dat wie op televisie verzels. Maar wat wie er al hier meer te zien in Jochetje Zon 80?
2: Wij komen er naar zien op televisie in uw kroon hier. Nou, dan beginnen we in Nederland hier. Heel simpel. 8 uur journaal. De Flying Doctors, de vliegende dokters. De Australische dokterserie. Daarna de consumentenbus op Nederland 2. Om kwartier voor 8 in het Nijs. Daarna de erfenis van de Guldenburgs. Een 14-delige Duitse serie. Oer rieke familie stel ik me zo voor. En ik wil er toch even op wijzen, Jon of Vief, van jou wachten. Is er weer het programma Labyrinth, presenteert toch Peter-Jan Rens. Dit speelt je programma. We spelen toch 2 teams, 2 personen. De spelers joggen op een gutscherm, een doolhof. Het liet wel wat op een Pac-Man spultje, ik het nog wel. Het doolhof heeft enkele gongen, maar muntjes erin. In de midden van het doolhof is dan de eindbestemming. Maar quizvragen kerstpunten krijgen als goed beantwoord. En je toch kerst de Pac-Man of de Penman dan verpleert ze. Als het oerza muntje komt, krijgt extra punten. En waar het eerst in de midden van het labyrinth is, het dus woon vanzelfs. Maar het publiek krijgt ik een prijs, want aan de eind van de voorronde is er een triest prijs voor elk lid van het verliezende publiek. Het winnend publiek krijgt niets. Ja, lees het maar eens uit. Het is een labyrinth, dus het is ingewikkeld. Peter-Jan Rens presenteert het. En dit weer de tune van dat programma.
3: Dit is Labyrinth. Hier is uw presentator, Peter-Jan Rens.
4: Hallo allemaal, dank u wel. Even kijken, ja. Iedereen zit er weer. Dames en heren, hartelijk welkom. Dit is Labyrinth.
0: Ja, ik ken me die tune, dus ik nog wel heel goed heugen. Maar dat programma, hoe dat nou precies ging, ik heb geen idee meer. Maar wel leuk om even rond te jaren. Peter-Jan Rens dus. De een van deze oeren zit er rond te komen. Ik draai nog één plaat, Fari. Ben dat de Beastie Boys of de Pet Shop Boys? Dat juist dadelijk. Maar die tijdmachine, die moet weer even rollen. Want naar welk hier gaan wij het komende oeren? Njochentje 72, dat wordt het. Nou, en dan pak ik alle stemmen er even bij. Voor die plaat van de Pet Shop Boys of de Beastie Boys. Nou, dat is wel heel erg duidelijk, ja. Het verschil is groot. Er zijn maar een paar stemmen van de Beastie Boys binnenkwam. Onder oren van Griet en W. Veenstra, die willen graag de Beastie Boys, ja. Maar de rest is eigenlijk alle hier voor de Pet Shop Boys. Dus ja, die gooien we er nou nog maar even in. It's the sin.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op Travel Essence.

0: El Sernien.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het komende oren muziek uit de hitlist van deze week in Jochentje 72 en Derfine Woenderoren Disse. Komt er dadelijk van die jongen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
13: De Wijnloods en de Eco Keuken en de Pompmakers 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste.

0: De meubels en keukens stil. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
1: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
2: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
3: Zag ik op stinstra.nl.
4: Bjusterbaarlijke opbromming.
5: Bellerie de Boer, goed god en het joer.
6: Snij niet Friesland.
7: Maar Diana de Groot.

0: Ja, het klinkt wel heel Spaans, hè? Het verhaal wie ik dat het een jonger uit Malaga wie is, Paco Paco. Maar het is gewoon een heel Belgisch product. Die Belgen, ja, die horen wel van een geintje. Het is een gigantische simmerhit in Jochetjen 72.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snij niet Friesland.
2: Dat.
1: Wie?
2: Doe.
0: En Jochetjen 72 is ik het eer dat dit oeren centraal stiert. En dat is het eer dat er in Nederland nogal wat opskwor is over de verfilming van het boek Turks Fruit van Jan Wolkers. Maar in de Haatron, Rutger Hauer en Monique van der Ven. Want ja, er komt wel wat bleert in voor. Ik opskwor over de mogelijke vrijlitting van de treien van Breda. De treien oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Er binnen rasserel in Rotterdam als Nederlandse jongeren Turken belagen. En Israëlische sporters die worden gijzelen op de Olympische Spelen in München. De hele vrouw is kokt als de gijzeling ook nog in een bloedbad eindigt.
1: Dit is
2: de top treien
1: van Doe.

opnoemer treien. Jerrest Hurricane Smith en Oh Babe, What Would You Say? En op 12 Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En wat stiet er dan op nummer 1? Nou, de oertreffende trap van Blake Shen. Troch de schrik of omdat hij net hieronder fit vielst. Een wietere tint Blake, oftewel A Wider Shade of Pale. Procol Harum.

0: kleur op de wangen. Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Gezellig gitaar op het keertsveld van Wietmassen, want het korps dat het de muziek lekker inzetten. Klinkt wel prachtig, Geert.
1: Ja, zeker man.
0: De laatste keer dat we bij die Wien, de partij tussen Remmelt Bauma en Peter van Suden nog net uit. Hoe je dat al roept?
1: Nou ja, dat betoort dat van Remmelt Bauma hier dus een 4-2 vastsprong. Dan denk je, ze zullen wel trop pakken, maar dan wordt 4-3. Het wordt 4-3, fjouwen. Dan denk je, nou, zullen van Suden dan toch nog taslaan? Nee, dat dienen ze net, want het derde volgende is weer toch nog vrij simpel. Op een skinnersoise weer de partoer van Remmelt Bauma, Jorn Las van Beemen even, Pieter Tos met de Weens binnen te helium. Zij steen dus op de tweede list, maar dadelijk scheert ze tjen. Je moet er maar zin om hebben. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. En dan zullen wij naar de laatste partij op de eerste list. Juri de Groot, Nick van der Walt en Jelwin Kapertje en Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Nou, dat liep een heel eenzijdig verhaal te worden, want de partoer van Juri de Groot roept nu naar een 3-0 vastsprong. Trij is kennen eerst een vastsprong. En dan denk je van nou, dit gaat wel heel hut. Dat toch eens aan de andere kant. Ek. Nanninga, de Jong en Banstra herpakken haar. En komen nou toch wel heel dichtbij, want het is der 3-12 worden. Dus dat ken ik nou weer alle kanten uitwaaien. En dan die partij werd we toch mooi belangstelling naar uitzien. Hebben de eerste op de tweede list. Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Koolstra, Sint Mattenbergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Daar is het eerste bordje van het vertoer van Mattenbergsma. En het is werkelijk de pure klasse van de opslager Mattenbergsma op de wijze waarop hij dat bordje op Zuid-Geliek wist binnen te halen. Een, ja, hoe mag ik het zeggen, een raket van een bal die misschien nou, hoe de hele loop van opslag naar de perk, misschien 40 centimeter boven het meerveld uitzwaait het. Ja, die komt voorin bij Gabian van Papten. Die besieken ter dan nog wat mij te dwalen. Dat weet ik nog wel. Hij werd nog wel uitslaan, maar de keers weer vissen te dik. En zo pakt Mattenbergsma op werkelijk miraculeuze, maar echt fabuleuze wijze het eerste bordje binnen. Ik weet het wel, het is alleen nog in de beginfase. Het kan nog alle kanten uit. Maar we moeten constateren dat dat heel best opslagwerk weer van Mattenbergsma. Nou ja, daar is dus een eerste bordje. En dan mag we maar zien hoe dat ontjouwt. De andere partij, de eerste op de eerste list, 3-12. Maar jongeren, we zitten nog net in de beslissende fases. Nou ja, de partijen hebben we op dit stuit, dan zitten te zien.
2: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, dit oor mag net mooi stemmen over een plaat die ik nog draai uit de list van Jochetje 72. Maar de mag wel ergens oor zo mooi denken. En dat is de crypto quiz. Jaansje, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Ja, we smieten hem er maar even bij 10 op deze snijn.
3: Ja.
0: Ja? Ja. Heb je er nog toen, hè?
3: Ja, ik had er nog toen. Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Oké, wat kunnen we winnen?
3: We kunnen het prachtige boek Mijn Eerste 18 Jaar winnen. Dat gaat over de eerste 18 jaar van je leven. Voor mij sport en muziek en films en politiek. En, nou, kist, dat zou ik net
0: bedenken. Nee, hartstikke leuk.
3: Hartstikke leuk. En het boetspul, Remember the Music.
0: Oh, ik leuk. Leuk voor de familieavonden en dat soort dingen.
3: Ja, ook in vakantietijd.
0: Zeker.
3: En er zijn zelfs twee uitvoeringen, hè? De Nederlandstalige versie en de internationale pop.
0: Maar is die dan ik nog kiezen als
3: winst? Ja, die mag
0: ik nog kiezen. Nou, ik zou zeggen...
2: Kom maar op. Crypto quiz. Onwijzing Ian.
3: Het is nij in uw slangen.
0: Ja, dat is wel lekker algemeen, hè?
3: Ja, maar ik heb moeilijk de direct al het eerste antwoord voor.
0: Oké. Ja, nee, dat is weer. Nou, op de Google dan maar. Wat is nij in Nederland?
3: Zelfs denken.
0: In Jantje 22. Oh, even die soenverstaanbroeken?
3: Ja.
0: Oké. Nou, bij deze een oproep van Jansie. Die soenverstaanbroeken en app dat dan even naar de studio. Dit binnen de Classics.

0: Doestal.
1: Dat
0: weer Doestal.
1: Doeken we nog even het nijzien van Jochetje 72. En dat begint al met een simmer, met een soort ruimwetter.
2: In juni maakte Nederland zich op om met vakantie te gaan. Vakantie die binnen de kortste keren in het water viel, letterlijk en figuurlijk. In heel West-Europa begon het zo overtuigend te regenen dat velen per vliegtuig zich naar warmere streken spoedden. Naar Nederland toe, weer of geen weer, kwamen eind juli tientallen Ierse kinderen uit de wijk in Belfast, waar straatgevechten aan de orde van de dag waren. Voor de Ierse kinderen was mooi weer meegenomen, maar voor hun betekende Holland in eerste plaats rust.
3: What do you expect in Holland?
4: Good weather now and peace.
1: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
0: Jochetje 72.

0: Arne Jansen op plakje noemer Santje in de hitlist van deze week doen Jantje 72 en meisjes met rode haren.
1: Dat wie doe crypto quiz.
0: Nou, er komen aardig wat antwoorden binnen. Wat schotten van de boeg wil ik zo eigenlijk maar een beetje nemen. Een surfplank, mooie soil, zo'n drukje.
2: Nee.
0: De onlist van de Soetermeerlijn, zo'n Linda.
2: Nee.
0: Even zien, de eerste spulcomputer, zo'n Jannie.
2: Ik net.
0: Het naaktstrand, zo'n Wouter.
2: Oei, nee.
0: Je zou het erbij, Jaansje Kinnende. Was dat de Zuglisse? Ik weet het net.
2: Nee, ik weet het net. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nee. Jim Demmer, kon ik een schoen hebben.
2: Nee. Ik zou het niet. Ik net Jorgen de Warrel.
0: Oh, Linda, zou het ik nog? Ik ben op een... Ik ben nij op een vrouwtkamer in Jantje 12.
2: Oh, ja.
0: Dus is Linda het antwoord dan?
2: Nee, ik net. Nee.
0: De motorhelmplicht, zo Tineke.
2: Nee.
0: Ik net.
2: Nee.
0: Nou, dan weet ik het ik net.
1: Crypto quiz.
3: Onwijzing 2.
0: Dan was misschien maar een beetje verduidelijking, Jan.
2: Net Else Nien is er bleed mij. Dus het is nij in Islam. Net Else Nien is er bleed mij.
0: Nou, dan is net Linda, want hebben iedereen bleed mij.
2: Ja.
0: Ik denk het ik wel. Oké, okay, nou, let in gedachten er nog even hoe in. En let het dus witte. Stuur een brugje via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian van het mooie prijzenpakket. Dit is Gilbert O'Sullivan en de Matrimony.

0: Het is Jan van Trijen, Gilbert O'Sullivan, Jerris hier in Snijny Friesland en de Matrimony.
1: Snijny Friesland, dat
0: is even naar het Nijswerf van Jochentje 72. Het zint wurg dan hest van die filmpjes en die maakt het omroep dan ik. Vooral bij vierliepwedstrijden. En die beelden dat die leppers die pols inklimmen en dan heel via die zandbak inspringen. Die gaan echt werkelijk weer de hele vrouw toe. Miljoenen keer we die besjoen. Vooral Japan en China, die zijn er helemaal gek mee. Ja, dat wie in Jochentje 72 natuurlijk nog helemaal net. Maar dat wie toen wel voor het allereerst dat er een reportage over het Nederlands kampioenschip vierliepen te zien weer.
2: Uiterste concentratie gaat vooraf aan het polsstok verspringen. Dat in Friesland in de laatste jaren is uitgegroeid tot een sport die door velen ernstig wordt genomen en waarvoor de belangstelling elk jaar toeneemt. Kernpunten van de techniek zijn een juiste aanloopsnelheid, het vermogen om in de vlucht in de polsstok omhoog te klimmen en een forse uitzwaai aan het slot. Op die manier komen de besten in de buurt van de 15 meter. Maar het gaat lang niet altijd goed. Bij de heren werd het tenslotte een strijd tussen Sybren Rozier uit Hadsem, Evert Wildstra uit Oudkerk en Roel Bokke Span uit Stiens. Deze laatste, zesvoudig kampioen, deed er alles aan om zijn titel te prolongeren. Een droge stok en een precies uitgemeten afstand tussen wal en stok zijn ook belangrijke voorwaarden voor succes. Met zijn laatste sprong van 15,12 meter kwam Roel Bokke Span ook nu weer het verst van allemaal, waardoor hij voor de zevende maal de titel veroverde.

0: Ophie Wieken is er te vinden in de hitlist. Hij zakt wel wat plakjes van Zegtje Nooit Rietig. Dit is Joe Cocker en With a Little Help From My Friends.
1: Snijn in Friesland.
0: Dat
1: wie je doet.
0: Collega Erik Enema die het de kranten van Jontjen Twaan Santocht weer even bijpakt. En ja, er is min nijs in te lezen.
1: Zwaar weer op vele plaatsen in Friesland, is de alarmerende kop boppen een artikel in de kranten. Konijnen verdronken in Appelscha. Ja, tot een beetje halbruk om dat jernstige nijs. Maar goed, het is natuurlijk wel vervelend voor die knieën en voor de eigenaar. Een hevig onweer heeft gisteravond en vannacht enkele uren lang huisgehouden boven het zuidoosten van Friesland. Speciaal Appelscha kreeg het zwaar te verduren. De bui bleef er ruim een uur hangen. Door de hevige regenval kwamen straten blank te staan en liepen kelders onder. De brandweer is urenlang bezig geweest om onder meer het souterrain van de SRV-winkel aan de Van Emstweg leeg te pompen. Achter de woning van de gereformeerde predikant, die tevens met wateroverlast in de kelder kampte, kwamen konijnen door het hoge water in de tuin, door verdrinking om het leven. Rondom het dorp staan tal van landerijen na de stortvloed van vannacht onder water. Nou, stream in waar, dat mag duidelijk wijzen derde.
0: Ja, toen wol in Jontjen Twaan stond toch nou gelukkig net. We hebben een prachtig mooie simmer ontnotaal, toch, Jansje?
2: Ja, zeker.
0: Ja, het kan het ook.
2: Er zijn natuurlijk wel pittige onweersbuien west, hè?
0: Ja, die hadden wel west, maar
2: ja,
0: net
2: toen wist toch misschien een vakantie, maar nou, in Jerven ja? Is de Peerhoezen toen inslaan. Ja.
0: Dan heb ik dat kreeg mis, denk
2: ja,
0: ik.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, dat zijn mindere zaken, ja. Maar verder ja. Maar we net
2: nee,
0: echt klaar voor het
2: waar.
0: Ja, het is te droog, het is te droog. Dat dan wel.
2: Dat
1: wie je doet. Cryptoquiz.
0: Nou, we binnen nog net zo heel fier. Ja, we binnen wel heel fier. En we krijgen ook griezelig soort antwoorden binnen. Dus zit ik gewoon even terug in herinneren.
2: Ja.
0: De fastfoodketen McDonald's, de helmplicht, de autogordel, Wimoen, plateausolen, de 1000-gulden-wet, de softdrugs die worden doogd in Nederland, de Apollo-Sontje-vlucht, de laatste aflevering van Zwiebertje, de scooter, AI, kunstmatige intelligentie. In 2000 toch nog net, toch? Nee, dat is wel heel petit. Ja, nou ja, ik weet het net.
2: Er zit
0: nog geen goeie niet in bij.
1: Cryptoquiz.
3: Onwijzing treien.
2: Vol sportief. Dus nou hebben we het is nij in ons land. Net Eltenien is de bleed mij. Vol sportief.
0: Dat moet hij misschien wel een beetje aan het tinken zetten. Doddy Bears nog even.
2: Het
0: mat slag hier toch? Jawel. Nog even goed terug, Siki. Goed terug tinken. Dus die wij nog even naar de Cats. Wel even doen ze, hè?

0: Het is de plaat die op dit stuit het langste in de top 40 stiet van deze list. Tretje een week lang, Let's Dance van The Cats. Hoe stiet het met Keertsen in Wiedmassum, Geert van Thun?
1: Ja, het is een beetje een wonderbaarlijke partij. Die laatste partij op de eerste list nog altijd te gaan. Dat noemen ze Njoggen en Tjien, Jurie de Groot, Nick van der Wald, Jelvin Kaper, Norrit, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Ja, het weer treien schijnen eerst een voorsprong voor de partij van Jurie de Groot. Het werd treien om hier. Je denkt, nou, dan komen ze er toch gewoon. De partij van Nanninga, nee er. Het werd fjouwer om hier. Zeg ik, nou, dan zullen ze wat trof pakken, Jurie de Groot. Nee er, helemaal niks. Het werd zelfs, het is nou vijf met fjouwer in het vadiel van Jorrit Nanninga, Maximaat. Dat is een bijzondere partij. Waarin je steeds denken van nou die zilp wel pakken en dan pakken ze het net. Ja, en nou binnen de beste papieren toch voor Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Want ze pakken nou de eerste keer, sec in dit eerst. Nou ja, dan is het 5 om een fjouwer en een skinner 2. En dat betekent dat die mannen toch staan gewoon opgeven naar minimaal een tredde prijs hier in Wiedmassum. Want er staat nummer zelfs op de volgende list. Nou ja, dan die orenpartij die ter keerst wordt. Dat is de eerste partij op de tweede list. Johan Sipma, Gabia van Popta, Hendrik Koolstra, Sim Mattenbergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Daar zoeken we prachtige slagen, met name op de Sois. Sois Galiek, Nies krijgt een prachtige retourslag. Ja, echt grote klasse van Hessel Posma. Vanuit het achterveld, steende hast op de bovenlijnen. Veegt hij hem werkelijk over het hele veld weer heen. En dan laat hij daar achter het kleedje. Dat is machtsvertoon, dat is prachtig keersen. En dat is belangrijke punten pakken. Want daarmee werd het draaien om Ian in het vadiel van de partoer. Of jouwen om Ian in het vadiel van de partoer van Martin Bergsma. Maar dan op de Sois is derde opslager aan de andere kant. Echt geweldig om naar te zien. Johan Sipma. Sippy voor Intimi. En die weet dan op een geweldige manier daar te eerst binnen te hengelen. Maar een prachtige opslagbal. En zo is het er op dit stuit fjouwer om het twaar. En is dus nog niks echt beslist. Ik zoog naar Jorrit Nanninga. En onthoud die namen maar even. Want dat is echt de coming man van het Keersen. Zeker dat je praat over de opslag op de opslag. Hij heeft naar je maten vertakken meer. Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar. En hij liet hem geweldig zien hier op de Keersveld. En ik vind het een prachtig opslagtalent. Hij helpt nou de fjouwert wat vastprong van zijn partij binnen. En dat betekent dat om de premie of om de tredde prijs Jurie de Groot, Nick van der Wald en Jelvin Kaper nog stevig onder druk zet worden terug Jorrit Nanninga. Met name hij, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Want het is der 4 om een fjouwer en fjouwer 2 in het vadio van de partij van Nanninga. Zullen ze dan toch die wens pakken naar een haast onmogelijke efterstorm? Het heeft er werkelijk alles van.

0: Julio Iglesias net op de snoei toen jullie voorbij komen litten. Dat kind was net. Un canto a Galicia, Jerestier. Ja, die laatste partij op de eerste list, die is nou toch uitgeerd.
1: Ja, hij is uit. En het, de winst is van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Ik zei het niet, krijgt al. Ze stien heel vaak en heel vier achter. Trijs kennen eerst naar achter, Fjouw om hier achter. En toen pakten ze terug en ze winnen het op 4 met Fjouw in 6-2. Judy de Groot, Nick van der Walt en Jelwin Kaperbleeuw achter mijn lege hand. Dat docht de partoe van Nanninga net, want zij hebben steentnummer op de tweede list. Bin dus hele finalist. Maar de keertjes in de winnaar van Johan Sipma, Gabian van Pop de Hendrik Koolstra. En Matten Bergsma, Hestel Posma en Erwin Sielstra. En ik tier hier erop dat het partoe van Matten Bergsma werd. Want niet krijgt wie erop. Fjouwer om het waar heeft te staan in Zuid-Gelijk. Een opslagmister van Johan Sip. Maar de bal werd voorslijn. En dus stier de partoe van Matten Bergsma naar voren. Maar 4-2.
2: Dat weer doe. Cryptoquiz.
0: Nou, er komen weer heel wat antwoorden binnen. Zwarte september, zeg ik. De broek maar weer de piepen. Anticonceptiepil. De trimsport. Joggen. Ja, er komt van alles binnen. Maar wat hulp kom ik op de IJsselmeerrace uit, zou het janken. Maar er is ik een goed antwoord binnen, kom Jansje.
3: Jazeker, en dat komt van Tjitse.
0: Goeiemiddag, Tjitse de Vries.
4: Hoi.
0: Hallo. Nou, dan moest het zijn ze.
4: Nou, de invoering van de gele en de rode kaart in het betellen voetbal.
0: De gele en de rode kaart in het betellen voetbal, dat is helemaal goed. Er waren intussen meer goede antwoorden binnenkomen. Dovi is de allereerste. Hoe kwamst ze erbij?
4: Ja, je ziet je wat in de sportieve hoeken, hè?
0: Ja.
4: Maar je is als sportief best net eens, hè?
0: Nee, ja, nou ja, nee, ja, het gaat om sportief spelen. En als dat dan net dos, dan krijg je een kaart natuurlijk.
4: Ja, dat wordt, ja.
0: Ambitie. Oké, maar dan heeft het wel red. Dan krijg je van u het prijzenpakket.
4: Dat is mooi.
0: Van het al ook, Weeske. Want wie er stond wan op deze snijte middie?
4: Ik moet wel leren van de autotheorie, hè. Dat moet ik wel.
0: Oeh, de autotheorie. Jongen, jongen. Ja. En is het dreig?
4: Ja, daarom. Je moet er wat hier van vrij, meidje, hè, dat is
0: het. Ja, dat is het.
4: Dan ga je doen naar Borkerijen. Dus,
0: Oeh, ja, dan wordt het wel dreig.
4: Ja.
0: Ja, oké. Nou, maar dus die is er goed voor? Denkst dat het helst?
4: Oh, dat weet ik niet. Ik maak even een paar dingen aan.
0: Nou, ik Tommy Fadi. Zou dat helpen?
4: Ja. Wat zei je?
0: ik zeg Fadi Tommy.
4: Ja, dat is goed.
0: Oké. Hey, succes, hè? En dank je wel voor het mooi dan.
4: Ja, dank je wel.
0: Fijne middag. Doeg. Nou, doei. Ja,
3: werken.
0: Oh, sorry. Ja, nee.
3: We moesten nog even vragen van wat voor speeltje had hij hebben.
0: Oh, nou, maar dat moest hem dan dadelijk nog even vragen. Ja?
3: Ja.
0: Oké. Want wij gaan even verder nog. Want we hebben nog wat nijs te melden. Ja, we hebben al een paar keer gehad dat Njontje 22, de wie het waar, in elk geval in de simmer, net al te best. Een heel soort ruimwetter. En op alle augustus is er ik nog een lietse natuurramp op het Ameland. Want camping Duinoord, we troffen toch een wienhoos. Nou, neem het maar een lietse natuurramp. Treien meesken die komen erbij om het libben en er binnen honderden verwonnen.
5: Op Ameland verstrooide een windhoos de bezittingen van mensen die daar gekomen waren om op een andere manier verstrooiing te zoeken.
6: Ameland, 11 augustus 1972. In alle vroegte raasde die dag een windhoos over Ameland, waarbij 2 mensen werden gedood en 400 gewond. De windhoos trok een spoor van vernieling over de camping Duinoord, waar ruim 2000 vakantiegangers verbleven. De meeste van hen sliepen nog, toen het natuurgeweld in enkele ogenblikken de camping herschiep in een grote, onvoorstelbare ravage. De hulpverlening kwam snel op gang. Ruim 25 helikopters en vliegtuigen vlogen af en aan om de gewonden die niet in het noodhospitaal op Ameland konden worden verpleegd naar ziekenhuizen in Friesland te brengen.
0: Ja, net best. Die ramp dus op het Ameland, die wienhoos, maar treien mensen die erbij om het lippenkaam binnen. Tjitse, die wint dus het prijzenpakket. Die gele kaart die is als eerste uitdeeld op 13 augustus. Trogskiertsruchter Leo van der Kroft. En waar wie de eerste die een gele kaart kregen? Dat wie Willem van Hanegem. Hot Butter is de laatste plaat dit oer uit jaar 22. Popcorn.

0: dan vreeg je je toch gewoon hoe je dit in de top 40 te landen kwam. Ik weet het net. Hot butter en popcorn. Wij willen trouwens, ik voort hem dadelijk op een vinger stikt, want het wie het bliekbeurt toch net Willem van Hanegem die die allereerste gele kaart kregen. Geert van Thun.
1: Nee, dat klopt. Er is lang over, dat dit lang zou west, ja. Het lang over de materie hongen. Maar het wie net Willem van Hanegem die hem kregen. Het wie Chris Kronshorst. Hij speelde voor NEC. Tsjin Feyenoord. De datum die is neemt is kloppen. 13 augustus 1972. Dus keertje ook te kloppen. Hè. Leo van der Kraft. 4 minuten voordat Willem van Hanegem die gele kaart kregen. Wie het de speler van NEC die die print kregen. En hij maakt echt de boeken in als de eerste gele kaart uit de Eredivisie.
0: Oké, waarom wordt het dan op een heel soort dingen toch Willem van Hanegem jint?
1: Ja, omdat dat
0: een meer ontspekkende speler?
1: Dat, ik zal even zien. Ik denk dat dat het is. Dat er, dat voor het verhaal misschien wel mooier weer. Ja,
0: ja, ja. Ik vond het wel mooi namelijk. Okay. Ja, maar dit ja. Is parate kennis van Geert van Thun.
1: Alsjeblieft.
0: Alsjeblieft. Dank u wel. We zullen nog even zien op de tijdmachine. Want wat voor hier stiet het Commodore Centraal?
2: Jongetje, fjouwen, jonte.
0: Daar geven we hinnen. De muziek en het nijs.
3: Dan komt die machine nog in. We brengen die
4: kom maar de waars bij Omroep Friesland.
5: Traditie, spanning en topsport.
4: De krullenpartij in Wommels.
5: Waars die de hele dag op radio.
4: En van 12 uur al ik op televisie.
5: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Bjuster baarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed kwot en het joer.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
4: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
5: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
6: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
7: Zag ik op stinstra.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis.

0: Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: We maken een sprongje in de tijd van 1972 naar 1994. De Amerikaanse reggae band Big Mountain die scoort deze hit. Ooh, baby, I love your way. En ik draai hem dadelijk voor die.
2: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
3: Van Doorn, van Grutte Fabrieken naar Reuzenrijden, Vrood Wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
4: Wat aan een fabriek om een reuzenrijden te krijgen?
3: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gearworked en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
4: Vanuit Friesland?
3: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
5: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
6: Venema Energy. Vanzelfs ook jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
7: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
8: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmakker 5 op het Jerenveen. Dit is juist de mooiste meubels en keukens steen.

0: in Friesland in op 100% Worsum. Voor de toekomst van Friesland.
1: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Snijden in Friesland.
10: Maar die

0: Het origineel is van Peter Frampton uit 1964. Big Mountain werd in 1994 vregen om de klassieker opnij op te nemen. Dat is voor de soundtrack van de film Reality Bites Me in de Hatron, Winona Ryder en Ethan Hawke. En met dank aan de film werd de single een succes voor de hele wereld en de grootste hit uit de carrière van de band. Big Mountain en Baby, I Love Your Way. En 1994 is een goed film hier. De animatiefilm The Lion King werd uitgebracht, liek als Forrest Gump, Pulp Fiction en Shawshank Redemption. De carpoolstrook die werd opengesteld voor alle verkeer, maar het is geen succes. Nederland krijgt een peerskabinet zonder christelijke partijen, zo'n lange tijd. Zuid-Afrika die krijgt voor het eerst een net blanke president, Nelson Mandela. De kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland gaat open. En de veerboot Estonia die vergiert tussen Estland en Zweden. En dat kost het maar liefst 852 mensen het leven.
1: Dit is de top 3.

The Prodigy, My No Good, vinden we waarom op treien. Youssou N'Dour en Nene Cherry, die staan op nummer 2, My 7 Seconds. En de nummer 1, die is van de band die begon met 2 broers op een slipkamer op de 4e verdieping van een flat in Utrecht. Oftewel, 2 brothers on the 4th floor and dreams.

0: En die twee broers die dachten, ja, dan betal ik even een vrouwelijke stem bij. En dus wie de Desiree en scoorden ze deze monsterhit Dreams.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: Dan mag je nog even kiezen tussen een A of een B. Welke plaat moet ik nog even verder draaien? Het komende oren.

0: CJ Lewis, die stiert dus 2 keer in de list. Maar welke Fisto nou de mooiste? En welke was het ook graag jaren? Is dat Sweet for my sweet of Everything is alright? De mooiste bij witte litten in de poll of via 0620-4-9-9-9-9-9. Zullen wij nog even bij het keertsen in Wiedmassum, die partij tussen Johan Sipma en Martin Bergsma, Geert?
1: Ja, die zit erop. Die is die in. Het betoel van Martin Bergsma, Hessel Postman, Erwin Sielstra. Wint met 5-2. En 6-4 van Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Koolstra. Ja, dat liep het dan een kansloze missie van het betoel van Sipma. Dat wie het in principe net. Er werden wel punten hellen. Maar ja, op de 6 moet je er wel wezen. En dat dan net het geval is. Ik ga weer mee een slag beskreun. Ja, dan kun je het net winnen van het sterke betoel van Martin Bergsma. En dan rint het, staat het rint. En dan wordt het een vrij vrede uitslag in het vadio van Martin Bergsma. Zij zullen dadelijk Keertse, Sint Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra in de hele finale. We zitten dus in de prizen hier in Wiedmassum. En dat deelt ik van de partij, weet ik nou, naar zitten, Sjem. Dat is de partij om de premie of niet. Het is een rot partij natuurlijk, want dat je verliezen haal je niks en dat je het winnen steen in de finale. Maar goed, dat is Keertse met je in betoren. Remmelt Bouma, Jorn Lars van Beem, Evert Pieter Talsma, zij steent in Menno van Swieten, Rick Winners bij Jesse Steenstra. En ze begonnen verrassend het betoel van Remmelt Bouma, maar ik zei ze, want ze pakken 2 bordjes voorsprong, een spul vastsprong. Maar ja, dan weet je, dan komt het aan de andere kant wel los en dat is er gebeurd. En dat betekent dat op het moment dat ik CM aan het praten ben, het betoer van Menno van Swieten, Rick Binnensma en Jesse Steenstra op spullen komt in de partij om de premie of niet, zijn Remmelt Bouma machine maken.

0: Inner Circle and the Games People Play.
1: Snijnie Friesland, dat
2: wie doet.
0: Het Nijsit Joggetje in Fjouweren Jontig. De simmer is dan warm, mooi. Gemiddelde temperatuur van 18 graden. En je terug wordt er op het landelijke Nijzen geregeld waskogen van smok.
3: Het mooie zomerweer leidde deze middag al tot vorming van smok. Het niveau zou zelfs het hoogste worden sinds de zomers van 1989 en 1990. Toch is er volgens het RIVM geen reden tot paniek of ongerustheid.
4: Er is geen reden om binnen te blijven bijvoorbeeld of zo. Mensen moeten denken aan effecten als dat ze een droge keel kunnen krijgen, irritatie aan neus of ogen zouden kunnen voelen. Denken ze dit soort effecten te merken, dan moeten ze zich niet overmatig inspannen in de buitenlucht. Dat is een belangrijkste advies.
5: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit
6: Joggetje Fjouweren.

Ja, superleuke plaatje, hè? Dit is van Johan en Oceans. Maar het net zo volle manjontje voor jou en jontig te krijgen. Hij is er een beetje tussen troch appt. Maar goed, dan geven we nou weer om naar de list. En domaiskiers, hè? Welke wordt het?

Welke plaat van CJ Lewis was door jaren? Ja, is die er twee keer in. Dus Domas, het is Sweet for my sweet of everything is alright. Het mooi beide. En Domas, het witte litte via de poll of gewoon terug een WhatsApp te sturen. Dat is ik altijd lieke makkelijk. Dan kist hem heel makkelijk even versturen. Als dan zei van nou, ik wil A of B. Of dan zei gewoon sweets of alright. Dan snap ik al wat dat bedoelt. Ik zeg trouwens dat ik in de poll ik nog een lied stik laten kan maken. Hè? Maar goed. De wet al stemt, dus je hem kan het vinden. En stem nog even mooi. Luisteren wij naar de Flintstones.

0: Fred Flintstone en Barney Rubble en alle banden zelfs. De BC52's, maar de Flintstones.
1: Snijny Friesland. Dat
2: wie je doet.
3: Oh ja.
0: Erik Enema, die is nog even de kranten indoekt en die kwam weer opvallend nijstje.
2: Alarmsirenes brengen Vlieland op de been. Een ambulance met een klapband, een scheurende brandweerauto over het eiland en een 12-jarige jongen met een gebroken arm hebben gistermiddag rond 4:15 onder de bevolking van Vlieland de nodige consternatie veroorzaakt. Toen gelijkertijd ook het alarm op het dak van het gemeentehuis plotseling afging, was de chaos compleet. Nou, wat wie er al aan de hand van alles. Kaam Tagliet, dat is beleven natuurlijk. En het wie ik in oefening. En dat alarm, dat wie eigenlijk het gevolg van een defect sinds de hevige onweersbui die afgelopen zondag over het eiland trok. De monteur die voor de reparatie naar het eiland was gehaald, had de klus gisteren snel geklaard. Nou ja, en toen was het alles weer rustig op Vlieland.

0: De Rolling Stones, ja, ze toch al wat jaren mooi. En dus ik in Jochentje en Fjouwer en Jonten. Love is strong. Het keert zijn in wie massen. Die partij tussen Remmel Bauma en Menno van Swieten. Is die nog dwanen?
1: Wat toch zelf, Diana?
0: Ik denk dat Ruud is.
1: Maar is het nooit weer hier. Gist voor de koelkast.
0: Ja.
1: Ja, man. Menno van Swieten, Rick Minnes met Jesse Steenster. Die maakt het in een omsjogoortje. Remmel Bauma, Jorre Las van Beem en even Pieter Tosma. En het begon nog zo fleurig. Want die kwamen de spul voor. En die hebben vervolgens net een bordje met hoorn. Het eindigt al hier op 4-2 en Skinner Size. In het vadiel van Menno van Swieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Dat betekent dat die naar de volgende list ging. Dat is een steentnummer. En die zetten we dus alweer prominent in de finale. En als ik dan sjoch naar, ja, hoe moet ik dat nog zeggen? Naar dat gepriegel hier voor mij. Maar het betoel van Martin Bergsma, dan denk ik dan de Zilte die finale ik wil winnen. Maar dat moet je ik nooit een petit zeggen. Nou ja, het is echt nogal hier dichtbij alweer. Dus ik moet direct net even vol dingen om verbinden. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra, Steen Wolle speel op het eerst voor. In het betoel van Martin Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Zijlstra. Maar dat kwam door geknoeien. Want de opslag benamen van Martin Bergsma, hij wie het paard even volslaan. Buste treibal ernaast. Maar nou had hij toch de size van de Telegraaf hingen. En nou slaat hij hem goed op. Ja, voorin. En dan, ja, houdt er maar een handje in. Jan Banstra, dat is dan echt het enige wat dwankist op zijn kanonskogel. En dan komt er een liedje keertje te lezen. Dan heeft het er alles van. Dat derdaligs op spullen gelijk uit commercieel. En dan ben je nog maar in het begin van de partij. Dat is de stand van zaken. Op dit stuit de hele finale. Dat is het van de sjogge. Spullen gelijk, Seesma tussen Martin Bergsma en de patoer van Jorrit Nanninga. En de patoer van Menno van Swieten. Wederom in de finale.
0: Nou, hartstikke mooi. En zij won dus ik de PC, Arun de Waas. De hoeveelste editie wie dat, Geert?
1: 173.
0: Ik neem daar in Jontje Fjouwer en Jontje even mooi waarom. Naar de 140ste PC. De winnaars wie een doel.
1: Ja, Johannes van Dijk, mijn Hotse Rusticus en de opslager Koos Veldman, denk ik.
0: Oh ja, nette Leeuwen. Dat is helemaal weer. Je bent ze.
2: Dit is mooi. Oh. Ja, ik van droom.
3: Wat rond het in die finale?
2: Opslag en Koos, geweldig. Ja, ik. En jongen, fantastisch, jongen. Fantastisch. Mijn keer is nog goed.
3: Op en nu alles voor.
2: Ja, het lukt ik. En echt op keer te slaan en mijn opslag gewoon mooi. En dat lukt dus.
4: Bij een prijswinnend patoer. Je hebt een kening. En dat wou ik net al. Ik heb vanmorgen een foto zien van een keningspatoer van vorig jaar. Daar stierde de kening mooi in het midden te laten zien. Dat is Jerik Zaak, Koos Veldman, algemene stemmen.

0: In de list van deze week doe steen ze op nummer 23. Treienplakjes omheen, mooi de weekend ervoor. Love Ain't Here Anymore van Take That. De kist nog stemmen op die plaats van CJ Lewis. Welke was Toyerre? Sweet for my sweet of Everything is Alright. We gaan eerst nog even naar je Njochertje Fjouwer en Jontig, wat de reclames onbelangt. Wat weer er in de aanbieding, Erik?
1: Reclame in de kroon hier, Njochertje Fjouwer en Jontig. Doldersum groente- en fruitmarkten. Een zware bos jonge bospeen. 84 centen. En mooie grote rode kool, een zomerrode kool. Bestek, 74 centen. Ja, en dan die jippels natuurlijk. Volop puikbeste aardappelen van de Friese klei. Ja, Doldersum wist maar goed ze dat onder man en vrouw brengen moesten in Friesland. 5 hele kilo's dorees. Fjouwer 98 of Eigenheimers. Borgers, die dat is een haakje achter. 5,98 bij Doldersum dus te krijgen. Grols, een krat Grols Premium Pilsner. Krijgt 10 scootsiesielen. Krijgt mooie glazen erbij. Mijn afbeeldingen van het scootsiesielen. Oh, ik nog maar de logo's van de deelnemende scootsies daarop. Zolang de voorraad strekt, zit er dan altijd bij, hè. Fotoplus van het veer uit Dokkum. Die weet ik dat mensen op vakantie west hebben of geen. En maatje dan foto's, niemand ik weer printen willen. Kleurenfoto's, u kiest maar. Snelservice, uw foto's in 60 minuten afgedrukt. Met een gratis insteekalbum van 98 centen. De foto voor zelfs. Maar kist ik voor een jongen 50 centen, maar dan is iets wat minder voordelen hebben. Van het veer, Fotoplus in Dokkum. Kaam Maaien, deze actie. En wat ik heel handig is voor de vakantie, dat kerst bij de postbank krijgen. Dit is volgenskerig. Jammer eens even.
2: De Talkmate. Dat is een kleine handige vertaalcomputer van 6 talen. En die krijg je als je tussen de 12 en 18 bent en voor het eerst een EasyBlue of een georekening open bij de postbank. En dat is handig.
3: Want,
2: nou, bijvoorbeeld ciao betekent hallo.
4: Beletza.
2: Beletza betekent schoonheid. Altijd handig om te weten.
5: Hebben ze noedel?
2: Noedel betekent pasta. En de rekening is konto.
6: Uw konto.
7: Ayuto.
2: Ayuto. Help.
7: Ayuto.
2: Help. Help.
8: Bel 06 0400 voor de folder.

0: Naibin op nummer 38, Aswad en Shine. Waar verhuizen we nou thuis? Naar welk hier?
1: 1966.
0: Daar geven we heen het komende oren van Shine in Friesland. En daar is nog een plaat te goeden. De meeste stem yielden. Sweet for my sweet. My sweet.

0: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan!
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw

0: je gek op stinstra.nl.
1: De jongens van Venema die leveren heel de week brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
2: Venema Energy, van Celsec, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
3: Bisterbaarlijke opbromming.
4: Bellery de Boer, goed kwot en het joer.
5: Voor een naaie Peugeot. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: We vleren 60 jaar waarom in de tijd. Het jaar 1966.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: De Wijnlords zijn de Eco Keuken en de Pompmakker 5 op het Jerrenveen. Dat is juist de mooiste meubels en

0: keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
2: Snijden in Friesland.
3: Maar Diana de Groot.

0: En mooi terug dit nummer, waar de klasse van Tina Turner goed duidelijk en het budget een geweldige opstap naar een indrukwekkende solo carrière. River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner.
1: Dat wie doe.
0: De muziek en het nijs uit een jochetje 66, dat stiet dit oren van Snarny Friesland Centraal. En 66, dat is het jaar dat het eerste filterkoffiezetapparaat van Melitta in de winkel komt. En dat is een sensatie, hè? Want lang omlet is het mogelijk om haast automatisch een heerlijk bakje koffie te maken. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg die trouwen, maar het huwelijk wordt verstoord terug smokebommen en rellen. Twee politieke partijen die brekken nou terug. De boerenpartij van Boer Koekoek. En D66 wordt opgericht terug 44 meesken, waaronder Hans van Mierlo. En Azië stiert figuurlijk in brand. De oorlog in Vietnam escaleert. In China breekt de culturele revolutie uit. En die kost duizenden meesken het lippen. En in Indonesië rekt Sukarno de macht kwijt en neemt Suharto het oer. Dan naar de muziek.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Oh, prachtige muziek van Sales in Jontje en Size en 60. Op nummer 3 de Beatles en de Paperback Writer. En op nummer 12 Frank Sinatra, Strangers in the Night. En op Ian's Icewall een typisch vakantieplaatje. Heel lekker relaxed, geniet je maar een drankje in de zinnen. The Kinks en Sunday Afternoon.

0: krijgt drie weken vakantie gewoon. En dat gevoel van lekker even op een stoel zitten, in de zinnen. Misschien met de footsies in de jacuzzi. Oh, heerlijk. The Kinks en Sunny Afternoon. Nou, het is ook een mooie snijnt en middie om te keertsen. Dat doggen ze in Wiedmassum, die hele finale geert. Is die?
1: Ja, die is clear en die geert toch nooit per tour van Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Ze griemden er forselijk in om, maar per tour van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra kan uiteindelijk net profiteren, omdat ze zelfs ek wat op de beslissende momenten de krijgt net winnen. En dus gaan ze droom met 4 van mijn vrouwen in Zuid-Gliek. Boeteslag op dat moment van Jorrit Nanninga. Budget. Dan weer dadelijk zijn finale krijgen. Wiedmassum tussen Menno van Sviet en Rick Minnes met Jesse Steenstra. En Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Ja, Sjoerd de Jonge, ik zei er hier meer in zitten.
2: Hier waren we kaarsen. Nee, wij komen eigenlijk met vliegend kaarsen 3-1 voor. En we gaan misschien dat eerste bosje ook wel pakken. En dan gaan we 4-0 voorstaan. De goed kaarsen en profiterend van hun fouten. Want ze maken nu wel wat foutjes. Ze waren ook niet heel sterk in het perk. Hè. Hessel had dat jaar ook wel eens beter geweest voorin. Misschien is het de volgende om nog wel weer zo. Maar nou, ten onze even niet. Maar uiteindelijk geven we in het midden van de partij ook weer wat te veel fouten weer waarom. Veel...
1: Staat het zomaar 5-3?
2: Ja, wat te veel buiten in het perk. Een eerste zitbal op Jan even van Matten. He, terwijl het in Matten daarvoor twee buten had. Dus dat maandag krijgt niet gebeuren tussen een toppertuur. Want wij zitten er teugen aan, maar we kunnen die toppertuuren zo nog niet verslaan. Nee.
1: Nou, wat niet is, kan nog komen dit seizoen. En volgend seizoen gebeurt dat met een oorafslager. Ik schets het verhaal eventjes in het kwart. Dat denk ik, nou de PC. Nou fijn, de PC zit erop. Weet je wat ik doe? Ik zeg ze mijn vriendin, weet je wat we doen? We gaan met je twaalf lekker naar Scheveningen. We smieten alles van de zon. We laaien lekker uit op het strand. We geven een drankje en een hapje. En dan schittert het mooi en dan begint die formatie te rommelen. En dan mag je toch nog in de stress die vakantie vieren.
2: Ja, dit was voor de vriendin niet het leukste uitje. Want ik heb uiteindelijk de hele overdag en in het begin van de avond alleen maar aan de telefoon hong. Op een gegeven moment hoor je dat het zo snel gaat. Hè? We waren de grip wat kwijt. Jan was aan het steltje kaatsen in E. En ik was op Scheveningen. En dan loop je zomaar achter de feiten aan.
1: Ja, mag het even schetsen, want in de afslag van Jorrit Nanninga die keert ervoor om naar Germen de Boer en Pieter Jan Leijen naar te gaan. Ik zeg hem omkomen, je misschien ik wel. Maar dat is helemaal zonder opslagen hoe bleven zoals die hier is net verwacht.
2: Nee, ik zie wat wij dit jaar Del zetten. Jorrit, Jan en ik, maar ook Jan en ik dan te gaar. Kijken naar ons persoonlijke, hebben wij best wel stappen gemaakt ten opzichte van het afgelopen seizoen. Dus ik denk, wij vinden vast wel een goede opslager of die weet ons te vinden. Nou, dat was niet het geval.
1: Want Remmel Bouwman woon net.
2: Remmel Bouwman die had iets anders in het hoofd en had die deur gewoon wou die stappen.
1: Dat had hij niet.
2: Dat had hij niet. Ja, dat is, ik respecteer iedereen zijn besluit. Ik vind het jammer voor het kaatsen. Ik vind het jammer voor zo'n persoonlijk op het veld. Hele aardige kaatser. Maar ja, helaas. Erwin niet hem dito. Maar ja, klaar. Dan kiek je wat verder dan je neus lang is.
1: En toen heeft hij me verrast, Joost. Hoor maar ik eerlijk zeggen. Want dan bellen ze me eens vreten morgen op. Hij zei, nou heb ik het niet voor. Mijn oude maat komt weer waarom. Ik wie bedoel zo in godsnaam? Oude maat Boukes die erin briocht. Bouke Triemstra, 34 jaar jong.
2: Ja, 1 jaar ouder dan ik. Ja, nee, Bouke is er natuurlijk wat raar uitraakt uit het kaatsen. He, die kwam de laatste jaren niet helemaal op slag. He, die raakte wat uit de paturen. Het doel verkozen om hem waarom te trekken, niet meer te kaatsen. Maar hij heeft altijd wel traind. En ik denk, ja, als je op een gegeven moment in de categorie kaatsers komt, dan denk je van nou, dat is de vind ik ons te goed voor op dit moment. Dan moet je verder kijken buiten de ranking. En dan moet je eens proberen om zo lief te wezen voor zijn vriendin. Want die moet de keuze ook respecteren. En voor hemzelf. Dat hij wel weer zin had om een jaar, in ieder geval 1 jaar, er vol voor te gaan. En hij had er Jaap zoiets. En daar ben wij hartstikke wies met. Want het is voor het kaatsen denk ik wel mooi dat...
1: Dat is er een stuk fleuriger van op field, Sjoerd.
2: Dat vind ik ook. En zien dat je hoorde dan dat jongens op 30 jaar of jonger stoppen. Dan is het alleen maar mooi dat een van 34 ervoor zoiets van... ik ga er weer voor. En dat kan een jaar wezen. En daarna zien we wel verder.
1: Nou, hartstikke mooi. Dus daar komt Diana elke keer er zowat dan toch ook wel weer onder dak. Verrassende keus bij Bouke Triemstra, Sjoerd de Jonge. Jan Banstra, takken hier. Let op, spectaculair partuur.
0: Prachtig, mooi om te jaren. En ik mooi om te jaren werd toch de roots van Geert van Tunen een beetje lissen. Zo, uiteindelijk komt het er even terug in. Dan maar eens nog even Mike kiezen. En Jan Jaap, die het de pol al ontdetsen. Die het al een kar maken. Die giet voor B. Weg is het over.

0: Ja, CJ Lewis die stiert twakker in de list het vorige oeren. En Mother Trucks die stiert dit oeren twakker in de list. Op plakje 18 en Santjen. Op Santjen With a Girl Like You. En op 18 Wild Thing. En dat ben ik, de A's en de B's. De A voor With a Girl Like You en B Wild Thing. Welke plaat wil stoot dit oeren nog voorbij komen, Jere? Stem dan nou.
1: Omroep Friesland.
2: Snijni Friesland.
0: Doeken wij even in het nijs van Jochtjen 66, want de wenning neet om de studenten is in dat hier heeg.
3: De studenten hebben daar zelf bureaus voor ingericht, maar ook daar weet men zelden raad. Zelf zoeken is het enige als het bord met aanbiedingen volkomen blank is. Dat zelf zoeken levert nog wel eens iets op in een huis dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. Men vindt daar nog wel eens een tijdelijk onderdak. De meeste studenten zal het al lang niet meer kunnen schelen of ze wel in een waardige behuizing komen. Maar in een heleboel gevallen zitten ze in een demoraliserende, voor de studie afleidende rommel, zich voor te bereiden voor de maatschappij. Iedereen weet dat er iets aan moet gebeuren. En er wordt ook zeker gewerkt aan de oprichting van studententehuizen als de Amsterdamse Casa Academica, die voor degenen die het betalen kunnen en er zich een kamer kunnen verwerven, een soort van toekomstvisioen is van aangename huisvesting in overeenstemming met het belang van studeren in een rustige omgeving. Er zijn meer van dergelijke tehuizen in aanbouw, maar nog altijd leveren die op zijn hoogst enige honderden kamers op, terwijl er duizenden nodig zijn. Daarom zijn de Amsterdamse studenten dit jaar opnieuw een actie begonnen om kamers los te weken uit de straten vol mensen die desnoods nog enige ruimte kunnen afstaan voor een student en daarmee voor een stuk toekomst van het land.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
4: Jochtje 66.

op plakje noemen, Fietje. Sloop John B. van The Beach Boys. Het is 5 minuten voor jou, we vier. Even een paar leuke feitsies uit Jochertje 66. Popster John Lennon van de Beatles. Die zei dat de Beatles populairder binnen dan Jezus. Nou, dat valt zelfs bij een heel soort mensen net zo goed. En er werd dan ik geprotesteerd vanuit de tjerken. De Schotse uitvinder James Goodfellow krijgt een Brits patent van zijn uitvinding van een jiltautomaat die gebruik maakt van een plastic kaart en een pincode. En kisto het snoepje Razzles. Dat komt dit jaar in Jontje 66 in de winkels. En als het dan in de moeder dos, dat snoepje, en het begint te kalgen, dan verroert het in kauwgom. Nou, dat wie toen ik heel bijzonder. Even een paar zaken uit het nijs van Jochertje 66. Terug naar de list. En dan vinden we deze op 25. The Hunters.

Ja, dan hebben we morgen waarom jouwen. Maar joh, het is het gelukkig snijden en hier de snijden in Friesland. Want zij zorgen van de middie de mama's en de papa's. En Monday, Monday. En ik heb die help nog een beetje nodig. Want dan maar eens kiezen. U twee platen van de trucks. Welke mat ik draaien, vadij? Het giet leek op.

0: Nou, welke Vistono de leukste? Is dat With a Girl Like You of Wild Thing? Dat mag je nog even wittelitten. De kist de Paul invullen en de kist appen naar 06 20 4 9 9 9 9. Dat wie doet. Erik Enema die struunt altijd de kranten even van u strog. En dat het ik die van de kranten van Jochtjens 66. En Erik, daar best iets opmerkelijks zien aan.
1: Ja, dit neus komt net in Friesland, maar is te mooi om net mij te nemen. Een ambtenaar vergat huwelijk. Een Larense ambtenaar van de burgerlijke stand overweegt een stiptheidsactie omdat een pasgetrouwd echtpaar uit de school heeft geklapt over zijn vergeetachtigheid, zo meldt het Algemeen Dagblad. De ambtenaar is boos omdat de pasgehuwden in wijde kring hebben verteld dat hun huwelijk haast niet was doorgegaan, doordat ze het ambtenaar het gewoon had vergeten. Ja, dat word je natuurlijk net, maar dat word ik net dat bekend wordt. Het echtpaar het er ging geheim van maken dat de trouwdaai behoorlijk bedoeld weer. De ambtenaar is erover verbolgen, omdat het bruidspaar tenslotte slechts een kwartiertje vertraging had opgelopen. Tot dusver zijn mijn cliënten altijd met de grootst mogelijke souplesse behandeld, al dus de ambtenaar. Om lange wachttijden te voorkomen werden doorgaans overlijdens en andere akten blanco ondertekend. Daar voel ik nou niet zoveel meer voor. Ja, hij heeft op zijn streep moest in.

0: Er is gewoon haast geen één plaat. In deze hele list van deze week in Jontje 66 die net mooi is. The Searchers, Jerristier en Take It or Leave It.
1: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: In Jontje 66 is er een generatieconflict dat Elsie niet in het waande hoort.
2: Leden van de Staten-Generaal. Bij haar beleid op cultureel en maatschappelijk gebied schenkt de regering bijzondere aandacht aan de jeugdproblematiek.
3: De regering schonk in 1966 inderdaad aandacht aan de jeugdproblemen, vooral door tussenkomst van de politie. Het leek op een strijd tussen de jeugd en de ouderen, twee generaties die elkaar voor degeneraties hielden.

0: 6 plakjes in de list van Yin 20 naar Son 20 When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Het keert zijn weer massen we binnen ta om de finale. Ben ze al uit aanzetten, Geert?
1: Ja, ze ben correct uit aanzet. Menno van Swieten is de man die de vermeeste opslag in dit eerste eerst van Sjerekken neemt. Dat betekent dat er een keerslui die wat opslaan terug Jesse Steenstra. Dan komt er een tweede keer en dat betekent dat er wikselen wordt. Menno van Swieten, Riks Middensma, Jesse Steenstra, Sjen Mattenbergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Als just nou de ranking van het keertje. De twee toppertoeren van de H-klasse Channelcore in de finale van de Haaien Rietma-partij hier in Wiedmassum. Destijds net het partoer van Raymond Bauma, want dan hielden ze winnematten van Menno van Swieten en die. Ja, toch even praten met Raymond, want Raymond Bauma dat is een van de grote verliezers van de formatieronde die het Oudroene Wiek vlak voor had. Zij zeggen dat haar een opslager of dat hun zijn perkmaten Jorn Lassenbeem en even Pieter Tosma, ja, zeg maar, van een oren opslager keerse van Johan Sipma. En dus die opeens Raymond Bauma met de kloten van het blok. Hij zegt dit net onkomen, ze zei er iets gek, Jimmy.
2: Ik hing hem net verwacht. Dat net. Nee.
1: Maar die ging in de Sippie.
2: Die ging in de Sippie. Ja, Jan Las die woer per se in de Sippie. En toen zei even Pieter, dan ging ik mooi mooi.
1: Ja. Nou, dus die is toch al innig?
2: Ja, toen stiek al innig. En dat hing ik net dacht van even Pieter. Want we zoeken misschien samen nu, jongen. Dus het maat wie hij zei, nee, dat dacht ik. En daar steek ik nou al achter, dat is mijn besluit. En het wie hem zit alleen door hem, misschien met wij dan een vriendse wachterinse muziekje. Nee, dat was het besluit. Wow, oké.
1: Ja, dat verrast je dus wel, want Jim zei, we jongen muut. Dan woest mij even Pieter terug dus.
2: Ja, zeker. Het was zo met Pieter keert. En toen stapte hij natuurlijk om zijn winkel, voor de koop toen. En uiteindelijk appte hij mij vader hier in de tweede cyclus. Want hij was jongen dat het met ons, nou Germ de Boer in het team, dat roen net. Dus nou ja, misschien, ik wil eigenlijk wel wat doen, want ik hou op in de winkel, dit en dat. Ken ik bij hem. Nou ja, ik heb het toen met Germ doen gaan, zodat dobben. Nou, dus die kans zie ik miljoenen uit, zeg ik eens zien. Ja. Ja, toch? Ja. En nou, dan deed hij dus verder. Nou, toen hebben we eigenlijk wat zin in gezien, we rieden vaak maar elkaar en we kunnen goed maar opzetten. Dan. Misschien zien we dat ik moest 12 uur. Nou, dat gingen we eigenlijk al rond met zijn. Had het dan volgend iedere lijst, wie misschien deed nog wel, maar kreeg het roen. Nou ja, en toen kreeg ik dit hem in de dijk.
1: Ja. En dat is eerst al innig. En dan, dan mag je denken, wat zil ik dwan? De kamer zit bij Erwin Sielstra. Gabriel van Pop, de kamer in beeld. Om het even een beetje gecomprimeerd te zezen. Ja. En toen moest het nou denken. Want Erwin Sielstra zei erbij, maar jongens, ik wil 2 dagen bedenken dit. Want misschien hoor ik er echt wel mee op. Ja. En toen stond dat juist, toen dacht ik, als hij ophoort, hoort ik ook op. Zo weer het, hè?
2: Ja, dan ging ik maar niet mooi, heks hem zijn.
1: Dat, Raymond, dat snap ik dan. Nee, dat snap ik dan nog even net. Want er is nog maar 30 hier. Dat doet goed mooi. Hier is nog een Forinse bij die Gabriel van Pop. Dat hier is nog beet. Dat hier is wat mij kin. Zo ingewikkeld niet misschien ik net om er nog een hier om vers te knopen.
2: Nee, ik hier sowieso wat trokjes ken. Maar ik hier altijd tot dacht, dan ging ik sowieso een stap op achteruit. Nou ja, en het is gewoon soort tiert als het niet versteerst. En ik denk, ja, om dan weer te keertsen van hopelijk de PC weer helly. Hopelijk weer eens een hele finale. En Sif van Sissen die. Nou, die ben natuurlijk formidabel goed. Maar ik denk dat ze dat wel trots zetten. Nou, ik denk ja, dan doe ik eigenlijk en achteruit en met zoveel die investeren en die man weer beter kennen leren. Wat wil je mijn keersing? En ik denk, ik vind het wel prima. En ik denk, ik ben nou twaalf weer per se. Hiek die net helder, dan hiek misschien nou wat trongen, dat weet ik niet, ja. Nou, ik denk, volgens mij is dit het hoogst haalbaar. En ik heb een alarmers met hem en die zei, ja, precies hetzelfde. Maar die vond ik heel erg jammer.
1: Ik vind het wel charmant. Even door lezen met mijn
2: man. Ja, die is er altijd bij, hè? Ja, natuurlijk. Mijn wezen. Ja, goed.
1: Ja. Dus het is die afscheidstournee, zullen we maar zeggen.
2: Ja, dat komt wel. Raar maar waar.
1: Ja.

0: Sverre Gringaert en Ring Ring, I've Got to Sing. We doeken nog even de Utgiens-agenda in. Want waar gong de meesten hinnen, of waar kon ze hinnen? In 1966, Erik.
1: Op stap in uw Kronier, 1966. Dat is 60, jongens. De zaal aan de Korenbeurs Vraneker presenteert tijdens de PC en de Kermisweek dansen vanaf 7:30. Het orkest is het Remedie Quartet. Woensdag de hele dag de keuken geopend. Daai van de PC voor zelfs. Vrijdag 5 augustus. Op veler verzoek gehuwdenbal. Maar het wil trouwd wezen om erin te maaien. Dan kiest het orkest John Buschen. Alleen voor gehuwden. Snun, Sijs en Snijn, Son Augustus, Ben Essing presenteert. Zaterdag orkest Bert Loos met als attractie zang van Janneke Peper. En dan op Snijn het orkest The Blue Diamonds. Pas in juni als band en showorkest gelanceerd. Nu reeds een topper. Dat zou er in de Koornbeurs in Frensje. Docht en Wille, dat is mooi, in Belsum. Sneur en Sijs Augustus dansen met op veler verzoek de Alley Cats. En de Kruisweg Marem, hotel, café, restaurant, bar, dancing school. Maar net beslissen wat ze eigenlijk willen. Maar ze willen misschien ik wel alles. De Jets, maar een Y, Jets. Die treden daar op Sijs Augustus op.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat hebben we mist. Tenminste, ik wel, want ik wier er nog net. Misschien is dat er wel best. Dan is het misschien een hartstikke leuke Joenhan. De mars nog even stemmen, hè, op een plaats van de trucks. Welke Vosto Jere? With a Girl Like You of Wild Thing? We hebben nog heel even om daarom mee te stemmen. Dit is de Hollies. En de Bus Stop.

0: Dali is my de basstap. We verlitten het Ian Joggetje 66 dadelijk. Maar weet je even hinnen?
1: Joggetje 66.
0: Even een sprongje vooruit in de tijd naar Joggetje 66. Dat is in het laatste oren van Snijn in Friesland. Maar ja, wat wordt dan die laatste plaat van The Trucks? Het wordt toch disse. With a girl like you, de meeste stemmen. Dank u wel al hier voor het mooie stem. The Trucks.

0: komt die machine onder in. Dan brengt hij de
1: komende waars bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Waars die de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij!
4: No bij Lippen. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Want gauw.
5: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
6: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
7: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Zag ik op stinstra.nl.
9: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
10: Biesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
11: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeil.

0: Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit leest de oren van Snijny Friesland. Jerwo, hoe het giet mij de sielerij van de snitswieken. De finale van het keertse nieuwe massum hebben we zelfs. En muziek uit dit oren uit Njoggentje San Santig. Boniem, yes, yes, sir.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
9: Venema Energy. Van Celsec, jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Bierster baarlijke opbromming.
3: Ben een riedenboer, goed kwot en het joer.
4: Snijden in Friesland.
5: Maar Diana de Groot.
6: Het is

0: Disco-klassieker hoe de Barker Karpis Bende. Een wiergebeurd verhaal van een Amerikaanse crimineel, Kate Ma Baker en haar fjouwe zwan.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijn zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: En dit laatste oorke van Snijn in Friesland draait het om het hier een joggetje zon zantig. Ik hoor dus zelfs kwalijk rinnen, maar ik ga me er wel even in verdiepen. En zon zantig, dat is het hier dat de Britse punkrage oorvaart naar Nederland. Compleet met die wannekammen, spikes, kele koppen, hier verf je kistjes als kwon, veilig iets spelden en buttons op de leren jassen, muzieks van de Sex Pistols, Iggy Pop en de Stranglers die komen om bod. Ik bij het muziekprogramma Top Op. De vrouw verneemde rommelmerk op het Waterloopplein in Amsterdam wordt sletten. Op dit plak moet het naar het Stedhoes, de Stopera, komen. Er is een soort protest in het vaststel om de automatische prijscompensatie over te schaffen. En een Nederlandse Boeing van KLM botst in tichte mist op een jumbojet van Pan Air op het vliegveld van Tenerife. 483 meesken komen hierbij om het libben.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Op nummer 3, Johnny What Guitar Watson, A Real Mother For You. En op nummer 2, Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie Woogie Baby. En op nummer 1, een van de best verkochte singles eer. En dan kist er nog heel iets net op stilsteen blauwen. Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie.

0: Ik doe het wedgen dat Sto net helemaal stil zitten blauwe op dit nummer. Yes sir, I can boogie. Of hij Sto echt alleen nog maar naar dat keertstation geert?
1: Echt alleen nog maar naar dat keertstation. Ik zie het als een moes.
0: Ja, stil. Dat dacht ik al. Ja,
1: bakkara. Ja, het is echt net het plaatsje werd ik de draaitafel voor ons zet. Eerlijk gezegd, maar het hele talje niks. Het weer een fijn tijdsbeeld en het weer een dikke hit. Ik weet er alles van.
0: Dus, nou, is het.
1: Dit leidt hem weer geheel aan mij. Ik weet.
0: Ja. Nou, prachtig. Hey, laten we maar ook Keertsen hebben. Ja, finale, vooral hebben. Hoe liep het dat?
1: Nou, Menno van Zwieterik, minstens met Jesse Steenstra, Steendertje en Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. De eerste 12 bootjes gaan naar het betoel van Menno van Zwieterik. Dan denk je, voel, het zielt toch net? Nee, dat zielt net, want de volgende 12 bootjes weer van het betoel van Martin Bergsma. Daar ben je weer mooi bij, spullen gelijk. Dat laatste bootje pakken ze zelfs op. Het eerste bootje pakte Martin Bergsma op Skinner Sois. En dan denk je, nou, je weet het maar net. Dat zou gebeuren. Dan is het spul op de eerste en zoals ik liep de slag Jesse Steenstra voor. Ja, echt Jesse Steenstra had zelfs die momentjes dat het net helemaal gids wat hij graag wil. En dan is het spul geliek. Ja, en dan werd het spul geliek en zoals geliek. En dan komt de echte Jesse Steenstra even naar een slag. En die pleert een werkelijk formidabele zitbal op dat net misselijke perk van Hessel Postma en Erwin Sielstra. Ja, hij prikt hem in het hoekje. Het is werkelijk opslagwerk van grutte klasse. De keer van Geniertje. Daarmee pakt hij de trui wat vastrong. En dan weet je, als tegenstander nou dreigt er gevaar. Ik liek meneer Cactuswol. Maar dan dreigt rekkenvaar. Want dan is eigenlijk een tussensprintje vaak nog eens een keer het extra antwoord van het patroon van Menno van Zwieterik. En dat doe ik. Draaien we 12, zo is het waar. Dan kan Erwin Sielstra de net al te grote keert net passeren. En dan is het hop. Samen weer 12 bordjes van het patroon van Menno van Zwieterik. Pakken nou ik de eerste 12 punten in. Dit eerst. Toch een boeteslag. En ja, dan moet je toch constateren dat ja, ze zijn eigenlijk superieur. Menno van Zwieterik, Menno met Jesse Steenstra. Bekeertje Joert, de 16e vrije van formatiepartij van het seizoen. 14 keer had ze de overwinning pakken. In het weekend van de PC verleren ze 2 keer, 1 keer in Sijs-Birren. Van dit patroon van Martin Bergsma letter in dat weekend op Snijn, Vriendelijke Snijn in Arem van het patroon van Sipma. Maar dat zijn alweer rimpelingen kus in een fever die het alleen nog maar vormen weer terug het wordt succes. Hoppakee, tjessen er nog hier doorheen. Nou, Leo voor mij, de tussensprint, de fameuze tussensprint van het patroon van Zwieten is weer inzet. Fjouwer om het waar voor, Skinner Fjouwer voor. Ze binnen op Nij onderwijs door de overwinning op de Haaien Ritma partij.
2: Snijn in Friesland. Dat weer doet.
0: De praatpaal die is in Jontje Santig terug de ANWB in Viert. Maar nu is het landelijk dekkend en dat betekent dat er om de 2 kilometer een giele pil steert met een telefoonafbeelding erop. Maar indruk op de knop, kist dan de ANWB bel je als het pech hest. En de steer nou Sontje 100 van die pjel. Ah. Ja, die krijgt dadelijk wat te jern, ja. Die wil ik nog helemaal niet jern litten. Nee, ik woon naar de ANWB.
3: Eengewacht, goedemiddag.
4: Op het moment dat je die knop indrukt, dan wordt er een verbinding opgebouwd met een van de 4 wegenwachtstations die wij in Nederland hebben. En dan ziet de medewerker in de meldkamer van de wegenwacht precies welke praatpaal wordt gebruikt. Hectometerpaaltje, praatpaalnummer en wegnummer. Een wegenwacht heeft een eigen zeg maar, verzorgingsgebied, een gebiedje waar hij in rijdt of een route op een autosnelweg. En de gegevens van dat pechgeval worden via een mobielefoonsysteem aan die wegenwacht doorgegeven. Die krijgt keurig netjes op zijn beeldschermpje in de auto de gegevens van dat pechgeval staan.
5: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit.
6: Joggetje San Santig.

is de muziek die dus Biden in de top 40 in de list van doe. Sevilla of Rio, welke plaat was dan straks? Jere, dat moest dan mij even witte litten. De kist de poll invullen, maar de kist ik via de WhatsApp een berichtje sturen. Via 0620-4-9-9-9-9 of via de Omroep-app. Het is al hier mogelijk, dan moest gewoon mooit van. En dadelijk dan sjoggen we ik even bij het Sion in Snits. Hoe gaat dat? Bij de Snitswieken.

0: Skaggs en Lido Shuffle. Het is 6 minuten voor Jelve Seizen. Ja, er wordt normaal gewoon lekker sealed in snits voor het hutsielen daar. Alleen nog, ja, er is een beetje een complicerende factor, joh. Of eigenlijk een ontbrekkende factor, of net? Gerlo van der Werf, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Goh, je hebt al een lange dag achter de boeg.
1: Ja, we hebben een hele lange dag, maar nul resultaat. Nou, dat is net helemaal weer. Van de morgen erop, we hebben juist uitgelegd dat er twee banen binnen en op een lietse baan werd het geen zeilen weer. En de optimist, dat daar is Juwet wel zield, maar op een grote baan met de grote klassen, die 31 klassen, die hebben we net varen.
0: Zo, dus alles luidt gewoon te wachten zien totdat er een wienvlaagje voorbij komt?
1: Nou, het is inderdaad zo. We hebben in het begin van de dag wel wat wienhand, maar eigenlijk net stabiel genoeg om te varen. Daarna viel de wien helemaal fut. Toen kwam het weer een beetje. En nou, ja, nou rennen we 6 uren achter. Dus het wedstrijdcomité heeft nou krijg beslist dat we stoppen met de wedstrijden.
0: Ach, dus er werd Jood
1: ik
0: net missen.
1: Ja, een hele bezien denk ik op een orendaai.
0: Ja, nou, inpakken en wegwezen.
1: Ja, het is warm, maar het is wel weer fantastisch op een mar.
0: Ja.
1: Maar wist, wat er wolvaren is, dat is met name het G-zeilen. En het G-zeilen is zeilen met een verstandelijke beperking. En daar is wel een resultaat van komen.
0: Nou, en, dat is blij.
1: Die varen maar 2 dagen. Ik vanwege dat ze net langer eigenlijk varen kennen vanwege hun beperking.
0: Mm-hmm.
1: En daar is het wel mooi, want Jouke Koehoorn, het snits, die het er heel goed in varen en die is treden worden. Dus dat is ik wel weer heel leuk.
0: Een mooi Fries succes daar.
1: Ja, het is zeker een klasse wat nou bij de Snitsweek is. Die is in plak helemaal verzinnet. En de Kriesterikken een ontzettend volle voor terug, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt heel mooi.
0: Nou, fantastisch dat zij van de Moorners nog wel sealed hebben. Mayen is Fries succeske. Die orenborden, de Wutte Sjoerd, net meer sealed. Maar die worden letter inhellen, die wedstrijd.
1: Ja, die worden waarschijnlijk de oren daar inhellen.
0: Oké, okay. Enig idee hoe het mooi liekt, Marje Wien? Is er al wat toe te zeggen?
1: Ja, nou ja, we zijn benijd naar de verwachting. Continu wordt er eigenlijk wel contact houden met degene van het waar. En dan hopen we dat we de beslissing nemen kennen dat er morgen behoorlijk lang varen werken in. En dat we er genoeg wien hebben om te varen, lid. Zo is het.
0: Nou, wij lissen de vingers in de knoop van Jim. En wij hopen op een prachtig mooie sieldai in de snitsieken. Dank u wel, Gerlo van de Werf.
1: Dank je wel.
0: Hoi. En dan van het netsiel naar het Keertsen. Die finale, is het spannend, Geert?
2: Nee, het is uit. En dus is het, ja, het is net weer spannend. Wow. Ik zei het al, er is die befaamde tussensprint van het patoel van Tjesse Steenstra. En die zetten ze keurig in. En dat begon al hier met een prachtige zitbal wederom van Tjesse Steenstra. Fjouwer om het twa en zoals gelijk. En dan weet je, dan is de slag wel slijn. En die slag wie ik slijn. 4 met 12 skinner zoals Rick Minnesma die tikt de bal boppen. En daarmee pakt het patoel. Ja, gewoon de trier weer op naar de overwinning op de PC. Naar 2 keer verliezen van de PC. Is het nou bingo voor de 14e keer in dit seizoen van de 16 partijen die terkeers binnen pakken. De mannen ja, die de PC eigenlijk gewoon houden. Die gewoon net te bekeerd zijn binnen. Menno van Swiet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Die pakken de prijs. De premie voor Matten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. En de liedse premie gaat naar Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. We zullen zien of we dadelijk wat reacties krijgen.
0: Oké, nou dan is deze plaat wel heel passend. Van Hot Chocolate en So You Win Again.

En overslieten Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ze winnen dus op Nij. En dus komt deze plaat heel mooi uit. Hot Chocolate en So You Win Again. En die komt gewoon uit de list van Disse Wieke Doe in Jorgen San Santig. En dan moest ik nog mooi bepalen welke plaat ik draai. Wordt het A of wordt het B?

0: BZN Marsevilla of Rio van Michael Nesmith. Welke vosstojeren lid het me witte? De kist op al invullen of de Mars gewoon even een WhatsApp-brugje sturen. En dat kan via 0620 Fjouwer Njoggenjoggen in Njoggenjoggen.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat hier. En wie hint krijgt al even horen, die wegenwacht praatpaal, maar de ANWB alarmcentrale is ook heel belangrijk en heel populair, vooral in vakantietijd. En dat er dan echt de draak maar stutsen wordt in een cabaretvoorstelling, ja, dat is net zo vreemd.
2: Hier volgt een oproep voor de heer Dubois uit Leeuwarden, rijdende in een blauwe Opel Record nummer RG3358. De heer Dubois, zich vermoedelijk bevindende in de Elzas, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de ANWB in verband met de gezondheidstoestand van zijn vader.
3: Deze oproepen bij radio hebben maar een beperkt bereik. Ten zuiden van Brussel is Hilversum al niet meer op de autoradio te horen. De NOS heeft nu een regeling getroffen met de BRT in Brussel om de oproepen voor deze zender te herhalen. Het bericht voor de heer Dubois zal dan als volgt worden omgeroepen.
4: Hallo, hallo, buitengewoon alarm voor de heer Van de Bossen uit Leeuwarden. Hallo, hallo, meneer Van de Bossen. Het is om u te verwittigen dat van wanneer ik een voituur heb die een Opel Record is en die buitendien blauw gekleurd is en dat ook nog luistert naar de naam RG3358, dat gij dan de Elzas moet verlaten en seffens tot uw vader moet zien te geraken, vermits hem niet meer geheel en al de ouden is.
3: Ook strekken de zorgen van de ANWB alarmcentrale zich in het bijzonder uit naar de Friezen. Het is namelijk gebleken dat sommige Friezen pas naar de radio willen luisteren wanneer daar hun moedertaal op klinkt. Menige Fries heeft zijn zieke familieleden niet meer op tijd bereikt omdat hij niet naar de oproepen van de alarmcentrale luisterde. Daarom zullen weldra oproepen te beluisteren zijn als deze.
5: Hier volgt een oproep voor Jelle Woudstruid Snits. Nou, als goedje zielen op de loosrichte plasje, vermutselijk op Hilversum aan. Jelle Woudstra, jou moet niet opdriften, maar het is om je heid zorgelijk besteld. Schetske, Joukje, Gatske en Paakke zijn ook waarschuwd. En Hilletje van ons Bouke heeft de koeien van het land geshopperd. Dus daarvoor moet jou je kup niet barsten.
0: Nou, dat Friesk bij ze mat. Ik denk dat ze dat ik net begrepen. Een mooi stukje cabaret uit de jaren 60. Blue Rolls is je. See you when I get there.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for her.

0: Lou Rawls en I See You When I Get There. Het is 20 minuten van 6 en we kregen al een appje binnen van Doim geen verslag meer van het IFKS Koetsjesiel. Nou, nee, we doen er geen streekrucht verslag meer van. Maar we komen er wel even op waarom in Utsjoring verzels. En ze binnen joet ik weer in actie kwam. Maar ja, dan krijg ik die Wien. De IJsselmar bij Starum, daar wat zielt voor de IFKS. Arjen Visser die had de wedstrijd in de Grutte A-klasse voor u volgen. Arjen, ja, juist zei dus al over de wedstrijd bij hielpen dat er geen spektakel weer en dat het saai weer. Wie dat joet de koers?
1: Nou, daar liek het aanvankelijk wel op, want het had een heel skof dwarven dat de scootjes van de Grutte A echt in actie kwamen. En dat hier te krijgen, maar de Wien, die kwam, ja, hield hij het krek wat een oren rjochting. En dan is het voor de wedstrijdcommissie is het heel dreig om er een goede baan in te lissen. En ja, dat slag uiteindelijk pas rond 4 uur. Dus toen is het pas van start gaan.
0: Nou, dan weer dus lang wachtje. Waar het wel beleend uiteindelijk dan maar een leuke wedstrijd?
1: Ja, absoluut. Want er zit een stuk meer spektakel in als Juster bij Hielpen. Ja, het is natuurlijk een mooie win. Het weer hartstikke mooi Sieleswaar. En een soort wisselingen. U te start kwam als eerste de Eeltje Baas met Klaas Cuperus, het Makkemerskoetsje. Maar die moest uiteindelijk, die oudsteen om de winnaar van Juster, de vrouwen Jantje, maar Jilles Bandstra. En die kwam ik Juwet weer als eerste over de finish. Dus liek als Juster, dezelfde winnaar.
0: Oké. Want Flini Ierwiene, Gele Tadema, maar het dwarp Jestemar en Pieter Jilles Tjoke, maar de sterke Jerke, de topscootjes. Hoe hebben die het aan Juwet dien?
1: Ja, ons liek als Juster in ze een minder start. Ze zitten echt in de achterrein. Maar Juwet wie er wel echt een verschil tussen die twee. Want dat Gele Tadema en het dwarp Jestemar hem net verder naar boppenwerkje koe als het middenveld. Kwam Pieter Jelle Stjulker dus hield iets verder naar voren. En die is uiteindelijk nog als strijder over de finish kwam.
0: Ja, gewoon. Dus ze doggen nog wel mooi in de boppenste regio. Winnen verder nog opvallende zaken?
1: Nou ja, er gebeurde best wel een soort. We hebben een situatie gehad waarbij de jonge Jasper van vrouwtje Oorzinga Meijer die op de tonnen zit. En die tonnen die blauwde er, ja, ik wat on het skip vast zit.
0: Oh.
1: Dus ja, de jonge Jasper die hier de tonnen een heel stik in die mijn naam. Ja, dat is vanzelfs net de bedoeling.
0: Nee, of tactiek misschien. Het is er net omheen, maar.
1: Dat is zo'n bijzondere tactiek. Hè. Ze zijn hier zelf ik net vaardeel van, wat ik zei ze.
0: Nee.
1: Want ja, de tonnen rijdt hij, dat mij natuurlijk net.
0: Nee.
1: Ja, een rondzie draait. Dat hij trouwens net de jinnige opvallende situatie. Wie ik nog malheur met de zeilen bij de Grutte Pier. Die vond het toch een heel stuk weer om in het veld. Maar haar nu uiteindelijk toch nog goed weer omvochten. En de Freya Frisena die had uiteindelijk had die net finishen.
0: Ja.
1: Het is meer een beetje onduidelijk wat nou krijgt de situatie. Wie werd toch zijn het finishen kon. Maar feit is dat ze net door de aanstreek kwam.
0: Ach, nou, dat is pietig. Het totaalklassement, waar kunnen we dat vinden? Of is het Bobberietje nou?
1: Nou ja, het is heel duidelijk. De nummer 1 van Juster had Juwet Werwoen. Dus Jilles Bandstra. Maar de vrouwen Jantje, die stiet onbedriegen op het eerste plak voor eerst.
0: Oké, mooi. Dan zielen ze bij?
1: Bij Heeg.
0: Bij Heeg. En dan jaren we Arjen Visser weer onder een van de middie. Mooi het verslag van die wedstrijd. Arjen, dank u wel.

0: my brain, yeah. Dillinger en Cocaine in My Brain. Collega Erik Enema, die is de kranten weer even indoekt. Van Jontje San Santig, en die komt weer bijzondere zaken in.
1: De discussie over zimmertijds en wintertijds is van alle dagen. En ik van is Kronium. De Rekron zegt, zomertijd heeft nadelige invloed. De zomertijd heeft een nadelige invloed op het bedrijfsgebeuren. Dat is de mening van de Rekron, de organisatie van recreatieondernemers in Nederland, waarbij circa 900 recreatiebedrijven zijn aangesloten. Toch is er sprake van enige stijging van bezoek. Met name de campings aan de kust zijn overvol, en op de Waddeneilanden zijn noodcampings ingericht. Wat betreft de nadelige invloed merkt de Rekron op dat de besteding in de kantine in vele gevallen is teruggelopen, doordat de gasten langer buiten zijn. Het is langer lucht, het is in de wind zitten. De kinderen gaan bovendien later naar bed, hetgeen voor ouderen vaak aanleiding is om niet deel te nemen aan activiteiten die door de leiding van de recreatiebedrijven tijdens de avonturen worden georganiseerd. Is hij er altijd voor wat?
0: Ja, zij is het, Erik Enema. Hij vindt altijd de meest prachtige verhalen in de kranten. Waarom? Nog even oornijs, want het vierleppen, dat krijgt in San Santig in Weensum, ek landelijke ondacht. En dan is het toch wel bijzonder om te jern hoe dat wordt, vierleppen, wat voor een netvrier ze zelfs best wel dreigen om u te spreken, hoe dat uitsprutsen wordt in Hilversum.
2: Eenmaal per jaar is het Friese dorp Winsum centrum van het vierljeppen. Het valt niet mee om ten overstaan van zoveel deskundigen te falen. Vierljeppen, het verspringen met de polstok, is vooral in de laatste jaren uitgegroeid tot een nationale Friese sport, waaraan junioren en senioren met overgave deelnemen. Als mogelijke eerste bij de dames werd Tine Vlieger uit Rijperkerk getipt. Maar zij kwam met de stok niet over het dode punt heen en viel met haar illusies in het water. Nu ging de titel naar Jelly Hofstra uit Augustinescha met een sprong van 12,26 meter. In de topklasse gaf Jouke de Vries uit Drachten een precieze demonstratie van de enig juiste techniek die hem een stuk boven de 16 meter bracht. Na deze fraaie sprong van 16,27 meter... ging de belangstelling vooral uit naar de kampioen van vorig jaar, Evert Wilstra uit Hallem. In uiterste concentratie bereidde hij zich voor op zijn sprong. Maar vermoedelijk had hij zijn polstok iets te ver weggeplaatst, want hij kwam niet over het dode punt heen. Ook al probeerde hij nog wel zijn gewicht naar de andere kant van de stok te verplaatsen. De gunst van het publiek ging nu naar Klaas Leistra uit Vrouwbuurt, die met een perfecte sprong de verste afstand van de dag aflegde. Bij de landing kwam Leistra zo ongelukkig terecht dat zijn arm uit de kom schoot. Maar dat werd door mensen van de EHBO spoedig weer rechtgezet. Na zijn pijnlijke ervaring kon Klaas Leistra toch nog een wat benauwde lach opbrengen toen hij als Fries kampioen op het erepodium gehuldigd werd.
0: Oh, toch spietig dat hij het net nog één keer even zei, dat vierleppen. Ja, prachtig. De man nog stemt worden op die plaat die ik nog draai uit zo'n zondag. BZN... of die plaat Rio van Michael Nesmith. Let het nog even weten. Dit is Rob de Nijs. Het werd zomer.
3: Ik leed

0: Rob de Nijs en het werd zomer. Het is Hassoizoeren, dadelijk de plaat die Jim Keersen hebben. Maar ik wil eerst nog even naar de reclames uit Njoggentjen San Santig.
1: Bekijk het eens door een bril van Miedema Optiek. Oogmeting, dagelijks, een kleine kerststraat, wegens vakantie gesloten trouwens. Ik ben vol 14 dagen tegen van Ian, want maar tretje in augustus. Ik Dijkstra's Bloemenhandel, Bloemenhal, onder de Ruiterwaai. Ja, want die is ik op vakantie, ben vanaf dinsdag 2 augustus weer geopend. Ja, maar het is wel dit december en dus vakantie iets. En wat doorst dan op vakantie? Ja, natuurlijk. Een boek lezen. Ik doe dat zelf ook altijd. Ik spaar die zelfs op voor de vakantie. Nou, wat kerst dan lezen? Ring van de Velde, De Foeke, spannend en dramatisch. Of Ipe Poortinga, Ach, mijn lieve jongen, een bondel wieren verhaal. Het verhaal van een verkeersslachtoffer. Het libbert maar amper. Een libbende ziekenhuisroman van Dirk van der Ploeg. Nou, dat zijn al heel fleurige verhalen om te lezen. Rink van der Velde, Ian van Talwen, die zit er niet nog bij. Ja, al je Friske boeken dus, maar ik hoor de boeken. Misschien wat meer romantisch.
2: Hé, zalig op vakantie. Heb ik alles? Mijn mooie nachthemd. Oh, en natuurlijk de 6 nieuwe Boeketrix boekjes van deze maand. Boeketrix, elke maand 6 nieuwe boekjes. Die pak je mee op vakantie.
0: Ja, prachtig mooi. Zulke boeketreeksen, die koers dus ik in de reclames waarom vinden. Hartstikke mooi. Njontje San Santig, wij sluiten dit hier ouw. En wij sluiten ik deze middag van Snijnie Friesland ouw. Jaantje en ik, ze zijn dank voor het luisteren in alle jaar. Mooi dat je hem erbij wien van de middag. En dan bloot er dus nog in een plaat oor. Ja, er wordt omraakt stemd en benammen Fadisse van BZN. Jan Jaap, die zei het al, het zal wel A worden, maar ik ga voor B. Maar Jantine, Rina, Meinte, Wietke, Theo, Jan Bouwen, Sjoutje, Sandra, Ingrid, al je Fadisse. Sevilla!

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bjusterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Good God en het Jour.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslag

0: 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?

0: anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
5: Wat aan een fabriek, naar mijn reuze rijden te krijgen.
4: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaar je wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
5: Vanuit Friesland?
4: Ja, vanuit Jesterhoorn. Van Doorn.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland.
5: Non-stop.

0: komt iemand in oren in. We brengen je de bal.
1: Kom maar de waars bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Waars die de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf. Maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over de Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een duiken heen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groenskrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong.

een volkslied voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuid langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

0: is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Patricia Pretty.
1: Vixen.
0: Vixen. Vixen. Patricia Pretty.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens de Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas helemaal is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werden door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Goeien. Want al voeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joer te jern tussen oven en ien oeren.
4: Protte Vries en spitsen de ieren bij het woord pompenbleert. Waar joert omdenkend voor een bijzonder besje in die categorie?
5: Het typische gedrag van de pompenbleertwitsnuut is dat de mansjes, hè, die aan de achtereinde ze twee witte achterliers aan hangseltjes. En dat stekten ze nou dan loodrecht omheen. En dat sjost eigenlijk zelden. Dat nemen ze de obeliskhouding en dat dier dat beestje krijgt.
4: Het verneemde bennenboek Tutte mij de linden. Mij de linten, zeit het jou nog wat. Wij staan er dadelijk bij het bureau bij stil. Mijn respect voor het nijlidenschip voor auteur Diet Huber.
6: Een fleurige, maar het Friesk mij lebende vrouw die ik eer hier voor het onrecht dat dien waard. En die toch ik het paard naar de ben daar heel wat iepen maken het en ik in de hoed van de ben kroepen voel.
4: En de hele simmer al, jerren we weer naar die mooie peteren die Tjauke Lausma spontaan onderwijs terug de provincie maken. Ik joe het weer in.
7: De binnen worden die we altijd willen, hebben we thuis ook wel in, wat pleits wel. Maar toen de buiten worden, dat we in de vakantie en die mensen laat zo komen, die komt net. Zo, dan kennen we zelf ook wel de buiten worden. Nou, die hebben we die.

0: minuut. We hinderen die reis nog nooit van jet. Maar alleen nogal om de namen is de moeite waardig om er meer over te weten. In 2016 ging Aukje de Hoop daarom op een paard met Peter de Boer op ziek naar het verhaal van deze libel.
1: Het typische gedrag van de pompenblijdwitsnuit is dat de mansjes, he, die aan de achtereinde haar ze twee witte achterliers aan hangseltjes. En dat stekte ze nou dan loodrecht omheen. En dat sjost eigenlijk zelden. Dat nemen ze de obeliskhouding en dat dier dat beestje krijgt. En dat haak ik zelf eigenlijk bijna nog nooit zien. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En dan draait het zich om.
2: En waarom doet er dat?
1: Dat is bepaald balsgedrag zien hoe de oormansjes. En ik om vrouwtjes zien te litten van dat hij geweldig is.
2: Heeft een libel altijd een territorium, binnen het territorium beest?
1: De pompenblijdwitsend is de enige gruttere libel die... Ja, nou doet er het weer. Maar stekt dus in achterlier weer schuin omheen. Is de enige gruttere libellensoort die zijn territorium op een pompenblijd had. Dus dat maakt het hem ook uniek. Er is maar één oorlibeltje die dat doet. Dat is de grutte reetheegjuffer. Maar dat is een heel liets tin jufferke.
2: Maar dat pompenblijd is zijn territorium?
1: De omjouwing van dat pompenblijd is zijn territorium. En wat eigenlijk zien wat het daar doet, is hij bewaakt het plakje waar de larven grut worden kennen. Dus dat pompenblijd zit in het centrum van het larvale habitat. Dus daar onder wetter, dat is wat hij bewaakt eigenlijk. Maar ja, de kist net op het wetter zitten, dus zit er op een pompenblijd.
2: Daar lezen dus de oortjes die hij bewaakt. Ja. Maar ze ben je dan maar twee, drie mannen?
1: Nou, het gaat zo. Dat beest bewaakt zijn territorium omdat hij weet dat de vrouwtjes daar graag eiofzet willen. Dus hij hoopt dat er dan een vrouwtje del komt, dat hij mij haar peren kan, zodat de eitjes der afzet worden kunnen en dan weet hij dat zijn nageslacht is. En daarna beschikt er of nog een vrouwtje en zo'n beestje leeft maar twee, drie weken.
2: Oh!
1: Ja, of er komt een witvleugelster langs en hij wordt opfretten. Zo, dit is ongeveer zijn lippen. De genen trog je aan. En dat doet er zo goed mogelijk.
2: En dan zet hij dus al, of hij wordt opfretten.
1: Ja,
2: die oogjes blauwen er in het wetter. En hier?
1: Ja.
2: Of twee hier? Wat
1: of
2: is het?
1: Twee hier. Als ze genoeg fretten krijgen en ze willen net opfretten, toch vis. Dat biedt
2: maar die bel die we nu zeggen, die pompenlet wie nu, die is je twee hier alleen. Al komt ze, maar dat is al een
1: dat weten we net. Ah. Ze kennen ik vragen wie ik u te waar hebben kan binnen.
2: U te weer hebben.
1: U te weer hebben, ja. Dat weten we net. Dat weten we vol als ik nou dit hele pet got uitziekje op larvenhutjes. Zo, die zitten hier in de oevervegetatie. Zo, die larven die op een gegeven moment binnen die grut, dan gaan ze naar de kant. Die larven die kroepen dan op deze stengeltjes. Dan barst die larvenhut iepen. En uit die larvenhuid sloept de echte libel, die pompt die vleugels op en dan vlint er voort. Maar wat achterbloot is de lege larvenhuid. En als ik larvenhuidjes hier nou vind van de pompenblijdwitsnuit, dan weten we dat er twee lieden al hier wie en zich voorplanten had. Vinden we die net, ja, dan is dit een recente kolonisatie van dit petgod.
2: Dit is echt een walhalla, of net? Dat libel?
1: Dit neemt letterlijk een walhalla. Wel leuk dus dat wordbroekst. Dit petgod is van Staatsbosbeheer en dit is 5 jaar geleden online. Dat betekent dus dat mensen zelf zo'n habitat weer omcreëren kunnen. Want waar we eigenlijk naar zoeken is hoe de Friese wetter de vroeger waarschijnlijk altijd uitzien hebben. Zoals wetter helder is, kan zinnenlicht op een boom komen en kan plantjes onder wetter groeien. Als wetter te voedselriek wordt, dan zit er te volle meststoffen in, dan wordt wetter troebel en dan krijg je alleen nog maar pompenblijden. Pompenblijden horen de zinnen ik nog het zin. Dus de meeste Friese wetteren, vooral in de Grutte Marne, die hebben helemaal geen onderwettervegetatie. De Orde Veen zit bijvoorbeeld nauwelijks onderwettervegetatie. En dat had alles te krijgen met hoe wij ons landschap broekt hebben en nog steeds broeken. In feite van de natuur vissen te intensief. Maar toch is dit weer om. En dat vind ik fantastisch. Je zit er ongeveer, schat ik, 34 tot 40 soorten libellen. Wat op zich al uniek is, want in heel Nederland komen er maar 60 voor. En in heel Friesland, dat hebben we uit van 54. Waarvan een stuk of 10, 15 gewoon zwervers binnen. En wat wel leuk is, he, toch de klimaatverandering, de oude 110, 15 jaar, he, daar ben je het allemaal wel over eens. Wat er toch komt, daar is nog wat discussie over, maar ik weet het wel, dat komt toch huis. Libellen zijn hele flexibele wezens, organismen. Ze kunnen vliegen, ze hebben dus geen last van versnippering van het landschap. Ze stijgen op bij Nice, Perpignan,

0: Barcelona letten zich opvieren in de loft tot 1200 meter hichte of een kilometer hichte. En haar sterke zuidelijke stromingen. En ze binnen 3 dagen hier. Nou, vroeger gebeurde dat ik wel. Maar die beesten, ja, toen kwamen er gewoon een normale Hollandse winter. En dan zit die larven leven in het wetter. Hier is erop en dan is het deer. Maar tegenwoordig, vooral sinds 2000, hadden we een serie winters gewoon, werd er nauwelijks hier lei. Dus die beesten die planten zich hier gewoon al vat.
1: Hey Peter, hoe lang ben je al dwaande Malibel?
0: Ik ben in 1999 voor het Friese Geer begonnen te werken. En daar wie je behoefte, daar had ik eerst een onderzoek gedaan naar wilde bijen. Want die, dat is ik een groep waar het heel, of dat is een groep waar het heel min mee gaat. Kijk, dat is maar de vlinders. Maar daarna wie er behoefte aan de kunde om te zien wat zit er eigenlijk in ons natuurterrein aan libellen. En toen ben ik in 2001 begonnen voor hun elk terrein van het Friese Geer te inventariseren. Waar ik ze nog steeds zeer dankbaar voor ben. Want toen ben ik begonnen om het te leren en te zien. Toen heb ik al die natuurgebieden onderzocht. En langzaam maar zeker ben ik me steeds meer bezig in Holland met die libellen. En het mooie is, iedereen denkt dan van, oh, die man die weet het. Maar ik zie hoe het ik weer mij de eigen te klapperen. Of mij de eren. Naar mijn eigen.
1: Knipperen.
0: Ik leer elke dag. Hè? En ik wil meestal altijd waarschuwen voor meestal die zichzelf expert nemen. Lozen net.
1: Want?
0: Die weten het. Dus die ben kleer. Die leren niks meer. Dus ik wil ervoor waken dat ik een expert ben. Ik doe 15 jaar libel, dus ik weet wat meer dan oor. Maar ik zorg elke dag achter die flint een schitterende mansje vroege glazenmaker.
1: Een mooie grutten.
0: Een hele mooie grutten. Zie je, die gaat nou achter de liedse libel doen.
1: Oh.
0: Want ja, ze pakken alles wat ze kennen.
1: Dan ben je dus in 2001 ongeveer begonnen met onderzoek. Maar waarom ben je met trogong, zeg maar? Want dat onderzoek wie op een gegeven moment af het Friese Geer niet meer kon.
0: Ja.
1: Maar waarom ben je met trogong met libel?
0: Pure fascinatie. Ik denk, de natuur is een boek. Dat is toch een lezenkist. Maar dan moest de taal eerst leren te begrijpen. Dus terug naar beesten te zien. Elk beest vertelt hij iets. En die vertelt hij net in je dag alles. Dan moest je hier en hier zien. En dan moest je eigen gedachten nou stilzetten. En na 15 jaar naar libellen te zien, ken ik nou. Ik hoef dus geen chemische wetterkwaliteitsmetingen uit een laboratoria hier op loslid om te weten dat de pH hier zo'n is, de zuurgraad. Dat het water matig voedselriek is. Dat het gebufferd wetter is. Dat zag ik aan de libellen, aan de samenstelling, aan de oontal, maar ik aan de flora, hè, dus de vegetatie. En aan de vogels die je brieden. Zo, elk beestje neemt die mij in zijn wrald. En ik word mij zogen in die wrald. En dan nemen ze mij mee. En daar word ik toch fascineerd. En dat wil ik uitdragen aan de mensen die dan dat juist wil. Ik hou nooit weer op, maar praat, sommige mensen vinden me droog. Ik snap helemaal niet waarom. Ik ben gewoon super enthousiast en ik ga weinig tier. Dus alles wat ik zissen wil, dat stamp ik in 10 minuten er terug in. En ja, dan denken mensen, god, het is die jongen droog. Maar thuis zis ik helemaal niks. Vreed maar aan mijn vrouw.
2: Ja, bijzonder. Peter de Boer over zijn fascinatie voor vlinders. En in dit geval ik libellen. Tien jaar lang praten hij hier over mij, Aukje de Hoop. Muziek nou, Deacon Blue. It hits me where it hurts.

0: Ja, leuk nummer van Deacon Blue. Hit Me Where It Hurts. De literaire nijlittenschip van schrijfster en illustratrice Berendina Huber, beter bekend als Diet Huber, is Waddene beschreun en publiceerde in een boek dat in april 2015 uitkwam bij Tresor. Het weer doet destijds reden van Bureau de Vries om eens wat dieper in het libben en werk van Diet Huber te doeken.
1: Diet Huber is altijd het famke bleun die mij verwondering naar de vrouw zich.
2: Dat wie net meer van boppe orde verwoeksten die het zinne bijen praat, maar bijen mij de bijen.
3: Ze weer zo verscoren enthousiast jou heen haar samar meer als een oer onderlijn.
4: Diet die koe haar zelfs maar een Karelse soort nemen.
1: In het Hollandse circuit hien we Annie M.G. Schmid. In het Friese circuit wie dat Diet Huber.
2: Dat anti-autoritaire, daar maak ik wel door.
4: En neemde haar zelfs een tutte. Een tutte, maar wel een tutte met de linten.
5: Tutte met de linten.
6: Tutte met de linten. Poes vol sinten.
7: Poes vol kattenbreeën.
2: Slofke nou, slofkerieën, rok maar risseltjes,
4: proek maar frisseltjes, gotjes in de wanten,
8: gotjes in de hoos,
5: gotjes in de eren, gotjes in de noos.
7: Was net met mijn jaren?
6: Kroep maar in de fjern.
4: Goeie joon, goeie moon.
2: Tutte maar de linten komt er aan.
9: Wat Diet Huber zeit, zeit tutte maar de linten. Het is de titel van haar eerste boek met gedichtjes en opzisfeskes. Nionke Skruister van Friese en Nederlandstalige boeken wie Diet Huber ek illustratrice. Ze illustreerde al haar boeken zelfs en kan een echt multitalent neemt worden. Ze verstoor in 2008. In Jontje Fjouwere Santig zei ze in een interview voor Doe Nog de Rono.
10: Als liedsbandje begon ik al mijn gedichten. Dat zijn hele, heel wieze gedichten. Mijn eerste verschrikkelijke gedicht. Een heel dramatisch vers is dat van een koning die het volle iert. En toen ging het deur. Hij stikte. En toen kwam er in het graf en heb ik het graf tekend. En ik had de deerkist tekend. Dat is weer heel dramatisch. En ja, van mijn eigen plezier of eigen lol, hoe je dat in het Fries.
11: Ja.
10: Eigen nocht.
11: Ja.
10: Ik een hele bult schreeuwen, ook romans en ik weet net wat van verhaaltjes en versjes heel vol.
9: Collega schreeuwster en Diet Huber zaakkundige Jan van der Weg.
12: Zij komt uit een twatalige huishouding. Haar huid wie Hollandstalig en haar mem Friestalig. En dat is ik wel aardig om te nemen. Haar mem wie een zuster van Jensje en Andries van der Sloot. En Bouke van der Sloot wie dan weer een zoon van Andries. En ze denken je ons zien dat dat artistieke element, dat creatieve element, wel wat in de familie ziet. En dat is wel heel aardig. En zij is dus echt twatalig opgegroeid, maar ze heeft wel vaak uitering jong, hoe rieke talen het Fries weer en hoe fijn dat ze daarmee werkje kon.
10: De Friese taal die interesseert me, zei ik. Ben wel heel erg geriept. Nou, het is eigen, omdat mijn memmes taal is. Ik. En ja, ik ben er wel mee opvoeden met alle oude teltjes en vesjes en zo. Ik vind het ook een hele mooie taal om in te schreeuwen, om je in te drukken. Er is ook een leuke wudden in. En, ja, als ik alleen maar in dat wetboek zit te lezen, hè, ik zit nogal wat een studentje aan het worden. Dat vind ik zo fantastisch, die klank. En het is inspirerend. Ja, ik vind het Fries heel fijn om dan op Nijmegen te beginnen, want ik heb het in Zingenier net yet.
12: Ze heeft dus Zingenier in Zweden wennen, maar haar huishouding. En trollen zijn hele bekende figuren in het Zweedse volksverhaal. Dus ze heeft maar een trollenboek aan de gang geweest. Maar toen gingen ze weer om naar Nederland. En ja, al heel gauw, ze ging een soort beskwalen los. Dus ze hier ook wel contact met haar jonge lezers. Vernaam ze dat die eigenlijk net wisten wat trollen waren. Dat was een heel onbekend begrip. Dus dat manuscript is eigenlijk in de kast gekomen. En toen heeft ze één element eruit gehaald, dat wie een vleende beam. En dat is de teltsebeam worden. Maar als je een grote grinjende eren, dat de verhaaltjes en de vestjes uitkomen.
13: Van deze eren
8: bestaan alleen nog maar enkele peren. Kalongje, kalingje, nou liet ik ze hingje. Flap. Daar hongen op hetzelfde stuit twee enorme eren tussen de bladen te bingelen. Ze hingen dezelfde kleur en krekkers bij de bladen rond de ribbels erin. Riet nou maar eens wat soorten van eren dit binnen, zei de BM Grutsk. BM eren, Tink. Mees jonkje, dit binnen teltje eren. Teltje eren kennen alle teltjes, of verhaaltjes, hoe ze het maar nemen worsten, in een vrouwt opheinen. En de veskezek. Ze waaien de samarien als men ze hing je lid. Ik ben een teltje, BM, en die ben er net volle meer. Neem dat maar van mij aan. Van uw hele familie stinden er misschien nog zo'n stik als tien op een vrouwt. De meesten van u is binnen fortflying. Waar ben die dan heen? Weet ik het, zei de BM. Misschien wel naar een andere planeet, dat net zo leven is van televisies en radio's en auto's en vleermachines en zo. Teltje bij hem hoorde net van te volle lawaai, joh. Kerst ook vleeren? Vanzelfs. Teltje bij hem hoorde ik net van een vers plak. Wolf van verroring en gekjaaien en zulke soorten dingen. En van vertellen vanzelfs. Vooral als er eens op een stuit wat te volle teltjes in eren waait binnen. Dan joek het zo onder die bladen, dan zie je wie gauw in die het goed hartje kent.
11: In hoeverre wie Zweden voor haar een literaire inspiratiebron?
12: Nou, Tove Jansson. En dat wie een Fins-Zweedse schrijfster. Dus ik een tweetalige. Ik een dubbel talent. Ik illustreerde haar boeken ik zelfs. En die had een heel soort invloed op haar hand. Vooral in de beschrijving van de natuur daar, de Zweedse natuur. En daar wie ze heel optuin oor. En dat had zich meerdere keren aanjoen dat toch wel van een heel soort invloed was. Ja.
11: En hier de natuur, want dat is toch heel anders als in Nederland. Hier de natuur, is dat waarom in haar boeken? Letter?
12: Nou, dat zoen je die Teltse BM nemen kennen, die BM die het vleende koe. Maar dat komt in een veske sabot net zien.
10: Dat is ik een vrouw, die heb ik in Libbe, hè, die middernacht zien en die winter, maar dat noorderjacht en zij, dat is zo fantastisch, dat is heel geheimzinnig. Het weer er heel eens, men zei, er waren al je echte wilde dieren, nou, er waren elanden en beren, daar is ik nou een beersketten, 30 kilometer verderop bij huis. Het weer heel spannend. En rendieren, die leiden samen bij het dorp in de winter, dan kwamen ze naar de kust daarheen.
12: Ze heeft een heel aardig verhaal geschreven. Dat is in een bondel uit 2010 bij de AVOEK uitkomen, een winterboek. En dat ging over dat haar man en zij op bezitte binnen ergens. En thuis is een Zweeds famke, dat is dan de oppas. En dan komen ze waarom en dan zien ze het noorderlucht. En dat heeft ze heel mooi beschreven. Ja, dat is een mooi verhaal.
8: Het waren kleurde walen, roze, rede, giele, grieneftige, regfine, doensjende gedien, die het omheen klimmen in de nachthimmel en de sterren onzichtbaar meidje, de hele loft in bezit nemen. Verbijsterd zagen wij hoe het een heel leger van spoekeftige, geheimzinnige, onhoudend om elkaar heen draaiende en hield die verorende farmen de dik dat we langs moeten volslijn aansluit. Maar een libbende morren van heeg in de loft ont op het dik zelfs, op nog geen 50 meter afstand. Bert vindt het wut, noorderlucht. Hij stuurt de auto naar een P-plak, dichterbij zet hem del, loekt de kijkers uit het slot en steekt ze in de boezen. Zonder een wut stappen we beide uit en bleef een jonker de auto steen te sjen. Je boeten heerst een volslijne, diepe stilte die u al heel in de macht kreeg. We krijgen elkaar bij de hoorn, vielen ons lieds. Als betjoend starren we naar dat onbegrijpelijke schouwspul dat hem daar op zijn liedse afstand van uw zegen afspielt. Het hoort maar aan. In alle kleuren van de rijnbogen verpleert ze haar die doensjende, draaiende, geheimzinnige wijzes van rechts naar links, hastig, als binnen ze onderwijs, als willen ze opjagen door een onzichtbare macht. De kjeld maken dat we op een stuit in een autovlechtje matten, maar we sjoggen en sjoggen maar. Twee figuren heeft er een auto uit die haar een beversen azen wijskraabje om alles dags vol hier te kennen. Hoe lang ze door het? Wie weet het net. Maar het moment komt dat de morgen oer de dik tinner wordt walen kleuren verblikken verdwijnen, want de laatste gedienfladder hastig oplost in het neerd. En dan leidt hij weer heel gewoon de dik, als wie er neerd bad. De dik dat we nou weer op rieden kennen, gewoon hij hoes.
9: Zo'n hier, na haar verstjern, is het persoonlijke archief van de schrijfster rubriceren en waddenen troch tresorarchivaris Bartel de Vries. Tresor vregen Jan van der Weg om hem te helpen.
12: Twee jaar lien vregen Jelle Kromi. Hij zei, zuster ik aardig iets om hebben om het archief van Diet Huber te waderen. En nou, ik zei, dat lijkt me wel een mooie uitdaging. Heb ik nog nooit eerder bedaan aan. Dus dat wil ik best eens beziekje. En dat lijkt er eerst op dat dat een eer worden zou. In je midden in een weekje weekje dan. Maar het is op twee jaar uitdraaid. Want daar zie je zo'n verschrikkelijk soort materiaal in. En je wil het dan niet goed doen vanzelf.
11: Ja. Kan je wat voorbeelden nemen van materiaal wat je vond?
12: Nou, begelijks een heel soort kranten. Liaute kranten, Fries Dagblad. Want ze houden situatie hier in Friesland goed bij. Dat weet ik een heel soort mensen die dan wel eens een telefoontje kregen, onder andere mijn persoon. Als dan snijdt hem maar om jouw betovende telefoon ging, dan wist ik wel, oh, dat is dit. En dan wien je de verloop ik net al, want dan moesten alles even bedel. Nou, en die kranten het zal je bewaren. En ja, ik bewaar die ik wel een heel soort, maar dan knip ik het uit. Maar die zijn er lang net altijd. Dus er wien hele kranten bij. Nou, dan moest ik ontknippen. No? Dus,
11: maar dan moet je eerst zitje van wat het ze nou bedoeld? Waarom had ze die kranten bewaren?
12: Ja, precies, precies. Nou ja, dat had je de situatie in Friesland een beetje bijhouden, dan weet je dat wel. Hè? Dan maak je die combinatie wel, maar dit haar commentaar en wat daar leidt. Dat is vaak ik van die Hollanders die dan in een instuurt stik komen voor hoe dat Friesk. Nou, altijd maar weer dat Friesk. Nou, dan komt ze in de pennen. Hè? Of ze bewaren die kranten en er komen oortekens van haar in handschrift bij. Dus dat is wel heel nieuwsgierig. Om te bezien. Ja.
11: En uiteindelijk heem dat dus bondelen in een boek. Hoe wordt zo'n beslissing naam om dat te bondelen? Want je kent ik zeggen, het staat bij het resort, je kent alles fijn op internet. Player.
12: Ja. Zit ik op internet, dus dat komt wel goed. Maar men dacht hier in het resort van dit is zo'n omvangrijke inventaris. Dit is alleen nog maar nieuwsgierig om daar een boekje van te maken. En daar konden wij dus net alleen het inventaris in kwijt. Maar zowel Bartelt als ik had er ook nog een inleiding bij schreun. En er zit een heel soort illustraties in van het materiaal. Dus het is net een tware boel dat je zei van nou, het is alleen nog maar zo'n inventaris, maar al die hebben schreunen. Het is gewoon een mooi boek om ik te zien. En dat vind ik wel een pluspunt. En dat werd Jerry kijk tegen dat tresor dit dien heeft.
11: Wat weer de onleiding, de Vries, om dat toch te doen?
13: Het is zo dat wij ongeveer twee jaar lang het archief van Diet Huber in bewaring kregen van de familie. En dat we een hele berg papier, dat zit in 26 verhuisdozen. En daar hebben Jan en ik mee onder gang geweest om dat te inventariseren. En ja, omdat Diet Huber bekend is als een heel belangrijke persoon uit de literaire wereld. En ik het feit dat het archief heel wat wichtig materiaal bevat. Papieren, handschriften, illustratiemateriaal enzovoort hinnen. Wie dat de aanleiding om te besluiten om deze inventaris uit te brengen. Voor mensen die het onderzoek doen willen naar het leven en werk van Diet Huber. En die zadwaande hier dus mij ontslag kennen. Alle stukken die ben beschreven en die ben dus op zo'n manier op te vregen voor de interesseerden en de mensen die het onderzoek doen willen.
9: Tresor had ik een lietse uitstalling hoe Diet Huber inrichtte. Er is een grote poppen die het Tutte Madelinten voorstelt. Er hingen foto's, prijzen, er binnen boekomslagen, zelfs maken hoornpoppen en vitrines met krantenartikels en brieven. Bartel de Vries.
13: Brieven van Annie M. G. Smit.
11: Daar hier is een connectie mooi met Annie M. G. Smit.
12: Ja, ze, die, zij had haar opvolger bij de bannerrubriek van het Parool. Dus dat, en zij had natuurlijk in Amsterdam onder kunst en evenwichtskwallen geleerd. Dus zij had er verst een soort contacten gehad. En zij had, denk ik, Annie Schmid een brief schreeuwen, maar klachten over minder recensie. Want die schreeuwt van, nou dat is maar één vent die dat zegt en alle andere mensen vinden het mooi. Daar hoef je niks van aan te trekken. Dus dat is wel heel grappig. Ja.
11: En binnen verder nog hoe inkomsten had je zuggen naar Annie M. G. Schmid en Diet Huber?
12: Ja, ik zet dan Ik ben stout van Annie Schmid. Dat is een heel bekend verske van haar. Nee, Stutte Madelinten. Dus ik dat recalcitrante inzet. Hè? En dat, ja, daar heeft ze dus echt wel invloed van ondergaan, denk ik. Ja.
11: En een beetje die onzin gedichtjes?
12: Ja, precies, precies. Ja, zeker. Ja.
11: We zullen meer brieven lezen. Ik zag ik een Hanskreunen brief en er staat eronder Klaas Westra, 11 jaar Drachten.
12: Ja.
11: Prachtig, bandiet haar skrullen.
12: Ja, reactie op haar squalbezietes. Dat moet een geweldige happeningswest hebben. Dan hier ze die grote koffer die hier ik staat. Die hier ze mij, daar zie je het nou je popmin en verklaars kleden. En dan wie ze maar die band aan de gang. En die waren dat Satro inspireerd. We hebben ook wel briefjes. Dat ze zelfs een verhaal maken hebben dat ze mij sturen. Wat vinden jullie ervan? En zo, hè? Dus, en dit is dus ik echt zo'n duidelijk zo'n brief van ben. Ik vind dit is een nieuwtje. Nieuwgen een santel, dus dat is al een hele orde hier. Ja.
11: En wat voor brieven nog meer?
13: Dat is een brief van Astrid Lindgren. Dat is een, ja, de bekendste, dacht ik, schrijfster uit Zweden. En dan had Jan ik uitgevonden dat zij daar zelf weer contact mee gewoon had. En dat blikte zich uit verschillende stikken. Ik, de dochter van Diet, ik hoe haar dat herinneren dat het contacten weer. Dus dat is toch wel heel mooi dat zo'n bekende schrijfster als Diet Huber zulke relaties zien in Zweden.
11: Ja, José is het nou heel rustig, maar ik denk dat je soks vinden in het archief, dat je net zo rustig binnen.
12: Nee, ik heb het nou nacht net verslipt, is wat al te gek, maar het was wel heel geweldig om dat te vinden. Ja, prachtig, want je vindt altijd toch niet van, het ze het zingen hier in Zweden wennen. Zo ze nou toch, ik is mooi Astrid Lindgren contact. En dan denk ik achteraf, dat ik haar zelfs vregen maat natuurlijk, maar ja, dit wie al zo droog, dan krijg je haast geen rond om daar om te denken. Maar doet we die brief, oh, ik zei bad, tot nog maar ze zien wat ik hier heb. Prachtig. Nou, ja, dat vonden we heel schitterend. Want ze had het door het klompendompenboek van Diet. Dus het vers een Zweeds manuscript was dat ze opstuurd had. Want Astrid Lindgren die werken bij een verneemde Zweedse uitjouwerij. Dus dat lijkt wel een beetje in de reden dat ze het erheen stuurde. Maar ja, dat is hem dus net worden blijkbaar. En, Diet, en Astrid die tekent ik mooi het onderscheid tussen haar beiden. Diet wie echt een meesgemeens zit, zat Sint-Wurg zei nou, die wil maar mensen contact hebben. En als de klinder is, zei nou, ik wil wel graag dat ik een eens een plakje hier dek schreeuwen koe. En dat is krek het verschil. En dat Zweden toch wat reserveerder win als Diet. Diet is wie natuurlijk een heel spontaan meisje. Hè? Ja. Dus ja, dat zijn wel hele aardige dingen om te vinden.
11: En als het even naar literaire overeenkomsten tussen Lindgren en Diet Huber, ben die er?
12: Ja, zeker. Nou, werd dat recalcitrante, hè? Een Pippi Langkou. Dat is een schitterend voorbeeld. En als die Tutte daarnaast zegt, nou, dat ben echt uit dezelfde sfeer van denken komen die wij.
11: En dat is ook wel opvallend, want ze zei libben in een tijd dat nog net zo gebruikelijk weer.
12: Nee, precies. Dat is dat ik dat vernijende element van haar. He? Dat het net meer het brave moralistische is van voor de oorlog. En dat ben je voor hoorn waard wat ze dwam was en wat goed wie. Nee, zij spot er maar uit. En dat hindert al je niks, nou? Nou, zie je het wel een liefskromke moralisme, maar ze keerde dat dan altijd krekse om dat het net echt braaf is. Dat het toch, ja.
11: Nee, je hoeft net alleen nog maar te lezen om er wat van te leren.
12: Nee, bepaald net. Nee, het wil je echt genieten. He, dat taalspul, het wetsje met taal, dat wie haar grote item eigenlijk.
5: De fietseter. De fietseter zit te sobbien. Door juist hem uit de fiets al sobbien. Op zandje fietsers de geliek. Hij zit bij Penjum op de diek. De fietsers lizen om hem hinnen. De binnen lange, kwatte tinnen. De binnen fietsers reet en geel. Van siede, wol en van vleewiel. Die hellen door het kleen, cachetten, uit lezers, skoon en jiskevetten. En nemen die er wat van schot.
14: Ik weet net hoe dat bist dat tot. Al stelt er ek van elke nien, doch is er leef en net gemien. Als er maar fietsersloppien ken, dan had het er als kon uit zin. Maar één ding mast wel even witten. Die eindjes die onder de fietsers zitten, die maaien er net. Oh, heerke, nee. Die spuit er altijd in de zee.
12: Ze koe ik hoe ze leel kwijt, hè? Want die Friese uitjouwers, die hebben vaak net zo'n groot budget. En die dienen ik wel eens wat, dat haar lang net het zin wie, dat ze wat van haar oornaam zonder haar daarvan in kennis te stellen. Nou, zulke brieven heb ik van. Hele schreeuwerij met Tabe Beintema bijvoorbeeld, hè? Die uitjouwer en boekhandel. En maar het MSO, hè? Het Meerschappelijk Centrum van Onderwijsbegeleiding. Nou, dat zijn al je brieven die ik in het archief zetten. En daar kun je zien dat ze dus ik wel heel koe. Dat wie net alleen een glaadje, maar ja.
11: Had je haar typeren, Matte?
12: Nou, een fleurige, maar Friesk, maar lebende vrouw. Die ik eergie voor het onrecht dat dien waard. En die toch ik het paard naar de been, daar heel wat iepen maken het. En ik in een hoed van been kroepen woe. He, dat we net meer van boppen orde volwoksenen die het in de band praat, maar band mooi de band.
14: De biezen met de binder. De biezen met de binder die roeren is op de diek. De biezen een song van hoepvalderij. De binder maken muziek. En elke neen zei tjonge jonge, wat kent die biezen prachtig jongen. En elke neen zei blinder blinder. Wat al de mirakel spielet die binder. Alleen de burgemeester zegt prot. Hij zei één wutje. Dat wutje weer voet. De biezen met de binder. Die sprongen gauw oer de sleet. En nemen in de kontrein hassen weer spielen heet.
9: Doet Diet Huber 80 jaar waard in 2004 haar verskate Friese collega-dichters een vest voor haar maken, die het bondelen en utjoen binnen onder de titel Vijf dogeneerten in een zak. Hendrik van der Meer wie een van de schreeuwers. Hij schreeuw een riemke dat net alleen nog voor Diet Huber wie het gie ek oer haar.
4: Beppe Diet. In Amsterdam, daar zeiden ze mevrouw, madame. Een jas had ze van kleur de lapjes, de boezen zitten stief vol grapjes. Haar jas die fladdert in de wind, daar zit wel veertien boezen in. Maar wat er in die boezen zit, geen Amsterdammer die het weet. Wij weten wel hoe het meisje heet. Het is gewoon Us Beppe Diet. Die vrouw met haar te gekke jas, dat is Us Beppe. Eerste klas. Als je bij ons in Friesland komt, in Peersens moddergat of heeg, dan binnen wij samen mal met haar. Ze scoddert alle boezen leeg. Een boezen vol met grapjes van Jan en alle man. Een boezen vol met wutjes, maak het ze vestjes van. Een boezen vol met binders, die doen ze de dik. Een boezen vol met biezems, met biezemstokmuziek. Een boezen vol met liedjes van tieren, lieren, lier. Een boezen vol met doosjes van fotjes van de vlier. Een boezen vol met megen, die hebben broekjes aan. Een boezen vol met hoenen, die speel je saxofoon. Een boes vol gekkigheden en leidje bij de vleet. Kom Beppe op je site, dan is het altijd... Kate.
0: Ja, wat een mooi eerbetoon om Diet Huber. Via een radiodocumentaire uit 2015 maken troch Keertje de Vries. Friese muziek nou van Sietse Haima, dat ik nijstijl is mij.
15: Doe ik

0: Ja, wat een prachtige tekst, dit nummer. Dat ik neist, deel is mij van Sietse Heima. Deze simmer verhelden we peteren dit Sjauke Lausma hier een lang maken van uw rubriek Sjauke Lausma onderwijs. Bij een opnameapparaatje gieden erop uit en trof dan meesken die in de tuin werken, een blokje omgeven met de hoen, een eindje te fietsen winnen of wat ik maar. En dan volgen peteer dat oer van alles en nog wat geen koe. Sjauke is net meer onder u, maar zijn verhalen bliuwen.
1: Sjauke Lausma is onderwijs.
2: Het is dan net zo druk hier in het dwarfhoes. De Twolle.
3: De Twolle, nee. Nee. Nee, je spul even wat klaarzetten voor van een jong nou dat.
2: Wat moet er gebeuren?
3: Nou, ja, een soort biljetten hebben we hier in de Twolle.
2: Je zit in treien?
3: Treien hebben we, ja. We hebben vlint hier een treden hebben gekocht. Hebben zelf gekocht. Dit betalen de Twolle net, maar de biljetclub. Die heeft deze treien, dus nou staar jongen. En daar ben ik nou al prijzig in eng, want als je die zorgen, dat in nijn, dat in nijn, nou die zitten daar om 8000 euro. Mag je beiden. Maar dan komen we deze vriend hier weer naar orde in en die hebben we op een kop teken ergens uit Gelderland. En die hebben we mij erop helen in de veekarre.
2: Ja, en jij hebt blauwboeren vanzelf hier?
3: We blauwe,
2: de veekarre?
3: We blauwboeren hier, ja. Ja, ja dat wollen je weet het wel. Dat is, nou ja, van vroeger weer dat. Daar moesten we erop zitten, te melken. En nu zitten we hier wat.
2: Het melkenstoeltje weer dan.
3: Het melkenstoeltje, ja. Ja.
2: Ja. Een houten denkje op je poort.
3: Ja, nou. Ja. Ja. Later toen we wat grutter boer waren, dan gingen we zijn hier in die koffijers. Nou, hoorden we weer zijn geskadel hield het in.
2: Oh ja, die boenden dan op mijn kont.
3: Ja, die boenden even op mijn kont, ja. Ja. Dat weer vol aan offelijke, nou. Die leert mijn bangelie.
2: Ben je ook heek boer, wist?
3: Ja, ja. Vroeger, toen ik een jaar of 20 weer. Toen, ja, toen zei we gingen 14 keer eigenlijk zo aan melken op.
2: Ja, dat weet ik niks. Hè.
3: Dat jongens erbij. Ja, die enige schadel altijd maar die prem naar het bootland. En je moet rekenen, ik kwam in het ja, dan zie je wat van de wereld.
2: Dat ik. We moesten jou opkomen.
3: In Vught. Waarom even het land? Oh, ik ga nooit in trein zitten. Nou, toen in de trein daarheen, ja, dat weer wat vanzelf. Nou ja. En toen leidde ik naar Duitsland, heb ik 14 maanden zitten. Zeedorf. Dan zie je wat van de wereld. Ik dacht, ik ben thuis kwam, ik in Amerika, daar wil ik boeren fijn worden. Maar ja, toen weer kreeg ik ruilverkabeling. En ja, toen konden wij voor opschouwing in aanmerking komen. Nou, dat weer, dan zijn we die laatste pleersken, wij zijn hier, hier vlakbij.
2: Kent je hier, wat?
3: Je kent je hier uit het Wolle, waar je het raam. Je hebt hem, het oude huis staat er nog. Maar het pleersken, dat, de ruitje zorgen nog van buiten, zeg maar. Kijk, dan krijg je een beetje zin, maar. Toen kwamen we een grotere pleersken, kon we voor het 40 kei hebben. En dat weer, nou, ik laatste maar niet eens en ik kreeg bericht daar. Sansa, ik zou dan bloot thuis.
2: Je bent net naar Amerika geweest.
3: Ik zat maar aan de baby blonde dat.
2: Spiet je dat net achter nooit?
3: Nee, ja. Nee. Nee, oh geen nee.
2: Maar nog 40 jaar niet meer in de genoot, hè?
3: Ja, staren man, dat wie in 66. Dus staren we even bijkepen en wat dan. En mijn broer en we hebben. Ja, we hebben aardig borken, dat jouw niks dat is.
2: Wat ben je op houden?
3: Een 100. 100 jaar ongeveer. We beginnen wel even mee, maar die superheffing, dan moet je weer even wat zaakje nou. En.
2: Maar dan zit de familie op pleert.
3: Nee. Nee, want dan weer net een, mijn broer die had zes vampjes. Ja, zo aan, ook zijn dan je aan. Maar. En wij hadden drie vampjes en een jongen. En die jongen die woont het boer worden. En die vrouw, nou ja, je weet wel hoe het gaat, dat, die hebben al wel over ideeën. Dat wij zijn, we in de kans en wij haar op. Om je wat nijbouwt.
2: Je weet niet nooit het mooiste huis van te zullen.
3: Dat zei je soms wel eens. En ik vind zelf ook wel. Maar we hebben mooi plekje. Hè? We zijn er dankbaar voor. Ja.
2: En nou altijd in het dwarfshuis?
3: Geregeld, ja. Geregeld is even, hè, ja.
2: Je bent bestuurslid van de biljetclub?
3: Nou, nee, net eerst. Nee, net eerst. Ik doe wel een soort hiervoor, maar. Ik zet ze even de plaatje, moet weer even. Soms maakt zo'n kant als er een grote vergadering is. Nou, dan is er het westtoneel of dit of dat. En dan zet je zo'n kant. Maar die denken, je weet zo wat een ton, dat is een hele huis alleen.
2: Ja, wat mij nou dan? Maat ze nou weer wetterpost in?
3: Ze moet even wetterpost in, van die jongen komt er een ploeg, ik meen ervan. Haaslo komt hier.
4: Oude zoon.
3: Een treital, ja. Ja.
2: Hier niet dat ooit dacht, toen je boer win?
3: Nou, nee, ja, dit weer mijn leven nog wel wat, ja. Dat is ik een soort vrijwilligerswerk erbij, hè. Nou, hier, ik zeg, we hebben uitgebouwd. Eerst weer het hier want daar. En een jaar of, ja, hoe lang is het geleden? Ik heb een mooi schof geleend. We hadden een mooie zelf wat ondergang, een vrijwilligerswerk. En mijn broer en ik, die borken nog wel. Maar dan metselen we deze morgen ook nog mooi, no? En zo denk ik dat...
2: Je hebt geen alles.
3: Nou,
2: maar metselen opri.
3: Ja, ik wil metselen. Ja, dat ging ik wel. Maar toen gingen we die... De binnenmoorden die we altijd wilden, hebben we thuis ook wel in, op een plaats wel. Maar toen de buitenmoorden, dat we in de vakantie en die metselaar zou komen. Ja, die komt net. Zo, dan kennen we zelf ook wel de buitenmoorden. Nou, die hebben we dingen dan. Je zult er niks aan, hè. Ik loop er wel aardig rug, dus.
2: Maar deze zit nog aan zijn te plak. Oh, je laat wat kriet.
3: Ja.
2: En er is hier dus net een zesstander, maar beleid die dan even stiekem?
3: Nee, maar ik heb thuis dan wel in en die is altijd warm. Dat...
2: Hey, thuis ik je?
3: Ja, thuis heb ik een beleid in. Ik trouwens ik altijd al gaan, vroeger op een plaats. Die grote plaats, die stijl ging je weer. Nou, daar heb ik een lied beleidje. En toen hebben we een Libbostal hebben kaart hier in het dorp. En daar heb ik toen al een grote hand, zeg maar. Een groot beleid onder. Dat,
2: onder een melkput.
3: En, nou ja, daarnaast. Maar... Toen hebben we de plaats verkocht en ja, ben weer in Wennekom. Ik zou het kennen al, maar dan maar ik een biljet hebben.
2: Maar ben je er altijd alleen onder gang of komt er nog even een boermandel?
3: Daar komt ik wel eens in, maar er was vaak zijn dat ook even drie beurten. En bij jij hem dan weer over 100 te komen, nooit drie beurten.
2: Ja, en je wint altijd, hè?
3: Ik ben altijd thuis al nog, ja.
2: Speelt de plak. Dan kan je hem hier los.
3: Ja, wees, domme.
2: Oké.
3: Okay. Actie.
2: Doei.
3: Ja, goeie. Ik wie wel wat droog, zeker.
2: Ja, ik zei even de radio binnen.
3: Oh, no, ja.

0: Ja, wat een mooi stemmig slot van een heel stemmig lied van Celine Dion en Luciano Pavarotti. I hate you, then I love you. En ons afvier ik de eerste oren van Bureau de Vries. Mij treien pronkjes uit het archief. Nij tolven werden nagelnijen bijdragen in de farm van een simmerpeteer. Juwet praat Simone Skeffer daarin met het jedere PvdA-kamerlid Jacques Monas. Onder meer oer zijn oorski van de sociaaldemocratie.
1: Natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment is wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die beweging. Nee.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Daar komt die machinon in. We brengen je die bal.
1: Kom er maar eens bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: krullenpartij in Wommels.
2: Waar zie je de hele dag op radio?
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt dan af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en ien te jern weer.
5: Ik rin hier bij de haven van Grau. Mijn hartpersoon vindt dit een heel mooi plak. En die hartpersoon is Jacques Monas. Ja, je kent hem uit de politiek vanzelfs. Hij neemt hemzelf een echte sociaaldemocraat. Maar hij heeft al een skoftling de partij verlitten, de Partij van de Arbeid. Het er een heel soort werk voor die in het. En ik voor in de Tweede Kamer zitten het. Doet het er ook hier vandaan. Het er een eigen partij oprichtte, Nieuwe Wegen. Die kreeg ik in zit in de Tweede Kamer. En daarna is er oordingen dwangen. Maar je zag hem overal wel verschillende mijn meningen over allerhande politieke zaken. En met name migratie is een van de zaken dat er hem drok. Hoe maakt het? Ik ben benijd naar het verhaal van Jacques Monas, die het jarenlang in snit wennen. Maar nou Friesland verlitten het. En ik neem aan dat er hier wel ergens op een terrasstoel zit. Dus Jacques Monas.
2: Bureau de Vries. Simmerpeteer.
5: Wij wil zitten, Jacques?
6: Mooi joh, Wolle. Zeg het maar.
5: Boeten. Ja, toch? Ja. Maar wel op een plakje dat we even wat rust hebben. Nou, daar kunnen we wel even zitten, hè? Maar dit is een plakje was wel heel mooi vies, hè?
6: Ja, zeker. Dit is een van mijn lievelingsplekjes. Ik heb daar nog, ja, als voor de mensen, als je theehuis uitloopt, op die stijgen in de hoek. Toen ik 14 jaar was, was mijn eerste zeiltocht. Heb ik daar gelegen, dekteentje, butergas met een

0: je, op welke kant je langs gaat. En dan was dit altijd het meest wat is het? Westelijke punt. Dan een theehuis, toen het nog niet, voordat het afgefikt is, altijd even wat eten. Dus zorg dat je goed aanlegt met een 60 kwadraat. Want druk terras, die kijken allemaal mee of je het wel kan zeilen.
1: Ja.
0: En dan weer terug. Dat is elke zo'n prachtige tocht over de Weide Ee en dan door de slootjes. Dus, ja, ik vind Gouw gewoon een heel mooi dorp. Ik ben in Sneek gaan wonen, omdat we toch dichter met de kinderen bij de middelbare school wilden zitten. Maar ik vind dit wel een van de mooiste plekken van Friesland. Het heeft alles.
1: Zullen we zitten?
0: Ja, best.
1: Wij krijgen al het verhaal, je hebt Jacques van deze steiger en als 14-jarig jonkje hier op trektocht met de zeilboot. Ja. Laten we even beginnen met de start van die leven. Waar wie die eigenlijk?
0: In Rotterdam, vlak bij de Coolsingel. Ik ben in een ziekenhuis geboren. En dan heb je, voor mensen die Rotterdam kennen, krijg je het Hofplein waar het Hilton Hotel aan ligt. En daarachter de Coolsingel. En vlak daarvoor, waar het spoor over de weg gaat, had je vroeger het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. En daar ben ik terechtgekomen, omdat ik er niet uit wilde. En toen ben ik uiteindelijk met een keizersnee gehaald.
1: Toen al een moeilijk figuur.
0: Ja. Misschien wel.
1: Nou,
0: dit heb ik niet zelf bedacht, maar in de overlevering was dat een groot feest in de familie, hoe ik er ook uitkwam. Want het heeft best wel even geduurd voordat mijn ouders een kind konden krijgen. Ik heb ook een paar miskramen. Ik was de oudste. Ik ben de eerstgeborene, maar ook de oudste in zeg maar de aanverwante familie. Dus het was wel. Ik werd toen nog een beetje gezien als een soort van verlosser.
1: Oh, ja. En wat voor familie?
0: En schandalig verwend dus.
1: Ja. Oh, schandalig verwend.
0: Ja, is echt schandalig verwend.
1: Want wat voor familie bist in grootbracht?
0: Twee hele verschillende families die bij elkaar zijn gekomen. Van mijn moeders kant was echt een beetje de wat ziekere gereformeerde ARP-tak. Met een opa die... Ik droeg toen echt de Nederlandse geschiedenis in me. Mijn opa is erop uitgetrokken naar Sumatra. Heeft daar een tabaksplantage is daar begonnen. Is vrij succesvol geweest. Totdat het in de jaren 30 helemaal afbrandde als een loodse. En toen eigenlijk berooid weer terug is gekomen. Dat had natuurlijk nog wel wat in Nederland. Maar daar heeft hij toen plotsklaps alles moeten achterlaten. Maar wel heel duidelijk een gereformeerd ARP-gezin. Dat heeft mijn moeder ook echt meegedragen in haar hele leven. Het geloof en godsdienst. En mijn vader, van mijn vaders kant is zeg maar de Joodse kant. Mijn opa was Joods. En die is toen met een katholieke vrouw getrouwd. Nou, dan heb je de zonde in zonde getrouwd. Want voor de Joden gaat de erfopvolging van het Joods zijn via de moeder. Maar goed, mijn opa was, als je het over eigenzinnig hebt, dan was mijn opa wel daar een toonbeeld van. En die is vrij succesvol in zaken geworden. Is uiteindelijk door zijn eigen vader de zaak uitgeschold van: jij bent te succesvol, ga maar op je eigen benen staan. Dat heeft hij ook gedaan. En toen wist hij één ding. We hebben dus heel erg de oorlog meegemaakt. Mijn opa, toen ik klein was, waren het... Ja, ook wel de stoere verhalen, hoe ze de Duitsers hebben weten te omzeilen, hoe ze bijna gepakt werden, hoe mijn vader niet in de gaten had dat mijn opa in het eigen huis ondergedoken was, tot hij een keer 's nachts bij middernacht plotseling in de keuken tegenkwam. Mijn vader die op hongertochten is geweest, die was net geen 16, dus hij kon niet afgevoerd worden. Ze voerden hem nog niet af naar de arbeidseinsatz in Duitsland. Mijn oma is toen formeel gescheiden van mijn opa. Dus die had het meer over die rotjood. Als de Duitsers vroegen, waar is die man van je? En zei, dat weet ik niet, terwijl die tussen de planken in haar eigen huis zat. Ja, zo is dat toe gegaan. Dus dat soort, al die verhalen, zo kan ik een heel verhalen, die vertelde mijn opa en oma dan, als we er op bezoek waren, als een beetje stoere verhalen. Als jongen van 7 of 8 vind je dat mooie, stoere verhalen. Als een beetje Holland onder het Hagenkruisachtige verhaal. Dus, maar dat heeft wel natuurlijk een enorme invloed en indruk gemaakt.
1: Zij is dat Joodse verliezen, dat het wel, en die verhalen van toen, dat het impact op de hand.
0: Ja, zeker. Maar het is niet zo dat mijn opa was niet een zeg maar wat dan heet seculier. Hij ging niet naar de shul of zo. Maar ze zijn wel opgegroeid in de Joodse cultuur van voor de oorlog. Hè, die er toen was en ook na de oorlog. Voor zover die was afgebroken. Dus er was wel heel veel humor.

0: Joodse humor in huis, verwijzingen naar dingen uit Joods geschiedenis. Duitsers zijn echt tot in de jaren 90 bij ons moffen geweest. Om een klein voorbeeld te geven. En nu, ja, op een gegeven moment zei mijn kinderen, waarom noem je dat moffen? En toen dacht ik, misschien wordt het nu ook maar eens tijd om het gewoon Duitsers te gaan noemen. Weet je wel? Bij voorbaat was je tegen elke Duitse voetbalploeg. Tot op een gegeven moment, ik weet het nog wel, Bayern München wederom Europees kampioen wordt. En mijn kinderen en ik daar zwaar de balen van had. En mijn kinderen zeiden, ze waren toch ook gewoon de beste. En dacht ik bij mezelf, ja, daar gaat het ook wel om. Ja. Dus dat is ook wel langzaam. Dat soort dingen zijn allemaal echt wel vervaagd. Het is ook niet zo. Ik kan bijvoorbeeld één ding. Waar wel bijvoorbeeld een confrontatie in zat, is begin jaren 70. Toen woonden we inmiddels in Dracht op de Gaukeboerenstraat. Mijn vader was chirurg in Nijsmenningen. Er kwam een nichtje van mij met een Palestijnse vriendin op bezoek. Want dat leek haar een heel goed idee. En mijn vader, dat was natuurlijk, dat moeten mensen als ze hier naar luisteren wel onthouden. Het was nog wel de tijd van dat de Arbeiderspartij, dus de Sociaaldemocraten, de vrienden van Joop den El, zeg maar.
1: Peres was het.
0: Nee, het was nog eerder. Ik denk dat we praten over de tijd Golda Meir. Dus er was een enorme broederschap tussen. Want mijn vader was gewoon een van de weinig linkse chirurgen op dat moment. Zeker in Friesland, maar überhaupt in Nederland. Maar goed, dit was wel natuurlijk een dit is de tijd dat er vliegtuigkapingen waren. Ja. De PLO ook mensen neerschoot. En je had een Palestijnse terroriste, kaapster. Die heette Laila Khaled. Dus die. Mijn nicht kwam bezoek met die Palestijnse vriendin. En die begon te proclameren dat Laila Khaled een vrijheidsstrijder was.
1: Oh.
0: En mijn vader is echt een hele aimabele man. Dan moet je echt van goede huid. Je kan bij mij wel ruzie krijgen. Maar met mijn vader ruzie krijgen. Dan
1: was het maaldwaan.
0: Ja, precies. Dan moet je toch echt eerst even bij jezelf op bezoek gaan. Echt een humanist, puur sang. Maar binnen 5 minuten stond ze buiten de deur. Ja, dat soort dingen, weet je, die onthoud je. En dan, ik was zelf 10 of zo en ik zat erbij toen dat gebeurde. En ik was een beetje vroeg geëngageerd. Dat heb ik dus ook meegekregen van mijn ouders. En dat zijn wel momenten die vergeet je niet.
1: Nee.
0: Die hebben me, dat zijn wel.
1: Die herinner ik vormen.
0: Ja, die vormen je ook.
1: Want hoe oud was je toen?
0: Nou, toen dat gebeurde, ik denk dat was 14 of zo. 14,
1: okay.
0: Zoiets, ja. Daar ergens rond die tijd.
1: Ja. Ja. We hebben toen.
0: En om een ander voorbeeld te geven, 2 jaar daarvoor woonde ik in Tanzania. En mijn vader was chirurg in een ontwikkelingsziekenhuis in Mwanza. En daar waren Nederlanders, een van die Nederlanders was een ingenieur. Die was getrouwd ook met een Nederlandse vrouw, maar zij was van Joodse komaf. En precies toen wij daar waren, vond die vreselijke aanslag plaats tegen de Olympische ploeg van Israël in München. Ja, dus dat was het gesprek van. We weten nog heel goed, toen ik opgehaald werd van de lagere school, hoe mijn moeder en Rachel, hoe die daarover aan praten waren. Dat tekent je wel.
1: We hebben toen wendingen in het leven. Dit is net echt een wending, maar wel van een hele grote invloed.
0: Ja. Ja, dat is van een hele grote invloed. Wat er in die tijd, ik heb er al even naar verwezen, wat wel een hele grote wending is geweest, dat mijn ouders hebben een jaar in Ethiopië gewoond. En dat was niet in de tijd ik ga even skypen of zoiets.
1: Nee.
0: Ik bedoel, als je wilde bellen, dan moest je dat een maand van tevoren, bij wijze van spreken, voorbereiden. E-mail bestond niet. En daarna hebben we ook nog 2 jaar in Tanzania gewoond. En dat heeft wel, vooral die laatste 2 jaar, dat zijn echt wel wendingen in mijn leven geweest. De eerste keer was ik vrij jong, rond 5 jaar, naar Ethiopië. Maar dat is wel het jaar waar ik mijn leven een beetje begin te herinneren. Dus ik heb wel heel veel, ook verschrikkelijke beelden, ook heel veel mooie beelden. Maar ook omdat mijn vader werkte in een ziekenhuis. We zijn veel het land ingetrokken. Dus dat is één. En daarna zijn we naar Tanzania gegaan, de laatste 2 klassen van de lagere school. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat was voor mij verschrikkelijk, omdat ik werd weggetrokken uit een prachtige Hollandse jeugd. Met vriendjes met wie je voetbalde. Een hele leuke school. Leuke vakanties. Dus dat is het laatste waar je als kind uit weggetrokken wil worden.
1: Ja.
0: En dan in een tijd dat je geen e-mail hebt, geen Je kan niet skypen, WhatsApp. Dus als je contact hebt, bijvoorbeeld, en nu praat ik over Tanzania. Als we contact hadden, dan was dat op zondagavond rond 6 uur. En dan ging iedereen rond een soort van telefoon zitten. En dan werd er gebeld met mijn opa en oma. Naar Nederland. Dat was 1 keer in de week. Dan luisterde je op een hele vage radio naar de uitslagen bij Langs de Lijn. En dat was een beetje je contact met Nederland. Dus je weet ook, dat was. Je weg was ook echt weg. En dat markeert je niet alleen omdat je als gezin die reis maakt. En je wordt op dat moment anders dan de anderen. En dat heeft positieve en negatieve impact. Maar het heeft mij ook wel. Ik denk ook wel een enorme sociale impact heeft gehad. Op de ellende die je hebt gezien. De bedelaars, de leprozen die in ziekenhuizen lagen. Of gewoon. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment moesten we met spoed een gestrande Nederlander in Mwanza 's avonds ergens ophalen. En terwijl we er. Hij stond bij het busstation in het centraal in Mwanza. Dat ligt aan de zuidkant van het Victoriameer. En terwijl we daarheen reden, reden we langs de markt. En toen zag ik daar echt. Rijen van mensen, daklozen liggen. Onder andere de bedelaar, de blinde bedelaar die ik elke dag wel zo'n beetje in Mwanza door de straat zag lopen. Ja, dat soort confronterende momenten, die bepalen gewoon, ja, die hebben zo'n ongelofelijke impact op je. Maar ook in Ethiopië, dus dat is weer een paar jaar eerder. Dat was als we maandag naar school gingen, dan liepen de chain gangs met gepakte dieven in lompen. Zo aan ons voorbij, terwijl wij de andere kant op liepen richting school. Dus ja, dat zijn wel beelden die zijn onuitwisbaar.
1: Maar Kirsty, herinner je wat het hij als bandier dan?
0: Nou, dat je wel dat het me wel heel erg aangreep. Dat je heel erg aangreep. En ik denk dat later me dat ook wel heel erg gemotiveerd heeft. Maar tegelijk, de ironie is dat ik daardoor ook heel erg kritisch ben op ontwikkelingssamenwerking. Ik ga zeker niet mee met allemaal rechtse mensen die zeggen schaf maar af. Maar ik ben wel heel erg kritisch en misschien wel nog kritischer over hoe het nu georganiseerd is. En net doen alsof we op deze manier nog tot in de eeuwigheid doorgaan. Ik denk dat we daar echt heel veel. Dat ook progressieve partijen daar slagen en missen. Dus in die zin durf ik wel te zeggen dat ik een beetje weet waar ik over praat. Want ik ben later ook voor mijn werk in Nigeria geweest, Namibië geweest, Zuid-Afrika geweest. Ook heel veel ellende meegemaakt en gezien. Maar goed, dat het dus dat die sociale impact, die is er. En dat je oog hebt voor je medemens, dat men met de paplepel is ingegoten. Dat was daar als nergens beter zichtbaar dan in Tanzania en Ethiopië.
1: En Wilstein Heights in die saai, want toen zeiden ze van. Ik wil hier later.
0: Ja, in Tanzania. En toen was er ook een. Over sociaaldemocratie gesproken. Toen was er de president van Tanzania was Julius Nyerere. En dat was een van de enige. Zo'n beetje de enige niet-corrupte president, Afrikaanse politicus. Dus hij was een hele inspirerende man. Die had ook een soort. Dat heet het Ujamaa-project. Dus helaas ook gefaald. Maar toen zei ik tegen mijn vader: over 15 jaar kom ik terug. Als ik een vak heb geleerd. En toen zei mijn vader, over 15 jaar hebben ze jou niet meer nodig. Nou, wie de beelden op de televisie ziet, ziet dat het nog steeds. Er is wel heel veel vooruitgang hoor. Maar er is ook nog zo ontzettend veel armoede en ongelijkheid. En ook totale overheidsinefficiëntie en ontwikkelingssamenwerking. Wat volgens mij echt naar 3.0 moet gaan doorstoten. Wil ze toekomst hebben.

0: die huid die net politiek engageert, wel links zijst.
1: Ja.
0: Wat maakt dat zo, zei dus van, ik wil wel politiek?
1: Ik denk dat ik, ja, ik had dat ik denk, bij mij veel meer speelde van, als je echt wat wil veranderen, moet je de politiek in. Nou, of dat waar is of niet.
0: Hoe oud was je toen ze dat dacht?
1: 12, 13 jaar.
0: Oh, echt?
1: Ja, toen ben ik, ik weet nog wel, heb ik me aangebeld voor een Telia-cursus. Dat had je vroeger. Parlement en politiek. Nou, dan kreeg je een handboek thuisgestuurd. Dat was geschreven door een hoogleraar, die heette Jan Vis. Dat werd later een D66-senator. Maar nog veel leuker was dat hij werd mijn hoogleraar staatsrecht toen ik in Groningen ging studeren. Dus daar was het eerste cirkeltje rol.
0: Wanneer was je echt actief?
1: Nou, het eerste echte actieve moment wat ik me kan herinneren, ik zal ongetwijfeld als bij een afdelingsvergadering zijn geweest, was een verkiezingsavond 1977. Roemen voor de echte sociaaldemocraten en PvdA's. Een roemrucht jaar voor de verkiezingen van de NL. En toen was er een hele grote bijeenkomst in de Lawei, in de oude Lawei. En daar spraken Max van der Stoel en Wim Duisenberg. En dat zijn eigenlijk altijd wel mijn grote helden geweest. Terwijl het niet echt, het waren wel... Hoe moet je het zeggen? Waarom mannen? Statuten van formaat. Maar het waren geen volksmanners of mensen die de zaal op jutten. Het waren bevlogen, maar ze waren heel realistisch. En zelfs Max van der Stoel met zijn mensenrechten en internationaal recht.
2: Ontwikkelingssamenwerking.
1: En Wim Duisenberg van, ja jongens, het geld moet wel verdiend worden. En als je het uitgeeft, hè, zal je het toch ergens weer anders moeten gaan compenseren. Dus ik heb dat nooit een rechtse. Ik vind dat gewoon een heel sociaal-democratisch principe. En ik denk dat de mensen daar ook heel veel mee hebben. Van het huishoudboekje moet gewoon kloppen. Ja. Zeker in die tijd was dat natuurlijk de term. Dat die twee ook wel mij altijd wel hebben geïnspireerd. Anderen moeten er maar over oordelen. Maar ik heb wel altijd dat realisme. Binnen de sociaaldemocratie, dat is wel altijd de tak geweest waar ik me bij thuis voelde. Ook toen in die tijd speelde de discussie over de eenzijdige ontwapening van kernwapens. Nou, ik was er best wel voor om te kijken, hè, schaf er twee af of zo als signaal. Dat was het compromis wat NL toen vond. Maar eenzijdig afschaffen terwijl de vijand ze heeft, dan ben je niet loco, zoals ze tegenwoordig zeggen. Dan ben je niet lekker. En dus ik behoorde wel altijd tot veel meer de realistische stroming. Toen
0: ja.
1: al.
0: Je kinexese, of meestal kinexese, de meer rechterkant van de sociaaldemocratie.
1: Ja, en dat is zeker. Daar heb je helemaal gelijk. En dat is natuurlijk het jammeren.
0: Die naïvelingen.
1: Ik doe daar ook even hard aan mee, hoor. Maar dat is natuurlijk het jammeren, omdat met die stempels, en nogmaals, ik trek de schoen zelf ook aan, met die stempels, en dat zie je nu vandaag de dag weer helemaal terugkomen, wordt ook meteen elk debat gedood. Ik bedoel, dan hoeven we ook niet meer naar mekaars argumenten te luisteren. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, daardoor is het meer de rechterkant, omdat die meningen natuurlijk meer aansloten bij de partijen van het CDA en de VVD. Terwijl ik het zoiets heb van, ja, wat het wezenlijke verschil is van hoe het geld besteed wordt.
0: Mm-hmm.
1: Niet als links is gewoon de portemonnee opentrekken voor alles wat je tegenkomt. Ja, dat is niet houdbaar. Ik begrijp heel goed, omdat als je dat dus niet goed terugpraat, niet gaat zeggen wat een onzin, ja, dan word je vanzelf van rechts uitgemaakt.
0: We zitten hier al in de politieke verhalen, ja, maar dat giet hoe wendingen in het leven van Jacques Monas. Drachten vanuit Rotterdam in Afrika. Hoe doet een jonge jongen dat?
1: Ja, ik niet alleen, maar ik was wel waarschijnlijk de aanvoerder van het verzet. Dat vond het verschrikkelijk. Maar dat komt ook, Simone. Mijn vader had dus die beslissing genomen. Er was geen inspraak. En dat hebben mijn kinderen later ook niet gehad. Dus ik mag niemand iets verwijten. Maar wij gingen. Mijn vader zei, we gaan jullie laten zien. We gaan een heel mooi huis wonen. En het is een hele mooie voetbalclub. Die had al die praatjes waarvan hij dacht. En wij gingen erheen. En toen op een dag, nou, ik denk dat het windkracht 8 was. Het stormde en het regende. En er was toen op het oude Raadhuisplein in Drachten, dat hebben ze nu laatst helemaal verbouwd, stond een soort T-corner op de parkeerplaats. En toen dacht mijn vader, nou laat ik het nu maar goed maken. En proberen hier een cola en een hamburger te gaan eten. Nou, ik weet nog dat we naar binnen gingen. En bij de deur open, de deur vloog ons uit de handen. Omdat het zo stormde. Toen zei we tegen mijn vader, nou, als jij hier naartoe wil, je gaat maar. Maar dan ga je wel alleen. Je moest, je bent 12 jaar. Dus ja, ik heb de eerste jaren niet daar een beetje toch wel een redelijk... ik wil niet zeggen ongelukkige jeugd gehad, maar niet een...
0: Net echt fijn.
1: Nee, niet echt fijn, maar het was een opeenstapeling. Kijk, je komt als kind in de brug... Ik kwam dus vanaf de lagere school in de brugklas. Dus dat betekent, ik kende niemand. Want in de brugklas zitten altijd wel kinderen die bij elkaar op de lagere school hebben gezeten. Of die zitten ergens anders. Dus ik was volstrekt... nieuw. Dus
0: en praatte ze geen Fries?
1: En ik praatte geen Fries. Dus ik weet nog wel dat ik... Mijn vader, maar het was 12, dus we moesten bij de introductiedag naar het Ichters College in Drachten. En ik zei mijn vader, ik wil niet voor de hoofdingang afgezet worden. Zet me maar aan de andere kant van de rij. Zet me maar af. En nou, daar stonden allemaal een parkeerplek. Dus maar hebben we daar afgezet. En ik wist echt niet hoe ik daar binnen moest komen. Dus er stond een man op die parkeerplaats. En zei, meneer, kunt u me vertellen hoe ik hier binnenkom? En toen zei hij, ja, kom maar mee. Dus hij liep naar binnen. Hij zei, ga daar maar staan, dan word je wel opgeroepen. Nou, 10 minuten later bleek het de rector te zijn. Oude Heringa. Waar ik veel van geleerd heb. Toen is dus eerst een jaar brugklas. En toen kwam er een... Dan ga je van de brugklas, bouw je vriendjes op. En dan gaan mijn meeste van de vriendjes gingen naar de HAVO. Ik ging naar het Atheneum. Vervolgens, omdat het Ichters College te groot was geworden... werden we allemaal, omdat ik in een bepaald deel van Drachten woonde... naar een dependance in de Draait gebracht. Dus weer ging je weer uit elkaar. En daar bleef je dan tot je met je derde. In de vierde ging je weer terug naar de Rai. En dus werd je voortdurend geslingerd van groep naar groep. Zonder dat je een soort bedding had in de stad. Ik had mijn voetballen wel zo, maar het heeft mij echt wel tot de vierde klas gekost voordat ik echt een beetje me thuis voelde en een vriendengroep had in Drachten. Onder andere door het zeilen.
0: Ja.
1: Met zeiltjes.
0: Ja, en want eigenlijk Jerik achter hem goed terug dat een jonge jongen hield hij toen zijn habitat helpen.
1: Ja, dat is ook, het is echt niet een verwijt naar mijn ouders, maar je draait af en toe voor jezelf, denk dat iedereen het wel eens doet, de film terug. En ja, er zitten nogal wat hoofdstukken in die film. Ja. Dat wel mij... Dat beïnvloedt je wel. Je wortelt nooit.
0: Dan wust voor Woeksen. Waar zit een volgende wending eigenlijk? Of is het leven gewoon zo rustig terugkabbelen?
1: Nou, ik denk dat... Nou, de volgende wending is natuurlijk dat je in Groningen gaat studeren. Nou, is één ding wat heel belangrijk is voor het politieke verhaal. Ik ben natuurlijk toen wel naar de afdelingsvergadering van de Partij van de Arbeid gegaan in Groningen. En dat was echt de tijd dat zij de Partij van de Arbeid van de Sociaal Werkers. En daar werd echt tot 11 uur, 12 uur, half één 's nachts de wereld verbeterd. En elkaar de tent uitgevochten. En toen had ik echt zoiets van... En natuurlijk ook nog allemaal studenten. En toen heb ik echt wel mijn politieke activiteit op een laag pitje gezet. Toen dacht ik, nee, dit is niet mijn partij. Ja. Ja, dit is niet mijn partij van studenten en sociale welzijnswerkers.
0: Dan wie is toch nog van de Duizenberg?
1: Ja, ik was heel... Ja, inderdaad. Dat,
0: ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En toch wel terug in die partij.
1: Ja.
0: Uiteindelijk.
1: Ja, ik... er zijn twee dingen die eigenlijk... Ik ben nog in dienst geweest. En dat heeft ook wel een hele... Dat is ook wel een... Niet zo grote, maar wel een prettige wending. Want ik heb het voorrecht gehad, als je dan toch in dienst moet... dat ik werd zogenaamd dienstplichtig officier. En ik ben internationaal recht en internationale betrekkingen gaan doseren... aan het Koninklijk Instituut van de Marine. Dus ik reed maandagochtend van Groningen door Friesland... over de dijk naar Den Helder. En vrijdagmiddag reed weer terug. En het was een soort mooie fase tussen studenten en het burgerleven, zoals je dat vroeger noemde. Met allemaal jongens uit totaal andere invalshoeken, waar je dan bakken, dat heette bak en bak. Maar heel veel van die jongens hebben dus ook in Den Helder gediend als de een als ingenieur en de ander als net zoals ik, een vriend van mij toen, mijn kamergenoot, die docent politicologie was. Dus het was een hele mooie fase in de overgang van maar toen ben ik ook niet politiek actief
0: van
1: geweest.
0: Van jongen naar man.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat je gewoon je bed uit moest om 8 uur.
0: Ja, nou, dat bedoel ik.
1: Ja, precies. Dat
0: de burgerplicht.
1: Ja, en dan in het weekend ging je weer helemaal los als student.
0: Ja.
1: En dan maandagavond om 7 uur na het eten bij elkaar ging iedereen naar bed. En om 11 uur deed je uniform uit en je pyjama. En dan sliep je gewoon door, want je moest gewoon bijkomen van het studentenweekend.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele mooie tijd. En die groep van toen, dat vond ik wel heel mooi om te zien, ook door de jaren heen. Want we worden allemaal een stukje ouder. Dat was een hele rechtse, er waren heel veel rechtse jongens bij. Mensen die in Delft hadden gestudeerd en noem maar op. En het enige wat ze wilden was bij Unilever werken of bij Mars werken.
0: En macht en geld.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel heel negatief zelfs. Maar
1: toen was die een beetje tweede helft jaren 80 was echt bedrijfskunde. Dat was de studie, was fashionable. En toen heb ik nog wel tegen een van de jongens zei van, wat is daar nou aan? Dat je aan het eind van je leven zegt, ik heb de omzet van Marsrepen gemaximaliseerd. Nou, hij keek me aan zo van, waar kom jij vandaan? En voor mij is dat eigenlijk altijd wel het ding geweest. Ik bedoel, ik vind het bedrijfsleven fantastisch. En ik ben altijd echt, ook daarin weer, altijd zeker het midden- en kleinbedrijf, het met hart en ziel verdedigd. En proberen te steunen, ook als Kamerlid. Maar ja, dat je bij Unilever wil worden om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een marsreep of een bepaald wasmiddel gaan kopen. Nou, dat heeft mij nooit 1 seconde kunnen boeien.
0: Nee. En, maar nog even weverom naar Dij, want best wel in die partij trok je in.
1: Ja.
0: En politiek actief worden.
1: Ja, wat er gebeurd is, is dat ik in de laatste half jaar van mijn marinetijd ben ik in Amsterdam gaan wonen. En met een paar andere jongens van de marine. In de Pijp, op de Stadhouderskade. En daar ging ik wel eens naar een afdelingsvergadering. Maar ook, ja, het is wel lastig, want je bent door de week benen niet. En toen ben ik, op een gegeven moment trok mijn vriendin, mijn huidige vrouw, trok erbij in. Nou, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. En toen hebben we een hele kleine pijpela in de Pijp gekocht. En voor 82.500 gulden.
0: Ja, dat komt goed nog.
1: Die gaan nu voor 4,5 ton in euro's of zo over de toonbank. En toen ben ik op een gegeven moment, toen werkte ik inmiddels bij het ministerie van Financiën. Want ik wist dus ook in de traditie van Duisenberg, als je niet weet hoe het geld werkt en hoe het geld verdeeld wordt, en ik ben niet een uitgesproken beta. Dus ik dacht, dat lijkt mij gewoon voor 2 jaar, lijkt mij een fantastische bestemming om daar te gaan werken. Daar ben ik aangenomen. En ik reisde van Amsterdam naar Den Haag heen en weer. En toen was Wim Kok minister van Financiën trouwens. Daar heb ik mijn eerste dingen voor Kok gedaan. En ondertussen meldde ik me bij de afdelingsvergadering van Partij van de Arbeid de Pijp. Lang verhaal kort. Ik kwam op de lijst van de deelraad te staan. En dat is wel een politiek gezien wel een best wel een bepalend moment geworden. Ten meer ook omdat ik... het was echt de Partij van de Arbeid op zijn hardst. Ik heb het ook in Den Haag niet harder, rauwer, onheimischer, onmenselijker meegemaakt als in de Pijp met de Partij van de Arbeid. Het was het jaar, ik werd gekozen als jongste nieuweling. Ze hadden 10 zetels en verloren 4, maar ik stond op 6. Als hoogste nieuwkomer. En de enige deelraad waar de Partij van de Arbeid niet in het bestuur kwam. Nou, dat was onvoorstelbaar. Dat was echt zo'n beetje Stalin. Wat was het? Stalin aan de Amstel of zo. Dus de hele generatie wethouders die echt naam hadden in Nederland. Die werden allemaal weggestemd.
0: Afgeserveerd.
1: Wij waren het enige stadsdeel waar je niet in het bestuur zat. En de GroenLinks en D66, die hadden zo'n... Dat ging zo slecht met de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Dat die zoiets hadden... als jij blijft, dan gaan wij met z'n tweeën door. Ze hadden 13 van de 25 zetels. Nou, die jongen is vertrokken. Ik ben fractievoorzitter geworden. Dat is zoiets van, als we dan toch zo diep zitten... laat die nieuwe jongeling maar het proberen. En na 2 jaar zijn D66 GroenLinks... die konden niet ermee omgaan dat de Partij van de Arbeid niet in het bestuur zat. Dat was Nederland op dat moment. Die zijn uit elkaar gevallen. En toen ben ik fractievoorzitter. En toen hebben onder mijn fractievoorzitterschap... zijn we weer teruggekomen in het bestuur. En ondertussen heb ik toen gesolliciteerd bij de Jardy Beckman Stichting. Dus ik had 2 jaar financiën gedaan. En daar ben ik secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur geworden. Zeg maar de directeur van de bestuurdersvereniging. En daar is mijn tijd bij de Partij van de Arbeid begonnen. Ja. En toen werd ik vervolgens gevraagd voor het campagneteam van Wim Kok. Toen werd ik vervolgens gevraagd om interim hoofd voorlichting te worden. Dus ik was op een gegeven moment de baas van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Waar alle bestuurders. Ik was hoofd voorlichting, ad interim van de Partij van de Arbeid. En ik zat in het campagneteam. Dus dat ging natuurlijk heel veel scheef over. Want er waren minstens mensen die dachten, jij zit op mijn plek daar en ja, jij zit op mijn plek. Maar dat heb ik nooit opgezocht. Maar ja, ik zat helemaal in de flow. En ik ben wel een people's manager. Ook mijn laatste grote klus die ik de afgelopen 6 jaar heb gedaan. Ik geloof erin om mensen in hun kracht te zetten. Dus waarom weet ik niet, maar echt, ik ben geloof in de menselijke maat, in eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dan presteren ze heel goed. Dus dat ging, die interim klussen gingen ook, ja, bewonderenswaardig goed. Ja. Nou ja, totdat dat gewoon natuurlijk veel te veel werd. En dat andere keuzes hebben gemaakt.
3: Ja. Ja.
1: Dus dat is wel echt wel. Het hebben we met Wim Kok. Daar heb ik campagnes geleerd. Ik bedoel, toen ben ik naar Zweden gestuurd. Ik ben naar Engeland gestuurd. Ik werd daarna directeur campagne, beleid en onderzoek. Dus ik zat echt. Ik zat aan tafel in het Katshuis. Elke donderdagavond zat ik naast Wees Rottenberg. Dus ik maakte al die vergaderingen mee. En toen later, ik ben een tijdje weg geweest. Toen weer teruggekomen in die dramatische Melkert-periode. Maar dat was de laatste keer dat de Partij van de Arbeid in het Katshuis heeft gezeten. Dus dat allemaal van dichtbij meegemaakt. Ja. Wel een bijzondere periode. Ja.

0: een fantastische periode. We letter tweede keer maar lid. Ja. De map, we beginnen even een vrij rap terug in, hè? Ja. Want dan komen we tot de breuk.
1: Ja. Ja, ja,
0: hoe lang zie je het hier al om te komen eigenlijk?
1: Ik denk dat het eigenlijk heel snel gegaan is. Dat die zat er helemaal niet zo aan te komen. Ik draai vaak genoeg die film wel eens terug. Van, ik ben in die tussentijd heb ik voor het de Buitenland Instituut van de Amerikaanse Democratische Partij gewerkt. Daar heb ik jaren voor gewerkt en daar heb ik de afgelopen 6 jaar weer voor gewerkt. Dus ik heb die hele ontwikkeling van links, vanuit Amerikaans perspectief, vanuit Nederlands perspectief, vanuit Labour met Tony Blair, allemaal meegemaakt. Maar goed, ja, ik was wel een realist. Ik ben geen Cohen-theedrinker. Ook bijvoorbeeld op het migratiestandpunt. En daar had ik een toch wat uitgesprokener koers. Ja, sommigen zullen zeggen wat rechtser. Ik zeg juist hem heel links. Want de problemen komen bij de onderkant van de samenleving terecht. Die mensen wonen niet bij mij in de wijk. Of bij de mensen in Aardehout. En bij al die beleidsambtenaren die allemaal goed verdienen. De problemen van de eerste problemen. Ik zeg echt niet dat migratie alleen maar tot problemen leidt. Dat is onzin. Maar als je grote groepen gaat toelaten, dan gaat het een enorme druk, met name aan de onderkant van de samenleving, leiden. En ja, daar is nooit aandacht voor geweest. En dat is tot op de dag van vandaag is dat probleem niet opgelost. Dus dat is misschien iets waarvan je kan zien, zou kunnen zeggen. Maar ik heb. Ik denk dat het pas in de laatste 2 jaar. Ook omdat ik gewoon totaal niet eens was met het beleid van Samson. Ook de manier waarop die fractie geleid werd. Ik ben heel loyaal geweest hoor. Ik heb in het fractiebestuur gezeten, die Joint Strike Fighter. Ik heb hem verdedigd voor volle zalen. Terwijl andere noordelijke Kamerleden achterin zaten van laat dit maar mij voorbij gaan. Dus ik heb echt wel mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb allemaal campagnes voor de fracties op poten. Ik heb het die avond van het noorden in de Lawei georganiseerd. Maar op een gegeven moment, ja. Waar raakten we zo ver af van waar we volgens mij als Partij van de Arbeid voor stonden, dat uiteindelijk gaat dan stroomt het over op iets wat misschien niet eens het grootste kern van het conflict is. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon ook toen wat wel een van de meest bepalende momenten is geweest. Toen kreeg je dus die enorme instroom van Syriërs, onder andere in Duitsland. En toen zei Merkel, wir schaffen das. En ik heb in de fractie gezegd, wir schaffen das nicht. Het is gods onmogelijk dat een samenleving dat allemaal kan absorberen. Met name in een welvaartsstaat. Want al die mensen zullen aan beginnen om sociale uitkeringen, moeten huizen hebben, onderwijs. En dat moeten we goed reguleren. Want als we dat niet doen, strandt het juist dan over in de wijken waar wij voor horen op te komen. Nou, zo werd dat niet gedaan. Als discriminatie, noem maar op. Nou, dan krijg je dat soort dingen op je dak. Maar goed, dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag denk ik het grootste onopgeloste probleem. Ja. Überhaupt in de politiek.
0: En misschien ik wil de grutste breuk voor Jacques Monas. Ja, die het zulke mooie herenhoorn heeft bij die partij.
1: Ja, nee, dat is. Nee, ik heb nog altijd ergens een speldje van 25 jaar lidmaatschap of zo. En dat had eigenlijk veel langer moeten zijn. Maar als goede student ben ik een keer gehoyeerd omdat ik mijn contributie niet op tijd betaalde. Maar als je gewoon optelt, ik denk van. Nou, van die avond in de Lawei op mijn 16e, dat was, waar hebben we het dan over, 16e? Dus 1877 tot 2000, tot 2017 ben ik dus eigenlijk, even los van die contributieonderbreking, ben ik gewoon lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ja. Ja, ja. Ik had dat niet in de eerste en ook niet in de tweede termijn nooit kunnen voorzien.
0: Nee?
1: Nee. En achteraf heb ik ook wel eens bij jou gezegd in een andere uitzending, had ik graag toch wel dat debat met Samson en Asscher aangegaan, om dat niet om mezelf belangrijker te maken, maar omdat ik denk dat debat over onder andere migratie daar misschien wel eens met elkaar een stap verder hadden kunnen maken. En hoe je omgaat met radicale islam en dat soort zaken. Dus dat vind ik, heb ik altijd wel jammer gevonden dat een gemist moment is. Als onthulling, ik ben 10 dagen later heeft door Abu Talib uitgenodigd om te vragen of ik het niet alsjeblieft niet wilde herzien. Omdat hij ook precies dat zag. We hebben dat debat nodig. Je zal ook al word je misschien gaan lijsttrekken, maar dat debat hebben we nodig in de Partij van de Arbeid. En Abu Talib heeft natuurlijk uiteindelijk zich in soortgelijke woorden uitgeuit als ik. Op te vroeg moment, maar ja, iemand moet de eerste zijn. En ik zei tegen Abu Talib gezegd dat ik weet nog wel, in het Hotel Américain aan de koffietafel aan het Leidseplein hebben we hele avond gezeten. Ik zei dat is niet meer een gepasseerd station. Dan had je 3 weken eerder moeten komen, dan hadden we kunnen kijken wat we hadden kunnen doen.
0: Maar die het zeer?
1: Nou, natuurlijk, als je dit verhaal hoort, natuurlijk, het zou raar zijn als ik zeg, nee, helemaal nee hoor.
0: Deed me niks.
1: Nee, natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment is wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor voor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die beweging. Nee.
0: Maar van tevoren hebben wij met elkaar praten en heb ik het zien zijn. Jacques, ik ga niet met jou in discussie.
1: Moet ook niet, hoeft
0: nee. Maar zo'n oktober, de nemers het krek al. Ik heb altijd het gevoel gehad, maar nooit met hij er echt door gaan, dat er ergens een knakwest het bij hij. Of een soort van, dat er wat gebeurd is. Ja, daar is wat verschrikkelijks gebeurd, maar met hij ik. Is dat zo of zeg ik dat verkeerd?
1: Nou, niet met mij, maar met wat er natuurlijk op dat Nova Festival in die kibbutz is gebeurd. En vervolgens de reactie daarop. En wat er met mij is natuurlijk wel eens gebeurd, is hoe ik me daartoe verhoud. En dat de manier waarop de wereld, de politiek, NGO's, de media daarmee zijn omgegaan. En we hoeven niet met elkaar die discussie te doen. Maar ik zit er ondertussen ik ben vrij goed ingevoerd. En die is zo beschamend en zo subjectief dat ik wel en dan in een tijd waarin wat mede heeft geleid tot een ik bedoel, je mag kritiek op Israël hebben hoor. Ik hoop dat Netanyahu dit najaar weggestemd wordt, dus daar geen misverstand over. Maar de opeenstapeling van aandacht, valse rapporten, nieuws wat gebaseerd is op Hamas-propaganda, andere feiten die niet in het nieuws zijn gekomen, waar ik bewijs op bewijs van heb, waar ik ook columns over schrijf in het nieuwe Israëlische weekblad elke maand, die is zo groot dat en we nu dus in een wereld zijn gekomen dat mensen die echt actief Jood zijn in Nederland gewoon niet meer zich openlijk durven uiten, niet meer over straat durven gaan, zich proberen te verbergen, waarin Amerika Joden op klaarlichte dag zijn doodgeschoten. Waarbij posters van mensen die gegijzeld zijn van muren worden gehaald terwijl ze nog in gijzelschap bij Hamas zitten. Hoe de Verenigde Naties is omgegaan met seksueel geweld tegen de ontvoerde vrouwen. Tot op de dag van vandaag. We zijn nu net deze week weer een confrontatie tussen een Israëlse gegijzelde en een VN-rapporteur. Dat alles bij elkaar geveegd heeft wel één ding niet alleen door mij, maar je zal wel door ons heen moeten. We dit laten weer nog een keer laten gebeuren. Ja. Dus dat heeft me wel heel erg gemotiveerd. En ja, ik ben heel erg geëngageerd. Dat, ik denk dat dat wel duidelijk is. Dus als ik nog iets geëngageerds zoek, dan, en dat heb ik ook wel gevonden, dan zit het hier. Ik ben niet betaald bezig. Ik ben ook niet in dienst van iemand. Ik doe het nu zelf. Maar ik merk wel, door mijn sociale media, als je ziet hoeveel kliks, views, daar was ik nooit mee bezig. Maar op een gegeven moment zegt LinkedIn of X of Facebook, er zijn zoveel mensen die dit hebben gelezen of geretweet hebben. Ja, dat gaat gewoon in een week soms naar 600.000-700.000. Dan weet ik in ieder geval dat ik met de goede zaak bezig ben. Een gesprek begint als je naar bereid bent om naar mekaars argumenten te luisteren. En toen ik dit aan het voorbereiden was, of tenminste aan het nadenken was, toen dacht ik van, dit zal ongetwijfeld ook wel aan de orde komen. Kijk, op het moment dat jij, en het probleem is, dan ga je dus meteen over feiten. Maar op het moment dat mensen tegen mij zeggen, het is verschrikkelijk wat er in Israël of wat er in Gaza gebeurt, we hebben een gesprek. Op het moment dat jij zegt, vindt een genocide plaats, ja, dat vind ik niet.
0: Gisto dan opereert?
1: Ik ga niet op rood, maar op het moment dat je dus zegt van, er heeft een genocide plaatsgevonden en ik betwist dat, ja, dan is mijn leven niet meer veilig. Dan is mijn leven letterlijk niet meer veilig. Als je ziet wat er dan gebeurt, ook op sociale media, niet alleen ik, maar bij anderen. Maar dat is één. Het tweede is, als je echt vindt dat ik dat verdeel, vindt dat dat plaatsvindt, en ik ontken dat, dan ben ik eigenlijk vogelvrij. Want degene die dat zegt, beweert dat ik een genocide ontken. En dat mag je vinden. Maar dan is niet alleen maar een gesprek niet meer mogelijk. Maar daarmee ben ik vogelvrij. Want het zou inderdaad verschrikkelijk zijn als ik een genocide zou verdedigen. En ik geloof oprecht, en ook met in cijfers en in aanpak en noem maar op, dat dat absoluut niet plaatsvindt. Maar ik wil in ieder geval dat de hoor en wederhoor plaatsvindt. En dat daarvoor is zelfs niet eens meer in Nederland bij op de meeste plekken het gesprek mogelijk. En dat vind ik buitengewoon betreurenswaardig.
0: De opinieres die overal, hè, de zijstal X en LinkedIn en Facebook, ja. En ik lees het zo nou en dan. Wat was er mooi berikken eigenlijk?
1: Nou, de publieke opinie beïnvloeden.
0: Ja?
1: Ja.
0: En slag het dat?
1: Ja en nee. Ja en nee. Kijk, ik denk, als deze oorlog hopelijk zo snel mogelijk, maar vroeg of laat voorbij is, zal ook Israël en zal ook het Israëlische leger en IDF boete moeten doen voor de dingen die fout zijn gegaan. Maar in het grote plaatje is dit een existentiële oorlog, waarbij Iran, Hezbollah en met de proxies Hezbollah en Hamas Israël van de kaart willen vegen. Dat is de agenda. En in dat grote plaatje is wat je nu ziet gebeuren, is dat zelfs Libanon vorige week de staat Israël nu voor het eerst erkend heeft en nu op weg zijn naar een vredesakkoord in een Libanon zonder Hezbollah. Dus ik denk nog altijd dat het grote plaatje moet zijn, als je vrede wil hebben in het Midden-Oosten, zal er een vreedzame coexistentie moeten zijn. Israël heeft een verdrag met Egypte. Er is sindsdien nooit meer oorlog geweest. Hetzelfde met Jordanië. Er is sindsdien nooit meer oorlog geweest. Dus uiteindelijk denk ik dat... Maar als ik mis zit, dan zal ik het toegeven, dat de oorlog zal bewijzen dat heel veel zaken waar Israël van beschuldigd is, niet hebben plaatsgevonden. En tegelijkertijd zullen er gruwelijke verhalen zijn van individuele soldaten en misschien wel een bataljon wat verschrikkelijk in de fout is gegaan. En dan heb ik de stille hoop dat een Israëlische democratie dat ook recht zet. En dat geldt ook voor, dat heeft niks met Gaza te maken, wat op de Westbank gebeurt. Dat beleid op de Westbank gewoon rigoureus zal veranderen na oktober 27. Want wat daar gebeurt, dat is ronduit orthodox fascisme van die kolonisten. Dus dat durf ik ook te zeggen.
0: Is er hoop?
1: Nee, er is niet zoveel hoop. Maar wat er vorige week in Libanon gebeurt, dat geeft mij wel weer hoop. Ja, ja. Dat geeft mij wel weer hoop.
0: Venice nou in Amsterdam. Is dat het laatste woonplaats, zeg maar? Tenminste, bij leven en welzijn. En als je 100 wordt, komst ik weer verom naar Friesland?
1: Ik denk wel dat ik op een gegeven moment wel weer verder zou willen houden.
0: Ja, verder liefst Boetenland, maar dat zit er even net in. Maar zo'n mooie stijger in grauw, zielboordje erom.
1: Ja, nou, daarom heb ik ook gezegd van Sneekens is prachtig en daar heb ik echt fantastische tijd gehad. En ik heb nog steeds heel veel vrienden en kennissen daar. Maar grauw heeft alles. En ligt ook even heel plat. Ligt aan een snelweg en een treinstation hier om de hoek. Het dorp is prachtig. Je kan hier. Ik ging heel vaak, ook toen ik in Sneek woonde, ging ik even op zondagmiddag hierheen. Ik heb geen hond. Liet ik mezelf uit. En dan kon je zo helemaal over de promenade hier lopen. Door het oude dorp. Naar de nieuwbouw hier. Ja, dit is wel een prachtig dorp.
0: Dat appartement verkeep je en dan kun je hier een geweldig hoes kepen.
1: Ja, het is radio, maar er staan van die nieuwe waterwoningen. Grote waterwoningen. Daar hebben we wel naar gekeken. Toen was het meestal verkocht. Maar dat is wel een schitterend ding.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: De nacht is voorbij, de zinne is vrij om heeg te gaan. Als het de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie vrouw, het wacht zijn te lang.

0: Jacques Monageur zien libben en de kontelingen die hij daar in mei maken. De muziek die eruit zocht hier weer Wake Up Everybody van Harold Melvin en de Blue Notes. Neffens Monash een mooi sociaal-democratisch noemer. Beautiful Day van U2 en ta ein besluit een nije dij van de kast. Alle drie positieve noemers, vindt Monash. Nije wieke weer een verhaal over wendingen in het libben van een min of meer verneemde Fries. En dan een simmerpeteer dat ik opnaam haar mij Femke Wiersma.
1: Tuurlijk, ik ga ook wel seksisme constateerd. Het zit me net in paad, want als het in paad zit, dan betekent dat dat hij de probleemrealist. Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net van de schouderklopjes van mezelf. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steen ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Dat is nee, Wieke. Graag, ontan.
2: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Na je oven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze zo vast wel treffen en graag.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vanaf vandaag moet meteen duidelijk worden of u met een AI-systeem te maken heeft of met een mens. Dus als u met een firma belt of met de tandarts, dan hoort u: "Hi, ik ben de virtuele assistent." Dit geldt natuurlijk ook voor radioprogramma's. "Goedenavond, ik ben de AI-presentator van dienst. Ik ben gegenereerd met de stem van Mieke van der Wij." Daar merkt u verder niks van, maar ik vind dat u het wel moet weten. Ja, welkom bij het oog. Alsof het niet al erg genoeg was met die bosbranden, vlogen vandaag ook nog eens twee blushitten.

0: de serie gesprekken met de debutanten. De Hebban debuutprijs. Alle genomineerden komen hier bij mij zondag langs. En we beginnen bij Esther Naomi Perkin. Die kent u vast als dichter, maar is nu dus gedebuteerd als romancier. Zometeen de krant van morgen, maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag.
1: Zondag 2 augustus.
2: Ik vind dat dit kan niet. Dit kan niet.
0: Verontwaardigde reacties in Amsterdam na de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
2: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
0: Ongeloof dus ook omdat het niet voor het eerst is.
3: Het gebeurt gewoon. Mensen blijken hun mening op plekken moeten uiten wat eigenlijk heilig is.
0: Gelukkig was de politie er snel bij.
4: Onze politieagenten reden langs en zagen een man bij het monument die nog bezig was met het aanbrengen van graffiti.
0: Ook een tweede verdachte is op hete daad betrapt.
4: Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op hete daad voor vernieling aangehouden.
0: Na Frankrijk en Spanje is nu Griekenland aan de beurt qua natuurbranden. Sommige inwoners proberen met emmers water te redden wat er te redden valt. Maar de bestrijding gaat moeizaam. En er zijn er ook nog eens twee blushelikopters gebotst.
5: Breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece. After two helicopters, which had been fighting wildfires, collided midair.
0: Zometeen dus meer over deze branden in Griekenland. Ja, het hield veel Pride-bezoekers gisteren bezig. Madonna is in Amsterdam.
6: Don't play with the public and don't feed Madonna. That's also forbidden.
0: De zangeres was in Nederland voor een concert en velen hoopten dat ze ook de botenparade nog mee zou pakken. Maar helaas.
6: We don't know where she is.
0: Pas diep in de nacht kregen fans haar eindelijk te zien tijdens een show in AFAS Live. Toegegeven, het was niet altijd even zuiver, maar echte fans zien dat door de vingers.
7: Het gaat niet om dat Madonna de beste zangeres is. Dat is een misvatting als mensen zeggen ze kan niet zo goed zingen. Nee, nou en? Ze heeft zelf ook nooit gezegd dat ze de beste zangeres is.
0: Bij de Brabanthallen in Den Bosch was een van de grootste snuffelmarkten van Nederland. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het daar.
8: Klankschalen, pandrummen, mala-kettingen, boeddha-beelden, maar ook zilveren ringen, glazonné en ja, van alles.
0: Sommige spullen zijn tientallen jaren oud.
9: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Daar mag je niet vragen hoe oud ik ben.
0: Deze Telegraaf-verslaggever kon het toch niet laten.
10: Hoe oud bent u?
0: De snuffelmarkt trok allerlei verschillende bezoekers.
11: Hier komt al heel gevarieerd publiek. Ja.
10: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
11: Nee.
0: Toch vermaakte iedereen zich prima. En dat geldt trouwens ook voor sommige thuisblijvers.
11: Zondags is voor mijn vrouw een feestdag. Die hangt de vlag uit als ik wegrij, want heeft zij rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, en morgen is er ook weer nieuws in de krant van morgen met Kirsten Klomp.
12: In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Tot nu toe zijn dit jaar al in 11 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken, heeft het AD uitgezocht. Volgens werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. Ook is de 60er van nu niet meer de 60er van 20 jaar geleden.
0: Verder valt op dat er meer afspraken worden gemaakt over inclusiviteit, gezondheid en werk-privébalans. In 16% van de cao-akkoorden staan afspraken over gendertransitieverlof, het inwisselen van religieuze feestdagen of menstruatie- en overgangsklachten. Er is nog nergens sprake van menstruatieverlof, maar medewerkers zouden bijvoorbeeld wel vaker moeten kunnen thuiswerken.
12: Wie voor een behandeling of operatie naar het Erasmus MC moet in Rotterdam mag zijn eigen muziek meenemen. Want als een patiënt naar zijn favoriete muziek luistert, ervaart hij minder pijn en stress. NRC heeft een interview met anesthesioloog Marcus Klimek, die er samen met collega's onderzoek naar deed.
0: Daaruit kwam onder meer naar voren dat patiënten minder snel een delier krijgen na een operatie als ze naar hun lievelingsmuziek luisteren. Ook hebben ze minder van het stresshormoon cortisol in hun lijf. Hoe het kan dat muziek dat effect heeft, is niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat de hersenen actiever zijn als er muziek is. Ook komen er meer gelukshormonen vrij.
12: In de Volkskrant aandacht voor een jong bedrijf dat mos kweekt, dat kan groeien op beton. Het bedrijf

0: Respire wil daarmee gebouwen in de stad omtoveren tot groene oases. Want mossen vangen fijnstoffen op, ze dempen geluid en zorgen voor verkoeling. Een betonnen muur kan tot wel 8 graden afkoelen als er mos opgroeit.
1: En laat mos nou ook gedijen op een verticale ondergrond. De oprichters hebben een coating ontwikkeld die op gevels kan worden gespoten en 12 mossoorten gekweekt die daarop kunnen groeien. Ze hopen dat hun producten straks ook gewoon in de bouwmarkt liggen.
0: Door de lage waterstanden veranderen riviercruises voor een deel in busreizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel schepen liggen nu bij Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen omdat ze niet verder kunnen. Vooral voorbij Keulen heeft de Rijn sinds 1540 niet meer zo laag gestaan.
1: Zo'n 150 Noord-Amerikaanse toeristen die van Basel naar Amsterdam zouden varen konden bij het Duitse Kehl niet verder. Dus moesten ze met de bus naar Keulen en hebben ze schilderachtige steden als Spier en Koblenz gemist. Twee Amerikanen zeggen in de krant dat ze dat jammer vinden. Maar gelukkig is er in Keulen ook genoeg te doen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Raccoon en Faela zongen Daffodils. Ja, u hoorde het net al op het nieuws. Hevige bosbranden zijn opgeleid in Griekenland. Ten westen van Athene woedt een van de grootste branden en de bestrijding verloopt moeizaam. Zeker nadat twee helikopters vanmiddag boven het getroffen gebied met elkaar in botsing kwamen. VRT-correspondent Bruno Tessago die is in Griekenland. Goedenavond, Bruno.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de oorzaak van dat ongeluk met die helikopters?
1: Nee, over de oorzaak is nog niet alles bekend. Er wordt onderzoek gevoerd hoe dat mogelijk is dat die twee tegen elkaar botsen. Want in beide helikopters zat een coördinator, een Griekse coördinator, die met de brandweer alles coördineerde. Maar er is dus duidelijk wat fout gegaan vanmiddag met fatale gevolgen.
0: Ja, één helikopter is neergestort, begreep ik. En die andere die kon nog wel veilig aan de grond komen.
1: Ja, met moeilijkheden. Maar dus de bemanning van de ene helikopter die is om het leven gekomen. Ja. Het gaat om een Deense piloot en om een Griekse coördinator.
0: Ja. Hoe staat het er nu voor met die branden?
1: Wel, we krijgen nog steeds berichten van het noodnummer 112... dat bepaalde dorpen moeten worden geëvacueerd. Dus dat wijst erop dat de brand nog steeds aan het uitbreiden is en dat die nog altijd niet onder controle is.
0: Nee, en die blusvliegtuigen, kunnen die wel opstijgen? Want ik begreep dat de wind heel hard is.
1: Ja, we hebben afgelopen week heel stevige winden gehad. 9 boven, 120, 130 kilometer per uur hadden we soms windstoten. Daardoor konden blusvliegtuigen en blushelikopters niet opstijgen. Maar dat kon vandaag dus wel. Alleen kunnen die enkel tijdens de dag vliegen. Dus vanaf ongeveer 8:30, 8:45 Griekse tijd moeten die aan de grond blijven.
0: Waarom?
1: Want het is te donker, omdat ze niet kunnen zien waar ze water moeten opscheppen. En ja, dan kunnen ze ook niet meteen zien waar ze het water moeten droppen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus 's nachts moet er worden geblust met mankracht.
0: Ja, en worden er al veel mensen geëvacueerd? Of niet?
1: We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar het gaat wel om verschillende dorpen. Het zijn kleine dorpen, voorlopig. Maar het vuur breidt zich dus nog wel verder uit naar een klein stadje daar in het westen van Athene. En dat heet Megara. En als de brand daar geraakt, ja, dan gaan we grote problemen hebben. Want dan zitten we heel dicht bij de autosnelweg die Athene met Korinthe verbindt.
0: Ja. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van die branden?
1: Wel, eerder vandaag kregen we in het nieuws te horen dat twee mensen waren opgepakt. Die werkten voor een bedrijf dat de windmolenparken aanlegt. En toen twee windmolens met elkaar moesten worden verbonden met een elektrische kabel, zouden er twee kabels met elkaar in contact zijn gekomen. En daar zouden vonken zijn ontstaan en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Maar ja, of dat echt effectief de reden is voor deze brand, dat weten we nog niet 100%.
0: Nee, ik las ook iets over een broeiende vuilnisbelt.
1: Ja, maar dat was de oorzaak van een andere brand eerder deze week.
0: Okay.
1: Want we hebben verschillende branden gehad in Griekenland met verschillende oorzaken.
0: Ja. Maar goed, de elektriciteitsmasten en transformatorhuisjes, zij zijn ook niet van de allernieuwste soort, hè?
1: Klopt, dat is dus ook een bijkomende reden. En volgens een rapport van het WWF en de Griekse Meteorologische Dienst was dat in 2025 de oorzaak van 55% van alle bosbranden. En dan moet je eigenlijk al teruggaan in de tijd van de financiële crisis. Griekenland heeft niet kunnen investeren in het up-to-date houden van de elektrische infrastructuur. En dan krijg je dat soort dingen. Dus je hebt nog steeds elektrische leidingen die bovengronds lopen, vaak door dicht bebost gebied. Transformatoren die verouderd zijn, die niet worden schoongemaakt. De grond rond transformatoren, die wordt ook niet vrijgemaakt van brandbaar materiaal. En daardoor krijg je dus heel gauw vonken die tot grote branden kunnen leiden.
0: Ja, premier Mitsotakis die zei in een boodschap dat Griekenland er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen, maar dat de omstandigheden zo extreem zijn dat niets meer helpt.
1: Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met wat cynisme onthaald door de Griekse publieke opinie. Maar het is wel een feit dat we in juli eigenlijk nauwelijks grote branden hebben gehad. Er zijn regelmatig brandjes. Maar die waren heel snel onder controle. Maar afgelopen week ging het dus goed fout. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is die stevige wind. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om alles te controleren. Maar je moet toch eigenlijk ook gaan kijken naar de brandpreventie. Wat is er gedaan in het voorjaar om ervoor te zorgen dat we niet weer met zulke grote branden zitten zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. En dan zien we toch dat daar het schoentje eigenlijk wel wringt.
0: Ja, want wat hebben ze onvoldoende gedaan?
1: Ja, er wordt eigenlijk nauwelijks aan bosbeheer gedaan, waardoor bijvoorbeeld ook die grond rond die elektriciteitsleidingen niet goed wordt schoongemaakt. Er worden geen brandgangen gegraven, veiligheidsbermen in bossen, dat bestaat allemaal niet. Dus dan wordt het heel erg moeilijk als je een brand moet gaan bestrijden om dat effectief te doen, om dat snel te doen en efficiënt te doen.
0: Ja, dus daar had wel iets meer aan gedaan kunnen worden.
1: Jazeker. Ja, en dat zeker. Nemen heel veel Grieken hem kwalijk. Ja.
0: Ja, toch wel. Hoe zit het eruit voor de komende dagen?
1: Wel, de wind is gaan liggen, dus dat is alvast positief. Die Bell-helikopters, waarvan er twee vandaag zijn gebotst, die blijven voorlopig aan de grond. Maar de andere helikopters die gaan wel nog verder. Vanaf het morgen daglicht wordt, dan gaan die weer aan de slag. Er zijn ongeveer 500 brandweerlui ingezet om die grote brand proberen onder controle te krijgen. Dus ja, als de weersomstandigheden meezitten, dan zou het moeten lukken. Maar het blijft toch nog altijd bang afwachten.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage, Bruno Tessago.

0: Wat een heerlijke idylle. Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. In Brazilië is vandaag de 80 jaar oude Lula da Silva weer genomineerd als presidentskandidaat voor de aankomende verkiezingen. En dat klonk zo.
1: Enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Ja, hij zei, zolang ik leef zal extreemrechts dit land niet weer regeren. Wat de kansen zijn voor Lula, vraag ik emeritus hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Kees Konings. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hij is herkozen zonder tegenkandidaat. Zijn er geen andere kandidaten in die Braziliaanse arbeiderspartij?
2: Nee, op dit moment niet. Lula is zo belangrijk voor die partij. En heeft zoveel al gepresteerd, hè, vinden zijn aanhangers, dat geen enkele andere kandidaat zich ook maar waagt aan te melden. En over het algemeen denkt men aan de kant van de Lula-supporters dat hij de enige is die in staat zal zijn om van Flavio Bolsonaro de verkiezingen te winnen.
0: Ja, maar hij heeft niet het eeuwige leven, deze man.
2: Nee, maar hij is wat dat betreft zeer uitgesproken. Hij gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Dat hij daarna geen 5e termijn zal ambiëren. Dat mag ook niet van de grondwet. En daarmee doelt hij op de 5 wereldkampioenschappen die Brazilië wel heeft gewonnen. Maar hij zal dat niet willen nadoen. Want daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven, zei hij tijdens zijn toespraak.
0: Ja, hij heeft niet toevallig een zoon.
2: Hij heeft een zoon, maar die zit een beetje in de problemen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wegens vermeende corruptie, okay, waar Lula zich verre van houdt. Dus dat is een hele andere situatie dan zijn belangrijkste tegenstander.
0: Nou ja,
2: Flavio, namelijk de zoon van Jair.
0: Nee, daar gaan we het zo over hebben. Maar Lula heeft wel in de gevangenis gezeten.
2: Lula heeft ruim 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Voor wat nu algemeen wordt gezien als politiek gemotiveerde en geconstrueerde beschuldigingen, waar die later volledig van is vrijgesproken.
0: Ja. Maar goed, dan nu de tegenkandidaat. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van Jair Bolsonaro, die trouwens nu opgesloten zit. Hoe schat u de kansen dat Lula deze verkiezingen van hem wint? In oktober is het pas, hè?
2: Ja, dat is tijdens de tweede ronde eind oktober is de verwachting. De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. En dat vooral in het Noordoosten, maar ook elders in het land en onder de wat armere bevolking, Lula genoeg stemmen zal trekken om Bolsonaro te verslaan.
0: Nou ja, Bolsonaro was natuurlijk toch ook wel iemand met een zekere populariteit in dat land. Is dat niet overgegaan op die zoon?
2: Niet helemaal. Hoewel hij natuurlijk een belangrijk punt van maakt dat hij toch ook vooral mede namens zijn vader die kandidatuur voert. Natuurlijk zal hij zijn vader gratie verlenen als hij president wordt, heeft hij natuurlijk aangekondigd. En ook zijn broer, want die is ook bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij heeft niet echt een staat van dienst. Dat had vader Bolsonaro ook niet, maar die had het tij mee, hè, toen die 8 jaar geleden de verkiezingen won. De verwachting is niet dat zijn oudste zoon dat kunstje kan herhalen op dezelfde manier.
0: Ik begreep dat hij ook, laten we zeggen, wat minder charisma heeft dan zijn vader.
2: Ja, dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
0: Nou, is het zo'n
2: vader Bolsonaro?
0: Ja,
2: hij doet nu heel erg zijn best om op sociale media met vlotte dansjes wat minder suf over te komen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
2: zijn vader was vooral charismatisch vanwege zijn ongefilterd taalgebruik.
0: Ja.
2: En zoon Flavio die zegt dat hij het allemaal wat beschaafder en netter zal doen. Maar heel veel andere middelen heeft hij nog niet in de strijd kunnen werpen. Hij is senator geweest en ook daarvoor gemeenteraadslid in Rio de Janeiro, waar hij vooral beschuldigingen van banden met georganiseerde misdaad aan heeft overgehouden. Dus hij heeft wat dat betreft wel wat goed te maken op Lula als het om prestaties gaat.
0: Nou ja, Lula is populair, maar wat heeft hij concreet bereikt de afgelopen periode?
2: Nou, de afgelopen periode, hè, dus zijn derde termijn, ja, waar hij nu nog in zit, heeft hij de economie weer op de rails gezet. Hij heeft klimaat- en milieubeleid weer hersteld. Het prestige van Brazilië in de wereld weer enigszins hersteld. De economie groeit gestaag. Heeft armoedebestrijding weer opnieuw op poot gezet. Dat onder Bolsonaro, hè, vader Bolsonaro, mm-hmm, die voor hem president was, ja, in het slop was geraakt. De effecten van de pandemie heeft hij geprobeerd aan te pakken. Dat is wat hij allemaal zelf claimt. En daar zijn wel gronden voor. Hè. Dus hij heeft natuurlijk een meer historisch erfgoed, hè, van economisch succes, terugdringen van armoede en ongelijkheid uit de twee eerdere perioden tussen 2003 en 2010. Dus dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt hij ook heel nadrukkelijk in zijn campagne.
0: Ja, en ik begreep ook dat het regenwoud in Amazone, dat heeft hij ook wel met enig succes weten te beschermen.
2: Ja, de houtkap en de ontbossing, ja, is vertraagd, aanzienlijk vertraagd, met meer dan 50%. Wat nog steeds wil zeggen dat er nog steeds ontbost wordt. Maar als dan Flavio Bolsonaro ligt, die heeft alweer aangekondigd dat hij houtkapconcessies en mijnbouwconcessies weer veel makkelijker wil maken, vooral voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook een punt wat Lula heel duidelijk uitspeelt. Zijn betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties.
0: Ja. Flavio wordt gesteund door een illustre gezelschap, hè? Milei van Argentinië, hè, van de kettingzaag. Netanyahu van Israël en natuurlijk Trump. Maar zou hem dat kunnen helpen?
2: Nou, wel onder zijn harde aanhang, want die delen dat gedachtegoed, hè, van extreem rechts, hè, ook internationaal, de internationale netwerken waarin ook de Bolsonaro's circuleren. Maar natuurlijk zijn tegenstanders niet, en Lula buit dat uit door soevereiniteit nu ook als een campagne argument in te zetten dat hij de Braziliaanse soevereiniteit zal verdedigen. Maar ook een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. Het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken, hoor, in de strategie van Bolsonaro.
0: Ja.
2: Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
0: Ja, Orbán werd ook aanbevolen door Trump, heeft het ook niet gehaald. Nog even tot slot, twee Amerikaanse diplomaten zijn geweigerd. Lula heeft gezegd, je krijgt geen visum, want jullie willen de verkiezingen beïnvloeden. Hoe duidt u dat?
2: Ja, dat hoort daarbij, bij dat argument dat Lula pal staat voor de soevereiniteit van Brazilië. Het argument van Lula en van zijn regering was dat die twee diplomaten van plan waren om in contact met Flavio Bolsonaro de suggestie te helpen verspreiden dat Braziliaanse stemsysteem fraudegevoelig en niet eerlijk zou zijn. Vooruitlopend op vermoedelijk opnieuw een nummertje gestolen verkiezingen, in het geval Flavio Bolsonaro die verkiezingen verliest. En daar is weinig aanleiding voor. Het Braziliaanse digitale stemsysteem bestaat al sinds 1996. Dat werkt vrij foutloos. Oh. En er is nooit controverse over. Behalve toen Jair verloor, hè, van Lula. Drie jaar geleden. En dat is de reden waarom de regering Lula heeft besloten om deze twee Amerikaanse diplomaten geen inreisvisum te geven.
0: Okay.
2: Omdat ze stemming zouden maken. Ja.
0: Dankjewel voor de duiding. Emeritus hoogleraar Kees Konings hoorde u.

0: Feist heet die groep en het nummer was 1, 2, 3, 4. Ja, in de afgelopen 16 jaar is het aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd. Je zou zeggen, dat is goed nieuws, maar het ligt genuanceerder. En daarom is hier wildlife-expert van het Wereld Natuurfonds, Femke Hildering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Ja, ik heb gelezen, onlangs zijn er 429 wilde tijgers geteld in Nepal. En in 2010 waren dat er nog 121. Komt dat door jullie werk?
1: Nou, ik zou het niet willen claimen.
0: Nee, maar toch?
1: Absoluut niet. Wild Natuurfonds ondersteunt de overheid van Nepal en werkt samen met allerlei verschillende organisaties aan tijgers, maar ook de bredere leefgebieden, eigenlijk de hele systemen waar die tijgers in leven.
0: Want meestal is het zo dat steeds meer mensen komen. Het leefgebied van de mensen breidt zich uit. Dat gaat altijd ten koste van wilde dieren. Dat kan je toch ook niet zomaar terugdraaien, zou je zeggen?
1: Nee, absoluut niet. En dat gebeurt ook nog steeds. Ook in deze gebieden. Dus ondanks dat het aantal tijgers toeneemt, is nog steeds staat er heel veel druk op die leefgebieden die versnipperd raken door infrastructuur, door landbouw.
0: Wegen.
1: Ja, inderdaad. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen en tijgers elkaar meer tegenkomen.
0: Ja, en dan? Dan zegt de tijger hap?
1: In sommige gevallen helaas wel. En dat kan dan gaan om het vee van mensen. Maar de mensen die aan de randen eigenlijk van die leefgebieden leven en wonen, zijn zelf ook vrij afhankelijk van die bossen en die vlaktes waar die dieren leven. Voor bijvoorbeeld het sprokkelen van hout. En daar kunnen ze zelf dus ook in contact komen met tijgers, wat soms ook fataal afloopt.
0: Ja, en dan, wat doet het Wereld Natuurfonds dan? Die zegt tegen die mensen, ja, jullie moeten toch maar mee leren leven. Want dat lijkt me toch wel een enorme uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. En ons doel is ook niet om te zeggen van, tijgers zijn belangrijker dan mensen. Of wij kijken echt naar een gecombineerde aanpak, waarbij we mensen ook heel erg helpen, of eigenlijk samen met mensen oplossingen zoeken om conflictarm samen te kunnen leven.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende aspecten. Want mens-dierconflict komt ook niet alleen maar door een toename van het aantal tijgers. Zoals we al zeiden, dus ook die versnippering van leefgebieden en meer de overlap van mens en tijger. Dus er zitten ook allerlei andere aspecten aan. Bijvoorbeeld economische aspecten. Hebben mensen toegang tot financiële mogelijkheden in het landschap? Voelen ze zich gehoord en hebben zij toegang ook tot maatregelen om bijvoorbeeld hun vee te beschermen. En daar zetten we ons dus ook op in. Dus bijvoorbeeld speciale verblijven voor vee helpen ontwikkelen. Maar ook kijken hoe bijvoorbeeld ecotourisme in die gebieden kan worden versterkt.
0: Dat is dat mensen op een soort safari kunnen om tijgers te zien?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat daar geld verdiend wordt waar je de mensen weer mee kunt helpen?
1: Ja, precies. Ja, nou, de mensen die runnen zelf die faciliteiten waar mensen bijvoorbeeld slapen. Ze hebben zelf ook een rol en een baan in natuurbescherming. Maar we zien nog steeds dat de inkomsten van natuurbescherming en dus de aanwezigheid van die tijgers,
0: ja,
1: nog niet terechtkomt bij al die mensen. En dat is iets waar we ons ook zeker de komende tijd nog meer voor gaan inzetten.
0: Ja, maar goed, het blijft toch wel een succes.
1: Het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Nou, fantastisch, toch?
1: Natuurlijk, het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Ze staan symbool voor een gezond ecosysteem.
1: Ja, absoluut. Dus het is ook, we zien het ook. Je kunt zeggen, ja, je bent heel erg bezig voor die tijger, maar eigenlijk ben je bezig voor dat hele systeem. Wat dus ook zorgt voor schoon drinkwater, ja, voedsel en alle aspecten die mensen nodig hebben. Ja. En de tijger, in de zekere toename van het aantal tijgers, is dan een kroon op het werk.
0: Ja, wat hebben de tijgers nodig?
1: Ruimte,
0: ja,
1: voedsel.
0: Wat eten ze?
1: Rust. Met name hoefdieren. Dus chital is een soort gevlekt hert, wat daar veel voorkomt. Is een van de hoofdprooien. En die hebben natuurlijk een gezond bos nodig. En een gezond bos heeft ook water nodig. Dus het gaat om het hele,
0: ja,
1: om dat hele systeem.
0: Heb je er zelf wel eens onderzoek gedaan?
1: Ja, ik doe niet echt zelf onderzoek in Nepal. Maar ik ben wel een paar keer op veldbezoek geweest.
0: Ja.
1: Dat is een heel bijzonder landschap. We kennen Nepal eigenlijk allemaal van de hoge bergen, ja, en de trekkings die mensen maken in de Himalaya. Dat is de noordkant van het land. Maar de zuidkant, strook eigenlijk die grenst aan India, is allemaal laagland. uitgestrekte graslanden en bossen. En dat zijn ook de leefgebieden van de tijger.
0: En heb je toen ook een tijger gezien?
1: Helaas niet.
0: Oh.
1: Nee, het zijn hele schuwe dieren.
0: Ja,
1: maar wel goed. Veel andere dieren.
0: Ja, maar wat, stel dat je een tijger tegen was gekomen.
1: Ja.
0: Weet je dan wat je moet doen?
1: Ja, je moet sowieso niet wegrennen. Want dat triggert eigenlijk het jachtinstinct van zo'n dier. Dus proberen zo rustig mogelijk weg te bewegen. Wel in de richting van het dier blijven kijken. En je voorzichtig terug bewegen.
0: Ja. Dus je had er eigenlijk wel op gehoopt?
1: Ik had wel op gehoopt om er één te zien, ja.
0: Ik las dat tijgers mensengezichten kunnen onthouden.
1: Ja, dat verbaast me niks. Het zijn ongelooflijk intelligente dieren. Ja.
0: Dus dat ze wel, laten we zeggen, soms als bijvoorbeeld een jager... Hè, een jong of zo had gedood of een wond aan de tijger toegebracht... dat hij echt gewoon weken achtervolgd werd.
1: Ja, ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven door John Vaillant.
0: Mm-hmm.
1: The Tiger heet dat boek. En dat gaat dan over tijgers in Siberië... die dus moedwillig mensen najagen... nadat mensen dus de prooi hebben afgepakt van een individuele tijger.
0: Ja.
1: En dat gaat ook heel erg over... ja, dus niet alleen het gedrag van die tijgers... maar ook wat betekenen tijgers in mythe en folklore en cultuur. En dat is ook zeker in Nepal heel belangrijk.
0: Wat betekenen ze?
1: Ze hebben een hele belangrijke connectie in de geloofsovertuigingen.
0: Boeddhisme?
1: Ja, in boeddhisme inderdaad hebben ze een belangrijke rol. Ook als onderdeel van het hele gezonde systeem.
0: Dus die mensen zijn er over het algemeen wel blij mee met jullie beleid?
1: Nou, het verschilt heel erg.
0: Als ik bijvoorbeeld denk aan ons wolvenprobleem, zal ik maar even zeggen... Nou ja, dat weet je zelf.
1: Nou ja, dat kun je eigenlijk ook niet generaliseren. En hetzelfde geldt voor Nepal. Het hangt van heel erg veel factoren af hoe iemand zoiets beleeft. Hoe direct ondervind je daar schade van of impact? Wat zijn je opinies? Word je gehoord door de overheid? Heb je vertrouwen in beleid?
0: Ja.
1: Heb je toegang tot middelen om jezelf en je dieren bijvoorbeeld te beschermen? En dat bepaalt allemaal de mate van eigenlijk tolerantie...
0: Ja.
1: Naar die dieren en ook naar natuurbescherming in bredere zin.
0: Ja, het gaat dus in ieder geval met de tijgers goed in Nepal en andere landen?
1: Dat verschilt. Er zijn verschillende landen waar tijgeraantallen ook stijgen. Zoals in India. Recent ook cijfers uit China die hoopgevend zijn.
0: Ja.
1: Zuidoost-Azië blijft het nog wat achter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben hoop voor de tijger.
1: Zeker.
0: Nou, fijn. Dank je wel. Succes erbij. En dank je wel voor je komst. Wildlife-expert Femke Hilderink.

0: Baby Steps heet het nummer van Olivia Dean. Ja, de komende 5 zondagen hebben we 5 genomineerden voor de Hebban Debuutprijs te gast. Ik heb er nu wel zin in. Nou ja, ik vind het heel leuk om die debutanten te spreken. Vanavond is Esther Naomi Perkin de eerste. Ze debuteerde eind vorig jaar met de roman Tot alles in beweging komt. Welkom Esther.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kennen je natuurlijk, of tenminste die een beetje benul hebben van de literatuur, als dichteres. De dichteres des vaderlands geweest. Volgens mij zo'n zootje prijzen gekregen. En ja, dat is natuurlijk toch die vraag. Je zal hem niet voor het eerst krijgen. Waarom dan proza, als het zo goed gaat als dichteres?
1: Nou, dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen of het goed gaat.
0: Ja. Nou ja, jij had een goede carrière als dichteres. Dat durf ik rustig te beweren.
1: Ja, en ik vond het ook niet heel vervelend gaan. Maar ik heb wel altijd... Ik heb altijd verhalen willen vertellen. En sommige recensenten hadden dat ook wel door. Als ze mijn poëzie lazen, dan dachten ze... Oh, dit is gewoon, die zit stiekem verhalen in die poëzie te smokkelen. Zo zijn we niet getrouwd.
0: Oh ja?
1: Maar de meeste waren er wel... Die heb ik wel meegekregen, toch. Maar het liep uit de hand. En als je een te groot verhaal probeert in een te klein gedicht te proppen... dan wordt het gedicht er niet beter op en het verhaal meestal ook niet.
0: Heb je het idee dat er een soort hiërarchie zit? Dus dat poëzie hoger wordt aangeslagen dan proza?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, poëzie. De meeste mensen haten poëzie of ze vinden het heel eng. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar.
0: Ja, of ze houden er heel erg van. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar goed, jij hebt gezegd, schrijvers zijn een ander soort mensen dan dichters. Dat heb je in een interview gezegd. Schrijvers komen chagrijnig over. Ze zitten jarenlang opgesloten in een kamertje zonder dat iemand klapt. Dus dat begrijp ik nu wel beter.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja?
1: Echt ontzettend chagrijnig van geworden van proza schrijven. Nee, ja, het voordeel van poëzie is ten eerste dat je veel vaker klaar bent met iets... Dus je hebt heel veel tijd om applaus in ontvangst te nemen. Om de haverklap heb je weer eens een gedicht af. En dan ben je weer eventjes toch ontzettend geniaal bezig. Ja, als prozaschrijver heb je dat niet. Het is een heel lang en slopend proces. Nou, eenzaam. Ja, ik vond het heerlijk. Maar ik heb kinderen, hè? Dus,
0: nou, ik heb altijd begrepen dat dat extra moeilijk is als je kinderen hebt... om dan ook nog te concentreren op...
1: Ja, dat is ook extra moeilijk. Maar als je het doet, is het natuurlijk wel veel lekkerder. Want je hebt er echt, je geniet er echt van die eenzame uren in je roman zitten. En ik rookte toen ook nog lekker sigaartjes en zo. God, wat heb ik ervan genoten.
0: Ja?
1: Nee, dus ik heb dat niet als een enorme opgave. Daar werd ik niet chagrijnig van.
0: Nee.
1: Maar ja, je wordt wel een beetje... Je gaat een beetje in dat boek leven. Dus je spreekt
0: je
1: ook minder
0: heel
1: mensen.
0: Vies bij bijna.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik heb zo'n gezicht waar je alles op ziet. Jammer.
0: Maar je hebt ook gezegd, dichters zijn eigenlijk gezelliger.
1: Ja, dichters zijn ontzettend leuke mensen. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk heel veel festivals en toestanden en voordrachtavondjes.
0: Ja.
1: En sta je weer ergens in een bibliotheek... Met 6 mensen. Dat is ontzettend gezellig altijd.
0: Ja, maar nu ga je toch gewoon uit vrije wil... naar die andere categorie chagrijnige types over.
1: Ja, maar schrijvers zijn denk ik ook wel prima te doen. Je moet alleen niet bezig zijn met boeken verkopen. Ik denk dat dat het verschil is. Dichters rekenen nergens op. Want die zijn daar niet mee bezig over het algemeen. Want van poëzie, dat weet iedereen ook.
0: Die oplagen zijn altijd heel laag.
1: Nee, dus dat is helemaal geen gespreksonderwerp. Maar voor schrijvers is dat veel significanter aanwezig. Ja. En dan is het een voordeel als je over bent gestapt van de poëzie. Als je er 600 verkoopt, ben je eigenlijk al ontzettend blij als dichter. Dus je hebt een heel ander perspectief daarop.
0: Ja, het is echt een andere wereld. Dus denk je nu van, nou, ik wil dit blijven doen... of weet je dat helemaal nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ieder verhaal vraagt een eigen vorm.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat vond je van de receptie van je boek?
1: Ik was daar toch wel blij verrast door.
0: Ja?
1: Ik vind het geen makkelijk boek, als ik eerlijk ben. Het is ook een boek wat best het een en ander vraagt van de lezer. Ik heb lezers heel hoog zitten. Ik ben opgevoed door een lezer, dus ik denk altijd dat die kunnen dat allemaal wel hebben.
0: Hoe bedoel je, ben opgevoed door een lezer?
1: Nou, mijn moeder is een echte lezer.
0: Ja, de moeder in dit boek is ook een echte lezer.
1: Ja, klopt.
0: Die lijkt die op je eigen moeder?
1: Nou, er zitten wel wat elementjes in.
0: Nou, maar die moeder die is zo'n fanatieke lezer. Dat het voor die kinderen soms niet zo leuk meer is.
1: Nee, nou ja, ik had het mijn eigen moeder wel gegund om iets meer opgesloten te kunnen zitten in een boek. Ja. Dat heeft ze zich niet zo gepermitteerd, maar de moeder in dit boek wel. En die heeft daar ook helemaal geen schuldgevoelens over.
0: Nee, die trekt zich dan terug op het balkon met een sigaretje.
1: Ja. Het is toch een heerlijk leven. Ik vind het ook een heerlijke vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Deze moeder in
1: mijn moeder
0: boek.
1: Vindt het ook een heerlijke vrouw.
0: Jij zei net in receptie, jij zei dat we die filmen eigenlijk ontzettend mee. Was je bang dat mensen de zweep erover zouden gooien dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk, aan de ene kant ben je een echte debutant, want ik heb nog nooit een roman geschreven en het is echt een heel ander vak. Aan de andere kant hebben mensen toch de verwachting dat je al een tijdje meedraait en gaan dan misschien wat kritischer kijken of zijn
0: maar dat was niet
1: zo snel onder de...
0: Ze waren mild.
1: Nou, mild. Ik vond ze vooral dat mensen begrepen het beter dan ik dacht. Snapten er meer van, konden de verbanden goed leggen.
0: Intelligente lezers gewoon. Want je zegt zelf al, het is helemaal niet zo'n makkelijk boek. Hè? Het gaat over, ik citeer jou nu uit een oud interview uit de VPRO-gids. Zeg je dus, het gaat over allerlei vormen van gevangenschap. Over machtsmisbruik, over de wisselende rollen van dader en slachtoffer. Over opsluiting in je lichaam of je geest. Ik probeerde het allemaal zo goed mogelijk te splitsen. Je vertelt dat dan aan een vriendin. Maar zij, die vriendin, begon steeds zorgelijker te kijken. Aan het einde van het gesprek barstte ze in tranen uit en zei ze, het komt nooit meer goed met jou. Nee hoor. Dat zei ze niet, maar ze zei wel, dat zijn 5 boeken. Dat moet je toch helemaal niet doen?
1: Nee. En ja, dit is ook wel, moet ik zeggen,
0: het voordeel
1: van een
0: debutant. Ik vond het zo'n leuke scène. Maar je deed het dus.
1: Het is ook echt zo gegaan. En misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad dat ik 5 boeken tegelijk wilde schrijven. Maar dat is gewoon het voordeel als je debuteert. Dat je denkt, het is heel goed om erover na te denken, hoe gaat dit uitpakken en gaat het werken? Dat is absoluut een taak. Maar je moet ook een risico nemen en denken, en zo ga ik het doen.
0: Ja, en jij hebt, dat is denk ik wel vaker zo. Ik heb vaak debutanten hier, want ik heb het vorig jaar ook al die debutanten gesproken. Toch heel vaak zo dat in het eerste roman van een schrijver zitten heel veel uit het eigen leven. En dat heb jij volgens mij toch ook wel gebruikt.
1: Nou, en ik heb lekker gespaard, hè?
0: Ja.
1: Ik heb er toch wel een 45 jaar op zitten.
0: Ja, die moeder die zit erin. He, laten we zeggen, de hoofdpersoon die 2 zoontjes heeft en dan zwanger is op haar 40ste van een dochter. Dat zou ook overkomen.
1: Zeer bekend.
0: Ja. Een verleden als gevangenisbewaker. Dat is ook iets. Daar
1: heb kan je ik ook niet
0: in je gedicht heb je daar ook al over geschreven. Ik denk, ze heeft wel gewoon lekker uit haar eigen leven toch gesprokkeld.
1: Ja.
0: Is dat, denk je, onontkoombaar bij een debuut?
1: Niet onontkoombaar. Nee, maar... Uiteindelijk werd het pas bruikbaar materiaal toen ik het kon koppelen aan wat ik wilde vertellen. Dus op het moment dat ik alleen maar had gedacht, god, die gevangenistijd was zo interessant, was ook zo. En dan had ik lekker kunnen vertellen over mensen die hun muur beschilderen met poep en zo. En nou, heerlijke verhalen en een ontsnapping. En god, wat een goede verhalen.
0: En ook maar hoe dan het is had het... om als een vrouwelijke cipier daar tussen al die... Hormonale dikte bijna rond te stappen. En wat dat met je doet. Ik bedoel, dat kan ik me nog herinneren. Uit het boek. Dat vond ik echt aangrijpend eigenlijk. Dat ik dacht, goh. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar...
1: Nee, het is ook niet een positie die veel mensen meemaken natuurlijk. Dat je daar even als een soort proefkonijn tussen de kooien loopt.
0: Ja.
1: Maar dan was het dus heel erg gebleven bij spannende verhalen. En nu had ik... Ik wilde eigenlijk schrijven over macht.
0: Ja, dat was je uitgangspunt.
1: Ja, en hoe dat overal in zat. En gaandeweg dacht ik, het zit daarin, maar het zit ook daarin. En natuurlijk zijn er dingen gefictionaliseerd en aangepast. Want uiteindelijk schrijf je alles in dienst van het verhaal. En gaat het niet om een persoonlijke verwerking of afrekening. Ik heb bijvoorbeeld wel een man... Een nare man in de trein, die heb ik een Schiphol-las omgedaan.
0: Ja, die kijkt naar... Je zit met je dochtertje, dat dochtertje is inmiddels bijna 5... en die zit dan gewoon met de beentjes opgetrokken... en dan zie je die man gewoon...
1: Gluren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enge man en die had in het echt geen KLM-stropdas... en in het boek wel. Maar dat kwam omdat ik was boos op KLM, toen dacht ik, dit zal jullie leren...
0: Ja.
1: Want ja, dat is het enige wat je kunt als schrijver. Een paar boekjes schrijven.
0: Nou ja, die titel, hè, tot alles in beweging komt. Alles komt toch in beweging bij de geboorte van die dochter. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat is absoluut wel een moment waarop veel tot uiting komt.
0: Ja. Had jij voorbeelden van proza schrijvers dat je dacht van die vind ik goed? Of werk?
1: Ja, ik eindeloos. Ja? Ik lees ontzettend veel, altijd gedaan. En ik heb een hele uiteenlopende smaak. Dus ik ben door zoveel verschillende stemmen gevormd. Maar natuurlijk ook wel heel erg door dichters. En dat was iets wat ik echt een beetje af moest schudden. Ik had op een gegeven moment een gesprek met Anna Enquist. En toen zei ik, ja, ik ben voorzichtig aan het proberen om toch meer richting een roman. Nou, zij is ook echt een multitalent.
0: Ja, zij is
1: alle gebieden ook, heel.
0: Een gevierd dichter die naar de romans gegaan is.
1: Ja, en zij zei, je moet proberen ook af en toe flutzinnetjes te schrijven. Dat vinden dichters moeilijk, want dat klopt. In poëzie telt iedere regel heel erg. En in een roman moet je soms iemand naar de keuken laten lopen. Ja, dat is op zichzelf vaak niet een spannende. Dat heb je ook nodig, want anders wordt het heel ingedikt en loodzwaar. Dus die flutzinnetjes, dat was een goed advies. Dat je je soms moet permitteren dat niet iedere zin stralend van originaliteit en kunstenaarschap tevoorschijn moet komen. Dat is natuurlijk dodelijk vermoeiend als lezer.
0: En dat is gelukt.
1: Nou ja, voor zover ik flutzinnen, nu kan.
0: Ja, ja, ik heb haast de neiging om te pakken te kijken of ik flutzinnen aan kan wijzen. Maar dat was een goede tip van Anna.
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja,
0: zijn er trouwens nog meer de dichters die naar proza gegaan zijn? Vast wel. Maar.
1: Ja, er zijn er wel die het afwisselen.
0: Ja. Ja. Ja, nou, dus vind je het fijn dat je genomineerd bent voor deze prijs?
1: Nou, ik vind wel, ik hou heel erg van debutantenprijzen. Ik heb ze ook wel gehad als dichter. En ik vind het toch het mooist als dat naar een beetje een bibberige twintiger gaat.
0: Eigenlijk ben je al iets te veel door de wol geverfd voor een debutant.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik vind dat zo fijn als mensen een beetje staan te trillen ook en een beetje fotogeniek, een beetje in de war
0: dus
1: zijn.
0: Je hoopt eigenlijk dat je hem niet wint.
1: Ik hoop dat hij naar een echte. Ja,
0: okay, nou, die ga ik de komende weken waarschijnlijk nog spreken. Dankjewel voor je komst. Vrijdag 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Helaas niet bij mij, maar in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. We zijn het eind gekomen van de uitzending van vandaag. Morgen is Chris Keijne hier. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van Human. Als ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Hoe gezond ben je echt?
10: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Sydney Dekker.

0: dankjewel.
1: Friesland non-stop. Omroep Friesland. 92.2 FM.

0: Er komt iemand jongeren in, we brengen je de bal.
1: Kom maar de waars hierbij, Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Waars die de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een oren kant. Ik sjoch hem glimkend aan en loek mijn rok omheeg. Hij knippert mij de egen,

van fatsoen, ze komen graag voorbij. Ik zeel ze neer verjitten, wil ze dat dom aan mij. Hoe vaak heb ik zo'n vent besopen, stom en gleun, net Jimmy Lichem Field

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: Vanmiddag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het hier wist.
5: Hé, wacht
0: eens. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Vanmiddag van Fjouwer
5: en Sijs. En dan maar
0: onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.